0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Jongens, breaking news, hè. Wegens het onverwachte doorgaan naar de finale van het Eurovisie Songfestival heeft de regering beslist dat we nationaal verlof krijgen.
2: Hoeveel dagen, Anke?
1: Ah, 4.
2: Tot zondag.
1: Tot en met zondag. Oh. En maandag moeten we terugkomen.
2: Okay, maar als ze dan wint ook nog,
1: ja,
2: zaterdag.
1: Ja, ja, ja.
2: Nog een week extra vakantie.
1: Dan is het pas terugkomen na Pinkstermaandag. Het nieuws van 6 van ons.
3: Goedemorgen allemaal. Ja, Isila gaat dus door op het Eurovisie Songfestival. De twee Belgen zijn niet besmet met Hanta. En Trump die gaat naar China. Ons land zit dus in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 3 jaar geleden. Dat betekent dat we Isila in haar nummer Dancing on the Ice zaterdag opnieuw op het podium zien. En ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. En ook nu was er in de zaal veel boegeroep en werden pro-Palestijnse actievoerders de zaal uitgezet. De twee Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Collega Greet Hendricks.
4: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
3: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En Amerikaans president Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. Hij zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten en het er hebben over de oorlog in het Midden-Oosten. Intussen heeft het Amerikaans Hof van Beroep beslist dat Trump zijn importheffingen toch mag doorduwen. Een rechtbank oordeelde vorige week dat die heffingen onwettig zijn, maar in beroep is de conclusie dus anders. Veel regen en wind vandaag, met hier zelfs kans op onweer of hagel. Het wordt ook een frisse dag, zo'n 12 graden. Morgen en vrijdag helaas hetzelfde.

0: Op deze woensdag 13 mei, 5 over 6 geworden, live is een rollercoaster. Gisteren nog redelijk van overtuigd met Wim de Handschutter, de Eurovisie Songfestivalkenner van VTM Nieuws, in Wenen aan de lijn dat het niet zou worden met onze Belgische inzending. Amai, we waren ervan overtuigd, alle drie.
1: Ja, wat denk jij, Wim? Gaat ze doorschaatsen naar de finale of zakt ze door het ijs?
2: Oh, het is heel, heel lastig om te zeggen, maar ik denk dat ze de finale niet gaat halen. En ze zegt ook zelf, ik heb haar gesproken zondag, en ze zegt, het voelt alsof er een soort van vloek heerst. De mensen willen niet op België stemmen. Dat hebben we de voorbije 2 jaar gezien. Zijn we niet naar de finale gegaan. Kijk naar de bookmakers. Voor deze halve finale staat België op de 13e plaats op 15 deelnemers. Ja. En je moet weten, alleen de top 10 gaat door. Haar nummer is ook geen hit geworden. In Vlaanderen ook niet, in Wallonië. Ja. Waarom zou Europa dan wel een paar stemmen? Dus er zijn geen hoge verwachtingen over haar. En dan denk ik misschien dat wel in haar voordeel. Ze is een outsider. Dat kan juist in haar voordeel spelen.
0: Okay,
2: dat
0: is
2: toch gaat verrassen.
0: Dat is heel optimistisch.
2: We moeten hoopvol blijven, hè?
0: Ja, dat is heel optimistisch, hoor. Oh, dat is heel optimistisch.
1: Ja, maar ik vond het beste nieuws, want ik was vroeg gaan slapen, dus vanochtend werd ik wakker. Het eerste wat ik zie als krollend, en Sila gaat door, en dan denk ik, yes, want ik hou ervan als de underdog toch presteert en iedereen een beetje een fuck you geeft van zie je wel dat ik het kan, want ze heeft het ook schitterend gedaan. Hè.
0: Okay.
1: Er was één brok zelfvertrouwen op dat podium. Ik was zelfs trots. Ik dacht van, wauw. Niemand geloofde erin, maar zij wel nog.
0: En van mij is al lang geweten dat ik echt een belachelijke successupporter ben. 2 weken en een half geleden, toen Club Brugge verloor van Union, ik op de radio als grote clubsupporter het is gedaan. Hè. Union wordt kampioen, het is voorbij, de strijd is gestreden.

0: Wil je van ons goede muziek deze ochtend? Is dat iets?
1: Dit is Joe.
0: De soundtrack bij het ontwaken op deze woensdag, die voor sommige mensen ook een beetje een valse vrijdag is. Vlak voor, in elk geval voor veel mensen, een vrije dag. Voor sommigen een verlengd weekend. En de foto's komen binnen. Het gaat een goede ochtend worden. Prachtige zonsopgangen overal. Ik denk dat we zo meteen de poorten van de dag moeten opensmijten.
2: Niet jinxen. Ik vind het een beetje voorbarig, Sven Ornelis. Want, even serieus nu, er is al een ontploffing gemeld in Ledighem. Goedemorgen, dag Kimberly.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Ja, de ontploffing is gebeurd ter hoogte van jouw huishouden.
0: Oei, wat is
2: er gebeurd?
3: Vanmorgen werd ik een uurtje vroeger wakker, onverwacht dan mijn wekker. En ik had wat voorbereidingen voor een kampeertripje. En ik doe de auto open en ik ruik onmiddellijk. Er is een flesje fruitsap ontploft in mijn auto.
0: Er is een flesje fruitsap ontploft in je auto?
2: Moet je even. Ja, Sven snapt er helemaal niks van. Maar nee. wat is er gebeurd, Kimberly?
0: Er is een flesje fruitsap ontploft in mijn auto. Vertel.
3: Onze auto stond mooi geparkeerd in de zon. De buggy in de koffer. Flesje fruitsap van boven op de buggy. En de zon heeft daar een week, anderhalve week kunnen opschijnen. En het flesje fruitsap heeft een kleine ontploffing gedaan, waardoor alles ruikt naar zuur fruitsap.
2: En die geur moet je zelfs, want je gaat naar Plopsaland, daar kamperen. Die geur moet je zelfs in een auto zitten. We kunnen daar allemaal ons iets bij voorstellen.
0: Nee, ik kan me niks bij voorstellen, maar wacht eens. Die auto heb je de hele week niet gebruikt, als ik het goed begrijp.
3: Nee, die stond mooi geparkeerd in de zon.
0: In de zon, mooi geparkeerd in de zon. En je denkt, kan je mooi parkeren anderhalf week in de zon. Misschien moet ik hier nog wat etenswaren leggen. Dat kan nog wel spectaculair worden. Dat was de gedachte.
3: Ja,
2: was Fanny.
3: Je zat verstopt in de kap van de buggy.
2: Voilà, zo gaat dat.
0: Ja, oké.
2: Dat heb ik ook al. Want Kimberly stuurt, Ankie zal het wel begrijpen. Inderdaad, ik snap het helemaal. Ik heb dat meestal wel met blikjes Cola Zero.
0: Die ontploffen?
2: Ja.
0: Maar hoe kan dat nu ook ontploffen?
2: Ja, ze ontploffen bijvoorbeeld.
0: In de diepvries
2: ontploffen ze. Want dan denk ik ga ze even laten afkoelen een half uur. En dan vreed ik die drie jaar.
0: Ja,
2: maar ik heb ook al zoiets gehad. Ik heb ook al een Caesar salad die ontplofte in de auto.
0: Hoe kan een Caesar salad überhaupt ontploffen?
2: Uit de winkel met zo'n plastic koepel.
0: Is hij gaan gisten dan of wat?
2: Nee, een vluchtheuvel gepakt. En dat sprong open.
0: Ah ja, oké.
2: En echt elk stukje van die Caesar salad. Ja, drie maanden later vond ik nog stukjes kip.
0: Ah, ik kijk even naar Sander, onze producer. Ben ik raar of zijn zij raar?
4: Nee, ja, ik moet zeggen, nee. Maar ik vergeet zo nooit iets in de auto, maar we hebben geen kinderen, dat schijnt.
2: Sorry, maar
4: dat
2: eigenlijk...
4: Dat is een psychologisch ding te zijn.
2: Nee, als het al niet ontploft is in mijn auto, dan is het toch een of andere gekke geur, waar ik heel veel tijd voor nodig heb om te achterhalen waarvan het precies komt. Zo weet ik bijvoorbeeld ook zo, want je hebt zo de armleuning zo in het midden achterin, hè?
0: Ja.
2: De kinderen stopten daar vroeger al eens graag iets van eten. Dus dan kwam ik daar ineens na een geur, dacht ik van, maar wat is dat toch? En dan vond ik daar iets van fruit, maar dan kon ik niet meer thuisbrengen of het een pruim was geweest, of een peer, of een
0: sanders. Oh my god, Sander, nu heb ik het door. Ik dacht altijd dat iets... Ik snapte dat vak niet, maar dat is een GFT die je geplaatst.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
10: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
13: Check, check, check.
8: Check de promo.
13: Aldi, altijd vers, altijd slim.
14: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
15: Halleluja, brothers en sisters.
14: Halleluja, brother Bobby.
15: Morgen is het weer zover.
16: Hemelvaartsdag.
14: Halleluja.
15: En wat is het nog tot morgen?
16: Hemelse korting.
14: Welke hemelse korting, brother Bobby?
15: Nee tegen BTW, brother vader.
14: Halleluja, brother Bobby.
17: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Sven en Anke.

0: Het was 1986 en Genesis was volop furore aan het maken met de ene hit na de andere. Invisible Touch kreeg je te horen. Ja, Anke, hier zie je het ook al als je naar buiten kijkt. De vele foto's die binnenkomen. Het is een mooie ochtend met mooie zonsopgang, mooie kleuren aan de hemel. Ze zijn weer aan het schilderen, dus we gaan de poorten openduwen.
1: Allee, ik duw harder.
0: Stammen open.

0: zalig. En je weet, regen of geen regen, de vogeltjes zijn er elke ochtend trouw bij in deze tijd.
1: Zometeen krijg je een tip van mij met wat je kan doen de komende 2 dagen. Het wordt zeiknat, maar I got your back.

0: Bedliggers liggen u nog te snurken in bed op deze woensdagochtend. En je hebt naast bedliggers ook bedweters. Die zitten naast Anke Pukkings in de studio. Zo ken je ze alle twee weer. Hè. Mr. Know-it-all, Teddy Swims in de ochtend van Joe. Zometeen je tip, Anke.
1: Yes, een hele goede tip na het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Escila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival. Nu zaterdag in Wenen. Opvallend, ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep. De twee Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. En Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club.
0: Ja, het is weer Limburg boven daar, hè.
1: Altijd.
0: Ah, oh, altijd. Goed bezig.
2: Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het wordt ook een frisse dag, zo'n 12 graden. En morgen en vrijdag, dan krijgen we hetzelfde weer.
1: Richting Antwerpen gaat het traag op deze woensdagochtend. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 10 minuten. Richting Brussel E40 tussen Afligem en Ternat 5 minuten. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 5 minuten.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken.
4: Keukens Daapdij.
1: 6:30. Een tip voor een opgelost leven. Ja, het gaat geen terrasjes weer zijn de komende 2 vakantiedagen. Maar wat moet je dan doen als het zeiknat is buiten? TV kijken natuurlijk. Maar wat moet je toch altijd kijken? Echt waar. Ik denk dat mijn partner en ik meer bezig zijn met het kiezen van iets dan dat we effectief kijken.
0: Dat is te veel aanbod,
1: want dan,
0: hè?
1: Ja, maar dan, ja, maar nee, maar dat is van... Er is te veel en er is ook weer niks. Want we hebben nooit zin in hetzelfde. En ja, gewoon, ik heb vaak ook geen zin in iets. Ik vind dat er te veel op waarvan ik denk, en dan kijken we zo een halve aflevering en dan haken we weer af en dan gaan we slapen zo. Okay. Maar gelukkig heeft HLN iets geweldigs bedacht. De HLN Streaming 100.
0: Oké. Okay.
1: Dus de redactie van HLN heeft van elke streamingdienst de toppers op een rij gezet.
0: Okay.
1: Dus als je gewoon HLN Streaming zo in de zoekfunctie intypt, dan kom je hopelijk uit bij het artikel dat ik bedoel. En dan kan je kiezen bovenaan, dan moet je al kiezen tussen Apple TV, Disney Plus, GoPlay, HBO Max, Netflix. Ik vind dat heel fijn van die lijstjes. Dan ga je er al vanuit dat andere mensen het goed vinden. En dan is het ook wel oké. Bijvoorbeeld Netflix staat dan nu zo Borgen. Ik heb dat jaren geleden gezien, maar dat is wel echt een topserie. Sander, kijk, hoe was dat?
5: Kijk wel van die politiek in het noorden.
1: In Denemarken.
0: Ja, dat is een Scandinavische reeks.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Op VRT Max prijzen ze Hex aan. Dat is ook mijn absolute lievelingsserie.
0: Okay.
1: Ja, over zo'n vrouwelijke stand-up comedian van de 70 die wat achteruit gebold is. En persoonlijk ben ik even naar Netflix aan het kijken. The False Prophet ben ik nu ook aan het kijken.
0: Okay.
1: Het gaat eigenlijk over een of andere mormonensecte in Amerika. Maar echt gebeurt een documentaire. The False Prophet.
0: Oké.
1: Okay. Heb jij een tip?
0: Jawel, ja, als het er nog niet zou tussen staan, omdat ze zijn misschien ook nog niet met alle trends mee. Ik heb deze week toch nog eens een aflevering van Aspen opnieuw. Ik heb ook echt een aanrader.
1: Ja.
0: Aspen. Zalige reeks. Uit Pajottenland. Ja. Detective. Ja. Snel.

0: staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
9: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
8: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
9: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
8: Ah, oh, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Dit is Joe.

0: Ja, dat vond ik een lekker dier hoor, begin jaren 90. Mr. Big and To Be With You.
1: Spin en Anke.
2: Ja.
3: Van de dag.
2: Ja, lekkere dieren aan de andere kant van de radio. Wij zijn heel graag bij jullie, dat weten jullie allemaal. Maar ja, soms kunnen we niet anders dan worden wij verplicht een dag thuisgelaten wegens officiële feestdag.
0: Dat is de wet.
2: Dat is de wet. Wij moeten ons ook aan de wet houden. We kunnen niet anders. Ze plakken daar dan een brug achter. Dat zijn rare dingen allemaal. Maar wij moeten mee. Wij moeten mee met de massa. Dus ja, we gaan er dan ook maar het beste van maken van die hemelvaart. We gaan straks eens vragen aan Rick Tors. Dat is toch nog altijd de grootste katholiek in ons gezelschap. Hij komt met een dilemma. Wat er eigenlijk op die hemelvaart exact is gebeurd. Want kun jij wel vieren morgen. Ja. Een flesje bubbels opentrekken. Maar als je niet weet wat exact te vieren, dat is ook stom eigenlijk.
0: Ja, maar weet je, hij gaat dat dan uitleggen. En morgen ben ik het weer vergeten.
2: Ja, ik zal het proberen te onthouden. Ja. Maar los daarvan, beste vrienden. En toch even gekeken, want we zijn natuurlijk wel allemaal een beetje geprivilegeerd met veel van die feestdagen. Vaak katholieke origine. Die 1e mei, die krijgen we er dan eigenlijk bij dankzij de socialisten. Dus ik zit nu wel nog op een offer of een suikerfeest te wachten. Dat moeten we er toch nog aan toevoegen.
0: Aan mij mag het.
2: Ik vind dat wel belangrijk. Maar bon, goed. We zitten eigenlijk in Europa in de middenmoot. Ik heb het even opgezocht. Wij zitten met onze 10 officiële feestdagen. Dat is naast de vakantie natuurlijk in de middenmoot. Want in Nederland is het een pak minder. Daar hebben ze er maar 8. Papa, pak 2 dagen minder. Maar bijvoorbeeld de top 3. Griekenland, 12 feestdagen. Die hebben er 4 meer. Spanje, 14 feestdagen. Ik merk dat daar ook vaak. Och, ze hebben nu weer een feestdag. En ook vaak
0: de winkel gesloten.
2: Katholieke feestdagen ook vaak. Of inderdaad zo, ja, de nationale feestdag van Catalonië bijvoorbeeld. Dat is daar dan ook een vrije dag. En Finland is de topper. Daar moeten ze heel gelukkig zijn met 15 feestdagen.
0: Dat land staat toch vaak op 1 in de lijst van het meest gelukkige land.
2: Ja, maar het kan nog altijd beter, denk ik dan. De top 3 wereldwijd. En nu moet je vasthouden aan de takken van de internationale bomen. Op de 3e plaats staat met 18 Colombia. Op de 2e plaats Argentinië met 19 officiële feestdagen naast het gewone verlof. En dan, nummer 1
0: is
2: by far. Er is best wel wat religies waar ze respect voor hebben. Met 35 officiële feestdagen, vrienden. Nepal.
0: Daar gaan we naartoe.
2: Allen daarheen. Ja. Nepal. Moet er wel bij zeggen. Ja. Ze hebben wel een werkweek van 6 dagen. Ja. Dus die moeten de zaterdag ook werken. Dus het ene compenseert het ander wel, jammer genoeg.
0: Maar dat is, als ze daar die berg op willen klimmen, dat duurt lang, hè.
2: Dat is wel
0: veel feestdagen, veel werkdagen.

0: Ach, Nederland doet het op zoveel vlakken beter dan ons, behalve op feestdagen. Nu komt er ook nog eens binnen, ze hebben al veel minder feestdagen dan ons. En nu stuurt Silvio, bijkomend in Nederland, als de feestdag in het weekend valt, dan kan je niet ter compensatie een weekdag vrij nemen.
1: Dan ben je dat kwijt gewoon of wat?
0: Ja, ja, hij zegt dat.
2: Ja? Ja, dat is zo. Dat is zo. Dus wij krijgen dan in het begin van het jaar zo'n extra dag erbij geteld. In Nederland is gewoon, dat is besparing. En dan, dat is goed voor de economie. Daarom hebben die geen begroting die omzet is.
1: Ja, dat is wel straf.
2: En die hebben ook heel weinig feestdagen. Want ik lag altijd met Nederlandse vrienden. Die hebben nu nog wat is dat weer? Hemelvaart morgen. Pinkstermaandag. En dan is het klaar. En dan is het klaar tot Kerstmis. En dan 25, maar dat hebben we wel tweede kerstdag. Dat is een officiële.
0: Maar hebben die geen wapenstilstand?
2: Nee, die vielen geen wapenstilstand. Die waren er niet bij de 11e. Die waren niet bij de 1e oorlog.
1: 1 november.
2: Ja,
0: als je het niet verdient, dan heb je er recht op.
2: Dat moet je doen, hè. Kijk, en die vieren vooral, of die herdenken vooral 2 november Allerzielen. Ja, maar dat is weer geen feestdag. Dat is weer geen feestdag.
1: Trouwens, maar Nederlanders moet je wel bij zeggen. Heel veel Nederlanders die ik dan weer ken, die werken 4/5.
2: Dus dat, en heel veel vrouwen 3/5. En echt zo woensdagnamiddag vrij, vrijdag vrij. Heel veel mannen ook gewoon, dat is gewoon heel anders.
1: Ja,
2: de vrijdagmiddagborrel, die beginnen dan om 3 uur 's middags, zitten die allemaal lekker.
0: Ja, en weet je wat, die staan dan ook zo, hè. Ja. Die staan echt buiten.
1: Ja, borrelen.
0: Als je, als je op citytrip gaat ergens in Nederland, hè, vanaf vrijdag om 2 uur staan die daar al met een massa te borrelen. Ja. En dan denk ik ook altijd, hoe ongezellig zo staan. Die staan ook echt letterlijk.
1: Ja, oké.
0: Okay. Wij nemen een zittend terrasje toch.
2: Ergens is nog dat het met Heineken is.
1: Ja. Goedemorgen allemaal, dit is de ochtend van Joe. Met Laura Branigan, Self Control.

0: Enkele zo classic uit 1833, ongeveer zo lang geleden. Koentje was niet vies van een lieve Louise.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
5: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
4: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
5: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
4: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
6: Dit is jou. Zometeen collectieve excuses. We gaan het boetekleed aandoen, Sven en ik. Maar ook de reporter ter plaatse daar. Hè.
0: Met wenen.
6: Ja, die gaat ook wenen. Van het Eurovisie Songfestival. Jongens, we hadden het zomers ingeschat. Na het nieuws van 7 ja. Van onze Grim.
7: Goedemorgen, want we staan opnieuw in de finale van het Eurovisie Songfestival. Er zijn nieuwe cijfers over flexijobs en de twee Belgen testen negatief op het Hanta-virus. Maar eerst dus naar Wenen, want Escila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival nu zaterdag. Je hoort collega Wim de Handschutter.
8: Het was voor iedereen een grote verrassing en ook voor Escila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En dat eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken en ze zei, ik had het probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische probleem kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
7: Opvallend ook. Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. En ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Wim geeft trouwens een uitgebreider verslag van de eerste halve finale in onze podcast HLN vandaag en straks ook bij Sven en Anke. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoebe is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. En dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SDWorks. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Collega Sven Ponsaerts kon de cijfers inkijken.
9: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand. Wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
7: De meeste flexijobbers werken in de horeca. De twee Belgen die op de cruise zaten waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Daar had de twee een tweede keer getest zijn. Ze mogen het ziekenhuis nu verlaten voor 6 weken isolatie, zegt collega Greet Hendricks.
10: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
7: In totaal zijn al 11 mensen besmet. 3 mensen hebben die besmetting niet overleefd. En Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019 en het is de 17e titel in de geschiedenis van de club.
0: Ja, Frank, ja, kijk, goed. Wat krijgen we vlak voor het verlengde weekend? Niet veel fraais, zeker.
11: Nee, sowieso koud weer. Met temperatuur niet hoger dan 12 graden. Bovendien gaat de atmosfeer in de loop van de dag onstabiel worden. Dus op dit moment valt dat allemaal nog wel best mee. Op veel plaatsen is het nog droog. Maar dus in de loop van de dag gaan er felle buien ontstaan. Al dan niet ook zelfs met onweer. Dus nee, dat ziet er niet goed uit. Dus hou daar zeker rekening mee dat je af en toe een bui over je heen kan krijgen. Tussendoor altijd wel droge momenten. En kan de zon zich ook wel even laten zien. En morgen, idem dito, hetzelfde scenario. In de loop van de dag opnieuw felle buien, al dan niet dus ook met onweer. En ook dan is het fris met temperatuur niet hoger dan 12 graden.
6: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. Verlies je 10 minuten. 10 minuten ook richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Bommelgem. E34 tussen Oelichem en Ranst. 5 minuten. 5 minuten ook richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen. Op de E40 tussen Haasrode en Berthem. Daar gebeurde een ongeval.
0: Voor alle duidelijkheid, het is woensdag, maar ook die van de Cures en de Klutskwijt. Dus al te horen. Friday, I'm in love.

0: een beetje van weekend beginnen doen. Want het is woensdag de 13e en anders zaten we met een vrijdag de 13e. Dat had ambetant geweest, willen we jullie niet aandoen. Dus Hemelvaart morgen, Friday in Love van The Cure.
1: Sven en Anke.
0: Ai, die is mee met ons het boetekleed moeten aantrekken. Wim de Handschutter, hè. Dat is
2: ja.
0: We hebben ons zo mispakt gisteren.
2: Goh.
0: Wim. Ja, wij zijn wel een beetje populisten allebei. Maar jij bent toch een journalist. En jij had het toch beter moeten inschatten gisteren, hè, Wim. Sorry, hè, man.
3: Ik wist dat die uitspraak... Gisteravond is die naam van Belgium uit de enveloppe gekomen. En ik wist onmiddellijk van die uitspraak van gisterochtend. Kan als een boemerang in mijn gezicht terechtkomen. Maar met alle plezier mag die volledig in mijn gezicht uiteenspannen. Het was voor iedereen een verrassing. En zelfs voor Cecilia. Want ze had er rekening mee gehouden, serieus rekening mee gehouden, dat het Songfestival voor haar er gisteravond zou opzitten. Ze vertelde ook, ja, België is een klein land. We moeten altijd hard vechten voor onze plek. En na een paar jaar van uitschakeling in de halve finale zijn we er weer bij. Dus ook voor haar was het een kleine verrassing. Dat heeft ze ook toegegeven.
2: Maar zijn er ook andere verrassingen? Of waren wij dé verrassing van de eerste halve finale van het Songfestival?
3: Goh, alle grote favorieten zijn doorgegaan. En eigenlijk kun je zeggen, België was de enige verrassing. Je zag ook de verbazing, positief gezien, bij alle Belgische journalisten in het perscentrum. Ook buitenlandse journalisten die naar onze tafel zijn gekomen om ons te feliciteren. En zelf gezegd hebben van, kijk, het is verdiend voor alle duidelijkheid. Hè, maar het is een verrassing.
0: Maar niet dat er dan iemand zei, we gaan de VAR toch nog eens opnieuw moeten laten kijken. Want er kan hier iets niet kloppen. Dat was hier buitenspel of zo. Iedereen. Maar,
3: nee, daar gaan we niet aan twijfelen.
0: Maar heeft ze ook goed gedaan? Vond je het ook goed, want ik hoor sommige mensen zeggen, in het begin niet 100% toonvast.
3: Ja.
0: Klopt dat?
3: Ja, in het begin kwam ze zenuwachtig over en ook haar noot kwam er altijd niet heel goed uit, maar tegen het eerste refrein heeft ze zich herpakt en achteraf heeft ze ook verklaard van ja, er waren problemen met het geluid in mijn oortje, dat stond heel zacht, ik kon mezelf niet horen, dan is het geluid weer teruggekomen, dan weer weggevallen en ze heeft gezegd van ja, oké, ik ga doen alsof er niks aan de hand is, ik ga op gevoel en routine doorgaan, want ik heb al genoeg gerepeteerd, ik ken het nummer door en door, maar elke artiest weet hoe moeilijk het is als het geluid in het oosten niet doorkomt. Dus ze heeft dat echt op klas, op ervaringen gepresteerd. Dus chapeau voor haar.
2: Maar ja, ik vond het fantastisch. Ik vond dat
0: fantastisch.
2: Ik bedoel, dat beginneke, dat is me zelfs niet echt opgevallen. Want ze moet zo een catwalk lopen, hè Sven? Ja. En ze dan, ik vond dat haar podium-outfit vond ik ook prachtig. Zij zelf ziet er ook prachtig uit. Ik bedoel, als je haar ziet, denk je echt, wauw. En je denkt niet, freak.
0: Ik ben ook al omgegaan, gisteren.
2: Ja, maar de helft, als je kijkt naar het Eurovisie Songfestival, denk je, wat een freakazoid is dit.

0: heb je niet bij Escila. Het ziet er heel goed uit. Mooi pak. Die dansers, die act is heel tof. Ook met die sneeuw. Dat is echt goed gedaan. En ik vond dat dat één brok zelfvertrouwen was. Sven, nee. Je moet niet nu kijken. Ik zeg tenminste van, ik kan mijn mening herzien.
1: Ah ja, maar dat mag. Dat is goed.
0: Ik ben geen successupporter.
1: Nee, maar dat vind ik fantastisch aan jou. Ja. En aan ons allemaal dat we onze mening kunnen herzien. Ja. Het is wel heel drastisch. Maar gisteren, terug.
0: Maar het is het visuele spektakel, moet je erbij hebben.
1: Ja. Zeg, en nu? En ja, nu gaan we niks meer zeggen over de finale natuurlijk. Nu moeten we onze klep houden eigenlijk, hè. Toch?
2: Wel, het is gevaarlijk om voorspelling te doen, maar voor Escila is het belangrijk dat ze in die finale staat. Dat is al voor haar een grote overwinning, ook gekaderd in haar persoonlijke verhaal. Dat heeft ze ook gisteren verteld. Ze vertelde mij dat ze een paar jaar geleden weinig zelfvertrouwen had, vol twijfels zat. En ze zei, vandaag sta ik hier op weg naar de finale. Tijdens het Songfestival en de 5 maanden van voorbereiding naar Wenen, zegt ze, is een compleet ander mens geworden. Oh, heel veel zelfvertrouwen getankt. En dat is voor haar het allerbeste cadeau ter wereld. Dus je gunt het haar ook. Ik heb haar hier leren kennen als een lief, genereus en grappig meisje. Wat haar misschien ook geholpen heeft gisteren, omdat je ook over die catwalk had, daar is het allemaal mee begonnen, die act als over die catwalk loopt. Ze wist perfect waar haar moeder en haar familie in de zaal zat. Ze heeft in die richting gekeken van waar haar familie zat. Zal die waarschijnlijk niet echt letterlijk gezien hebben, maar in haar gedacht had ze dus van, voor jullie ga ik dit optreden doen. En dat gaat haar waarschijnlijk een ongelofelijke boost hebben gegeven. En ja, dat zal haar mee geholpen hebben naar de finale.
1: Ja, en als je nog eens haar tegenkomt in de wandelgang, zeg erbij dat ook Anke Bukkings helemaal om is.
0: Ja, dus zeg dat maar.
1: Zelfvertrouwen kan
0: dat
1: niet beter.
0: Ik fan ben van haar als artiest en ook van haar bruisende personality.
1: Sinds jaar en dag, zeg. Lieg dat er maar gewoon bij.
0: Nee.
1: Altijd in jou geloofd, Escila. Altijd. Wim, hoor je misschien nog wel. Misschien na de overwinning van Escila, want ik geloof er nu ook 100%. Kan niet meer fout gaan.
0: Voilà, dancing on the ice. Catwalk.
3: I got that summer on my skin.

0: Ons nieuw idool, Escila, Dancing on Matte. Dancing on the Ice, nu zaterdag.
1: Nieuw idool.
0: In de finale van het Eurovisie Songfestival.
2: Straks bij Sven en Anke.
1: Oh, ik ga de sfeer even verpesten op deze woensdagochtend. Want wij hadden al, beste vrienden, dat weet je, de Aziatische hoornaar. Daar wordt niemand vrolijk van, Anke. De Aziatische hoornaar.
0: Integendeel zelfs.
1: En ik wil voorzichtig zijn, want voor je het weet waag je op racistische paden. Daar gaan we niet aan doen. Maar er is nog een Aziatisch insect naar hier gekomen. Ja, daar moeten we het even over hebben, want ik vrees dat gaat ook geen vriend worden, denk ik, van ons. Zometeen.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: die van ABBA, die hebben ook wel eens iets leuks gedaan op het Eurovisie Songfestival. Dancing Queen was dit.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Hebben sowieso het cijfer van de dag, beste vrienden. En dat is ook wel een heel interessant cijfer. En we hebben ook op bezoek bij ons in de studio de enige echte Rick Tors met een dilemma. Anke, dat is er niet naast.
2: Ja, ik vind het zelfs zo'n dilemma dat ik denk... Hoe krijg je dat opgelost?
0: Ja, veel mensen gaan er zich
2: kwaad over maken. Heel moeilijk.
0: Maar eerst, we kenden al de Aziatische hoornaar. Maar is daar nu bijgekomen? Pas op, hè. Het zal ook geen lieverd zijn. De Aziatische tijgermug. En we hebben Marie-Hermie van Sensano aan de lijn. Goedemorgen, Marie.
3: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor een beest? Waar komt die vandaan? Is die gevaarlijk? Praat ons eens even bij.
3: Ja, de tijgermug, in de volksmond genoemd de tijgermug, is een invasieve exotische soort die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt, maar gaandeweg in de afgelopen decennia zich over heel de wereld heeft verspreid door de import van tweedehands banden en lucky bamboe. En dan eigenlijk binnen de continenten in België komt hij tegenwoordig ook vaak mee van landen in het zuiden van Europa waar de tijgermug zich gevestigd heeft. Dus met auto's, met toeristen die terugkomen van vakantie. En op die manier komt die mug eigenlijk België binnen.
0: Ja, en wat moeten we ervan denken, van die tijgermug? Is die heel anders dan de inheemse muggen waar we al lang mee leerden leven?
3: Ja, het grote verschil is dat die tijgermug eigenlijk overdag bijt en zeer agressief is. Waardoor dat die lokaal voor heel veel overlast kan zorgen.
2: Maar wat, wat bedoel je eigenlijk heel agressief is? Allee, bedoel, en lokaal voor overlast, wat bedoel je? Dat die echt rond je blijft zoomen?
3: Ja, klopt. Dus de tijgermug die wil echt haar bloedmaaltijd hebben. Dus die gaat u blijven proberen lastigvallen.
2: Ja.
3: En ze is ook, je merkt ze niet zo heel makkelijk op. Dus je gaat na bijvoorbeeld buiten in de tuin hebben gewerkt overdag, denk je, tja, nu heb ik hier precies beten, ben ik door iets gebeten. Dus als je natuurlijk merkt dat je overdag heel veel beten hebt en je kan zien dat het een kleine zwarte mug is, dan zou het dus wel eens een tijgermug kunnen zijn.
2: Maar doet het meer pijn dan een gewone mug? Of inderdaad, je voelt het niet echt dan als je het pas 's avonds ontdekt?
3: Nee, maar er zijn mensen afhankelijk, dus het is mens afhankelijk of je er erg op reageert of niet. Dus sommige mensen gaan best wel heftig reageren op de beten, waardoor dat die beten heel groot worden. En sommigen gaan ook echt naar de dokter omdat ze zoveel last hebben van de beten. Maar dat is heel persoonlijk afhankelijk.
0: Maar dan zou je denken, oké, een beetje meer of een beetje minder, dat is geen groot probleem. Maar die kunnen die niet andere virussen overbrengen dan onze eigen muggen?
3: Klopt, dus de tijgermug is een hele goede vector, noemen we dat, van virussen zoals dengue, chikungunya en zika. Dat zijn virussen die eigenlijk in de tropische gebieden meer voorkomen, in Europa veel minder. Maar natuurlijk als er wereldwijd uitbraken zijn en er komen mensen terug van een reis besmet met een van deze virussen en zij wonen in een gebied waar die tijgermug goed gevestigd is en een grote populatie heeft, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat die tijgermug hun bijt en op die manier het virus krijgt en nadien andere mensen besmet.
0: Maar kunnen we er iets tegen doen of is het iets waar we gewoon moeten ook
2: weer
0: mee leven? Ja?
3: Ja, muggenspray. Maar natuurlijk willen we niet dat alle mensen elke dag muggenspray in hun tuin moeten opsmeren.
2: Maar op onszelf?
3: Ja, liever niet toch, nee. Denk ik. Nee, maar de tijgermug legt daar eitjes in van alle voorwerpen in de tuin, zoals regentonnen, emmers, schaaltjes van onder de planten en zo, parasolvoeten. Eigenlijk alle kunstmatige voorwerpen waar water kan stilstaan, daar gaat de tijgermug haar eitjes in leggen. Ja. Dus mensen kunnen eigenlijk heel makkelijk zelf in hun tuin hun water beheren. Dus dat wil zeggen, regentonnen heel goed afdekken, alle potjes en dergelijke. Waarvan het water niet nodig is, omkeren of het water verwijderen.
2: En dan
3: op die manier. Ja, op die manier kan je wel zorgen dat de tijgermug in jouw tuin zich veel minder kan voortplanten.
2: Ja.
3: Maar ja, natuurlijk is het een effort die met, ja, ook de buren gaan moeten maken en verder in de wijk.
2: Kunt jij dan Sven uw zwembad laten leeglopen? Dan heb je eigenlijk heel Christie al gecoverd.
0: Ja, ik zal het op die manier aanpakken.
2: Een goed idee.
3: Misschien wil ik wel eens zeggen, we hebben het direct over kleine waterplassen. Dus een vijver waar andere natuur in zit en zo vormt helemaal geen probleem. Een wadi vormt ook geen probleem. Een groot zwembad is een te grote watermassa. Oh. Dus die vormt ook geen probleem. Het gaat echt over potjes en schaaltjes die je over het hoofd ziet.
4: Dat is toch kleine watermassa's gaat, ja. Ja, dan gaat er geen probleem zijn bij mijn zwembad. Dat is inderdaad. Hey, Damari, dankjewel. Anke, je bent precies niet zo bang.
2: Nee, die mug, hè. Marie, eigenlijk heb ik die mug wel heel graag. Ik ben heel bang van de Aziatische hoornaar. Maar die tijgermug, ik denk, mij steekt, die zoomt niet. Ja, je hebt daar geen last van.
4: Maar dat vind ik ook een beetje... Maar
2: dus
4: dat vind
2: eigenlijk, dat beestje boeit niet.
4: Ja, maar dat vind ik een beetje vals. Want
2: hoezo?
4: Zo'n hoornaar die prikt en je voelt die prik en je hoort dat gezoom en dan ben je bang voor. Ja. Maar als deze lelijke virussen kan binnenbrengen, zou ik daar toch ook niet zomaar in de wind slaan. Hè?
2: Ja, maar ik zal de 7000 schaaltjes uit mijn tuin wel wegdoen. Dat zal ik nu wel doen voor de mensheid.
4: Marie.
3: Ja, en misschien ook nog, moesten mensen denken dat ze eentje zien, probeer een foto te nemen en... Zend die in via muggensurveillance.be. En op die manier kijken we daarnaar en wordt er eventueel actie ondernomen als het echt een tijgermug is.
4: Oké, dankjewel. Toch iets om naar uit te kijken. Marianne van Cienzano en een fijn weekend gewenst ook. Fijne dag.
3: Voor jullie ook, bedankt. Ja,

0: Aziatische tijgermug. Want er komen veel berichten binnen, zelfs foto's van mensen die er heel veel last van gehad hebben. Op vakantie, André die zegt, wacht maar, Anke in Italië, hele serieuze beten gehad. Pijnlijk, heel ons gezin helemaal vol dikke bulten van tijgermuggen. En dan mensen wiens ogen helemaal dicht zitten.
1: Ja, van Sally.
0: Van Sally. Ja,
1: ik zag het precies of ze gebokst heeft tegen weet ik veel wie.
0: Ja,
1: maar...
0: ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Kleine verenigde beestje. En Grim, je hebt er ook al last van
2: gehad. Ik word elke zomer in Zuid-Frankrijk opgegeten door die muggen. En als je begint over te wrijven over die beten, dan worden dat hele grote vlekken. Die blijven een week tot twee weken jeuken. Ja, en het is verschrikkelijk.
1: Maar de tijgermug mag mij ook wel opeten, hoor. Vooral ter hoogte van de billen, een beetje van de buik. Mag die tijgermug opeten.
2: Wacht maar.
0: Het nieuws met Grim.
2: Ja, goedemorgen. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. In 4 jaar tijd is een aantal verdubbeld. En dat is niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. De 2 Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten. Maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. En de Amerikaanse president Donald Trump gaat vandaag opstaan. Bezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaanse president naar China reisde. Het gaat onder meer over de importkosten en de situatie in het Midden-Oosten daar. Veel regen en wind vandaag met hier en daar kans op onweer of hagel. Bij zo'n 12 graden is dat. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Verlies je een kwartier. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
4: Abdij. Het cijfer van de dag.
0: Ja. Er komt 60 tevoorschijn in beeld, maar de onderzoeken lopen een beetje uiteen. 60 à 70% van een bepaalde bevolkingsgroep zit deze weken met serieuze schrik.
1: Oh.
0: Een bepaalde bevolkingsgroep, 60-70% daarvan zegt... ja, jongen, het is een klein hartje. Het is wel een beetje bang nu wat er allemaal kan gebeuren.
1: Maar is het in ons land?
0: Ja, het is in ons land. Ja. Zit ik erbij? Het is ook in Nederland. Ik denk niet dat jij er enorm van lachen ligt, maar die mensen die hebben zoiets van...
1: Oeh, maar Sander doet teken, ik zit erbij. Waarom zit jij erbij en ik niet? Zijn het sowieso mannen?
0: Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Het is genderneutraal eigenlijk. Het is een bepaalde bevolkingsgroep en die hebben zoiets van... spannend.
1: Met een bepaalde bloedgroep.
0: 60-70% van die mensen, van die zegt in een onderzoek... ja, dat is toch iets... we zijn er niet gerust op. En ze luisteren ook naar ons. Ik weet zeker dat ze naar ons luisteren.
1: Maar het is religieus, hè?
0: Het is niets religieus.
1: Limburgers dan?
0: Het is Limburgers. Ja, niets religieus.
1: Maar ja, nu ben ik met Sander. Sander zegt, wat is Sander?
0: Sander
1: een Limburger?
0: Sander had wel ja te zeggen.
1: Wat ben je nog?
0: Ja, je mag niks zeggen, Sander. Je mag niks zeggen in wat dat relatie.
1: Maar heeft het iets te maken met je witte huidskleur of zo?
0: Nee.
1: Ben je zo heel snel verbrand?
0: Nee, dat heeft het niks mee te maken. Nee, het is nog iets anders. Allee, bepaalde...
1: Cynische mensen.
0: Cynische mensen, nee.
1: Goed, wat is Sander?
0: Denk eens even na.
1: Ja, nee, wacht, hè. Bloedgroep?
0: Help Anke even. Dit is totaal anders.
1: Aha.

0: Records met Bruno Mars en een I Just Might.
1: Sven en Anke.
0: Het cijfer van de dag, 60%. 60 à 70% van een bepaalde bevolkingsgroep heeft op dit moment behoorlijke schrik.
2: De voetbalsupporters van Anderlecht komt hier binnen.
0: Ik denk eigenlijk alle voetbalsupporters. Ik loop daar ook wel een beetje zenuwachtig van wat er met Brugge gaat gebeuren volgend weekend.
2: 60 à 70% zou schrik hebben dat België het Eurovisie Songfestival toch zou winnen en dat wij dat circus dan volgend jaar aan onze broek hebben zitten.
0: Liever niet.
2: Gilles zegt, het resultaat na het invullen van de belastingbrief, dat is wel waar, hè. Veel mensen zijn daar
0: speelt
2: nu mee bezig.
0: Nu ook,
2: hè?
0: Dat speelt nu, hè, jongens.
2: Ja. Examens die naderen. Niet kunnen vliegen en op vakantie gaan door een gebrek aan kerosine.
0: Ja, maar dan hebben ze al gezegd mensen, dat dat toch in orde komt.
2: Ja, dat komt in orde. Mensen die schrik hebben van onweer, komt hier binnen. En het topantwoord, dat er nachtvorst gaat zijn en de bloesems van het fruit kapot gaan. Dus de landbouwers, 60-70% of mensen met een tuin die iets in bloei hebben staan of hebben gebrand, die zouden schrik hebben.
0: Ja, jij zit in dat kamp zeker, hè?
2: Gaat dat
0: Sander,
2: zijn?
3: Ik zit in dat kamp.
0: Ja, je hebt eenlingen, hè? Of één jaar, of hoe noem jij dat?
3: Eenjarige zomerbloemers.
0: Ja, eenjarige.
3: Ik zet die. Maar ik ga niet te veel zijn, want weet ze het al? Weet ze het al?
0: Ja, wat is dat? Het zijn de ijsgeiligen.
3: Ik wacht dat de ijsgeiligen gepasseerd zijn voor ik mijn eenjarige zet. Dat doe ik altijd.
0: Oké, maar dan moeten we straks even over hebben, want wat is dat nu eigenlijk voor iets? Waar komt dat vandaan? Wie zijn die? Ken je de naam van de ijsgeiligen?
2: Ja.
0: Wat ga je zeggen? Van die framboosmokka, pistache?
2: Nee, ik ging zeker niet zeggen zoals Serafacius of zo.
0: Je zit redelijk in de goede richting.
2: Gustavius, Serafacius, allemaal Iussen.
0: Maar waarom zijn die nu echt, is dat echt een dingetje? Zijn die nu echt gevaarlijk? We gaan bellen met een kenner.
4: Vanavond bij VTM werken de koppels van Huisgemaakt verder aan de tuin van hun dromen. En VTM 2 ondergaat een grondige inspectie van de hygiënepolitie. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: De ochtend van Joe,
10: Sven en Anke.

0: 12 over half 8 op deze woensdagochtend. The Pretenders en Don't Get Me Wrong. Als je nu met de kinderen aan de ontbijttafel zit of je gaat er straks mee naar school rijden, moeten we die al even waarschuwen. Lang geleden, toen mama en papa nog heel jong waren, gebeurden er heel rare dingen op zaterdagavond. Toen groeiden er namelijk champignonnen uit ons gat eigenlijk. Hè? Dat was die tijd, ja. Hè? Dat was die periode. Hè? Op zaterdagavond, dat was eigenlijk krapulekesavond. Ja. Jupilair hey, Jupilair ho. Dat was toen ook een hele grote hit in de hitparade van Krapule in actie. En die gasten van toen, die gaan weer optreden. En de première is deze ochtend in de ochtendshow. Het zal een beetje raar voelen, denk ik, voor sommige kinderen. Denk je niet?
1: Ja, maar ja.
0: Wat is dat mama en papa? Wat is dat voor iets raars?
1: Ja, het bestaat eigenlijk nog, hè.
0: Bestaat er nog altijd?
1: Een soort van ziekte, hè.
0: Het is een soort van ziekte, champignonnen.
1: Ja.
0: Ja, maar we gaan het eerst over de ijzer.
2: Het cijfer van de dag.
0: Al van alles, zeg. De Aziatische tijgermug.
1: Ja.
0: En nu de ijsheilige.
1: Ja, de ijsheilige. En daarover gaan we bellen met Martijn Peters, wetenschapsexpert van VTM Nieuws. Goedemorgen, Martijn. Ik heb echt heel veel zin in dit gesprek, want ik weet er niks van die ijsheilige. Is dat iets van het geloof of is dat iets wetenschappelijk ook?
3: Wel, het is een beetje ertussenin. Hè. Ik zou het niet echt volksgeloof noemen, maar eerder volksweerkunde. Dus dat boeren en tuiniers lang geleden zagen dat nu in deze periode, begin mei, dat dan af en toe er nog eens nachtvorst kan zijn. En dat is slecht voor de plantjes die in bloei staan en in bloembakken en zo. Dat die dan een serieuze knauw krijgen. En daarom dat ze zagen van begin mei zien we die nachtvorst nog soms. En dat zijn die dagen van die heilige. Dus noemen die de ijsheilige.
0: Ja, en ongeveer 60-70% van de tuiniers houdt er werkelijk rekening mee en zet die vorstgevoelige planten pas buiten wanneer ze allemaal vertrokken zijn, al die ijsheiligen. Hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Maar daar is dan het beetje het deel van volksgeloof of volksweerkunde, omdat het evengoed nog in de dagen na die ijsheilige nachtvorst kan zijn en ook evengoed in al die dagen daarvoor. Dus het is niet dat exact op deze vier dagen, 11, 12, 13 en 14 mei, dat we dan alleen dan nog felle nachtvorst zien.
1: Ja. Oh, het is wel een beetje zielig eigenlijk. Voor vandaag is bijvoorbeeld de heilige Servatius. Die is altijd de klos, maar voor hetzelfde geld was het nu 25 graden, hè? Toch?
3: Ja, dat evengoed als je kijkt naar vorige week, toen hadden we prachtig weer. En dit weer hebben we dan dat herfstig weer. Dus ja, het kan inderdaad zijn dat het evengoed vandaag de zon had geschenen en 25, 30 graden, misschien 30 zou misschien wel heel overdreven zijn. Maar je weet nooit, je weet nooit.
0: Ken jij die spreekwoorden ook die daar de ronde rond doen, rond die ijsheilige? Ken je die?
3: Wel, ik ken die niet van buiten, Sven. Nee. Ik ga eerlijk zijn, ik ken wel de ijsheilige zelf.
0: Jij ook niet, Anke. Probeer ze mee te doen. Jullie twee, probeer ze af te maken. Hè.
1: Allee.
0: Het kan vriezen tot in mei, tot de ijsheiligen zijn...
1: Voorbij.
0: Ja, dat is goed.
1: Maar jongens,
0: ja, tot Boniface, de strenge baas, wees voor de vrucht op vorst...
3: Beducht,
0: ja, dat heeft hij weer.
1: Sorry, die was niet aan. Ja.
0: Wie zijn schaap scheert voor Sint Servaas, houdt meer van wol dan van het...
3: Schaap?
0: Ja, helemaal goed. Oh. Ja. Voor ijsheiligen de bloempotten buiten. Veelal kun je dan naar fluiten. Wacht af tot de heiligen zijn voorbij. De bloemen zijn u daarvoor...
1: dankbaar.
0: Ja, blij eigenlijk. Ja, het is heel raar.
1: Ja.
0: En Pancras, Servaas en Bonifaas brengen sneeuw en ijs.
3: Helaas.
0: Ja, goed, Martijn.
1: Amai, Martijn, je had duidelijk de antwoorden op voorhand gekregen.
3: Dat zou handig zijn geweest.
0: Ja, heb je nog iets over het fenomeen echt te vertellen? Waarom dat nu eigenlijk zo is? Of ja, is dat gewoon de natuur die nog wat zijn naweeën heeft van de winter?
3: Ja, je kan deze periode echt zien als een beetje de naweeën van de winter. Omdat je op dit moment af en toe nog eens hebt dat er ijskoude lucht vanuit het noorden, vanuit de poolgebieden kan afzakken tot bij ons. Dat heeft vooral te maken met de ligging van, dat zie je op het weerbericht, van die hoge en lage drukgebieden. Die komen in een bepaalde vorm liggen, doordat de zee nog koud is op dit moment. En dan kan je die polaire lucht krijgen die afzakt tot bij ons. En dan krijg je natuurlijk die nachtvorst waar de plantjes niet zo blij mee zijn.
1: Oké, maar morgen is het nog de heilige Bonifacius. En dan zit het erop, hè. Vanaf dan is het
0: Was er ook geen vrouw bijgekomen nog?
1: Is er een vrouw ook?
0: Allemaal koude mannen, is er toch nog een vrouw bijgekomen ook, hè?
3: Ja, je hebt in principe in ons land hebben de vier ijsheiligen Mamertus, Pancreatus, Servatius en Bonifatius. Maar inderdaad, op 15 mei heb je ook Sophia van Rome. Die vieren wij hier niet officieel echt, maar wel in naburige landen. Denk aan Duitsland en Zwitserland. En dat te maken dat zij de beschermvrouw is tegen de nachtvorst in de Alpen. Koude Sophia is haar bijnaam. Dus daarom dat zij haar daar wel officieel vieren en wij het bij vier houden meestal.
0: Ja. Koude Sophie, al zeg.
1: Koude Sophie. Ook een naam. Er zijn veel mensen die een koude Sophie thuis hebben, denk ik.
0: Oké. Okay. Zeg, dankjewel Martijn. Geniet van de ijsheilige. En een fijne dag gewenst.
3: Dat is graag gedaan, jullie ook.
1: Doei.
0: Dag. Dag.

0: Show.
1: Het is voor jou een heugelijke dag.
2: Heugelijke
1: dag. Ja. Mag je auto gaan ophalen eindelijk?
2: Ja, eindelijk.
1: Nou, we hebben het al lang over gehad. Het heeft lang geduurd. En de nummerplaat die zat vast bij Bipo's, bij die staking.
2: Weken.
1: Lange tijd. Ja, dat is niet leuk, maar dit is nog minder leuk. Ze hebben bij de VRT achterhaald dat sinds de start van de staking bij Bipo's zijn minstens 5500 stoelgangtesten. Die mensen dus, ja, ze hadden het een beetje kaka genomen, in het potje gedaan en opgestuurd om darmkanker op te sporen. Dat is niet zo'n moeilijke procedure, maar dat moet binnen de 2 weken wel het laboratorium bereiken.
2: Dat is niet meer goed?
1: Dat is niet gelukt, nee. Ze zijn over tijd, ze kunnen er eigenlijk geen controle meer op doen. Dus het gaat veel geld kosten, maar tegelijkertijd moeten al die mensen worden vriendelijk gevraagd om het nog eens te doen. Als je weet dat voor sommige mensen een drempel is om overheen te moeten van, ja, een tweede keer laat het maar. En je weet
2: maar
1: dat de manier
2: drempel,
1: is. Hè.
2: Want je weet, bij darmkanker moet je ook heel sneller bij zijn.
1: Moet er op tijd bij zijn, ja. Dus please, ja, stom van de post en van de staking. Maar als ze ergens vast heeft gezeten, doe het opnieuw, zeg, alsjeblieft.
2: Zeg, we hebben zometeen bezoek na 8 uur. Want er gaat een groepje van weleer een comeback maken. Kia is back in the house. En we hebben 1/3 van de groep bij ons. Het is toch even een pistolet aan het eten. En straks komt hij erbij.

0: moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wacht, met een okselgeur is er mee te doen. Ik spuit deodorant in elke schoen. Ken je die nog?
5: Zeker nog, ken heel de tekst.
4: Hoe goed is dat toch eigenlijk, hè?
5: 30 jaar later, zaterdag, is Krapoelekesdag. Wij gaan er Krapoelekesochtend van maken zometeen met Kia. Eerst het nieuws van 8 van onze Grim.
6: Goedemorgen iedereen. De flexijob is populair bij 65-plussers. We staan in de finale van het Eurovisie Songfestival. En ons voetbal is binnenkort ook weer te zien op Proximus. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. En dat is niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Collega Sven Ponsaerts kon de cijfers inkijken.
7: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
6: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoeben is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. De jury gelooft dat niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Escila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival. Nu zaterdag in Wenen. Collega Wim de Handschutter.
8: Het was voor iedereen een grote verrassing. En ook voor Escila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken. En ze zei, ik had het probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische probleem kunt omgegaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
6: Opvallend ook, Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. En ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. Amerikaanse president Trump gaat vandaag op staatsbezoek in China. Hij zal het er met de Chinese president Xi Jinping hebben over de handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. Volgens politicoloog David Kriekemans heeft vooral China de beste kaarten op tafel liggen.
9: De VS wil ook toegang tot de schaarse aardmetalen, die het trouwens onder andere nodig heeft voor haar munitie en voor gevechtsvliegtuigen. En dan is er natuurlijk ook nog de straat van Hormuz. En hoopt Donald Trump dat China druk kan uitoefenen op Iran?
6: Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. En in de VS is basketbalspeler Jason Collins overleden. Dat heeft de NBA bekendgemaakt. Collins was de eerste openlijk homoseksuele professionele speler. Hij overleed aan een hersentumor. Jason Collins werd 47.
4: Ja, Frank, het is woensdag, maar het is ook een soort van vrijdag. Dus je moet iets verder kijken al het hele weekend van dit.
10: Ik vrees er een beetje voor, ja, inderdaad. Hè. Sowieso de constante is dat het koud is voor de tijd van het jaar. Vandaag bijvoorbeeld maar 1 graad of 12. Bovendien, de eerste buien in het noordwesten van het land zijn al ontstaan. En in de loop van de dag gaat het alsmaar onstabieler worden. Hè. Dus dan krijg je een mix van soms felle buien, al dan niet ook met een donderslag. En anderzijds ook wel wat droge momenten. En enkele opklaringen zijn best mogelijk. Maar ja, we gaan ons goed moeten aankleden, dat is een feit. Morgen, copy-paste, hetzelfde scenario. Dus een loop van de dag opnieuw felle buien, al dan niet ook met onweer bij 12 graden. Ik vrees er een beetje dus voor, dus dat het voor het hele lange weekend zal zijn. Alleen het enige verschil is dat in het weekend zelf de buien iets minder intens en iets minder tap lijkt.
4: Oké, meer details over een uurtje, maar niks om heel optimistisch van te worden duidelijk.
5: Hoe zit het op de baan op deze woensdagochtend? Vielen op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verliezen 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe een kwartier. Ook een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen.

Dit was 1983, Michael Jackson en Billie Jean. We gaan terug naar een andere periode in de muziekwereld. Een periode waar heel veel van jullie, luisteraars, goede herinneringen zo aan hebben. Het was een zaterdagavond, Dert.

0: podium van 10 om te zien. Drie coole kerels, drie Vlaamse hiphoppers, nooit gezien. En één daarvan staat nu bij ons in de studio. Hey, dag Klifke. Klif Franke, hallo.
1: Je vond ons coole kerels.
0: Ja, ik was een kind, hè, ja.
1: Ik heb die foto's nu teruggezien van 30 jaar geleden. Ik moest er zo een paar op gaan zoeken, maar ik vond ons toch maar platte maken.
0: Ja,

0: Sorry, maar dat nummer was instant een dikke hit, hè. Sorry. Ja. En nu, ik word er nog altijd heel happy van als ik het hoor.
1: Ik word er ook wel vrolijk
0: van. Dan word je zo teruggecatapulteerd naar een onbezorgde jeugd en daar heb jij mede voor gezorgd.
2: Ah, dank je. Graag gedaan, zou ik zeggen. Ja.
0: Ja, maar ja, het was er zo plots ineens, hè. Want waren jullie waren met drie kameraden? Ja.
2: We waren gewoon drie maten uit Aarschot. En we waren ongeveer de enige in Aarschot die ook met hiphop bezig waren. Want de anderen waren allemaal zo de Nirvana grungers. En dan hadden we nog zo wat de Housers daar. De Johnny's en de Marina's, om het zo te zeggen. En wij waren de enige drie hiphoppers bijna in Aarschot. En we merkten dat aan elkaar omdat we dezelfde t-shirt hadden. Ik had een van Run DMC aan en een andere van Public Enemy. Ja, oké. Okay. We zijn in dezelfde muziek geïnteresseerd eigenlijk. En zo is dat eigenlijk gekomen dat wij dan toch in zo'n repetitiekot kwamen. En dan hebben we dat eerst eens in het Engels geprobeerd, maar dat trok op geen bal. en dan hadden we toch zo een paar voorbeelden, zeg maar. Zo, ja, er was al wat Spaanstalige hiphop in die tijd en dit en dat. En dan, kom, we gaan het toch eens in ons eigen Nederlands.
1: Ja, Nederlands.
2: In ons eigen dialect proberen. En ja, we hoeven ook niet de gangster uit te hangen, want dat zijn we niet. Dus we gaan dat gewoon heel authentiek bij onszelf houden. En ik denk dat daar ergens wel een soort vonksken gegeven aan iedereen in Vlaanderen, dat hij dat door en dat hij daar zich wel mee kon vereenzelvigen of zo, ik weet niet.
0: Ja, maar je was 19, piep jong, ineens. Ja, is dat dan ontploft? Want hoe was die tijd voor jou eigenlijk zo met Kia? Hoe lang zijn jullie eigenlijk ook hot geweest? Want dat weet ik niet meer. Hoe lang heeft dat geduurd, dat spel?
2: Kijk, we zijn, ik weet hoe lang heeft dat geduurd? 4-5 jaar denk ik dat het heeft geduurd. 5 jaar denk ik, ja. We waren wel een hele populaire groep. We stonden ineens in het midden van de Juppie in met een poster van die toestanden. En ja, dat was eigenlijk een hele zotte tijd, want ik was gewoon een student. En ik was ineens dan bekend.
0: Je was ineens de hottie van het jaar van de Juppie.
2: Ja, eigenlijk kwam dat eigenlijk daarop neer. Ik was ook ineens populair bij de studenten en de studentinnen, zal ik dat maar zeggen. Dus het was wel toch een andere wereld ineens.
1: Goed, wat kan je van toen eigenlijk uit die tijd? Want op dat moment presenteerde ik Hitparade op Radio Donna. De prima donna was dat. En dan mochten mensen dat met gele briefkaarten stemmen. Ja, en dan kwam plotseling zo'n dialectgroepje uit Aarschot tevoorschijn.
2: Klopt.
1: En dat waren jullie. Ja, dat was, en dat werd populair. Joh. Dat werd veel gedraaid. Super.
2: Ja, ze hadden dat eigenlijk nog nooit gehoord. Zo'n Vlaamstalige hiphop. En ja, we durven dan ook nog iets zeggen. Dus dat was, dat was een heel headset ook rond. En dat heeft ons ook wel geholpen om zo... Ja,
0: want die champignonnen uit uw gat.
1: Ja, daar werd getwijfeld op de VRT. Moeten we dat eigenlijk wel zomaar draaien? Hè? Dat was niet evident, hè?
2: Daar word ik nog altijd op aangesproken. Hè? Als ik op de straat loop en ik word nog zo eens herkend per ongeluk, dan is het zo, hey, champignon. Ja.
1: Zeg maar, jullie gaan dat vieren. We lazen dat, dus we dachten, wij moeten de eerste zijn om dat te vieren. Want er komt een heel speciaal optreden aan de aanleiding van die 30 jaar.
2: Ja, super tof eigenlijk. Een initiatief van het cultureel centrum Het Gasthuis en de stad Aarschot.
1: Ja.
2: En die kwam vorig jaar bij ons af. Zeg, wij bestaan 30 jaar en de Kia bestaat 30 jaar. Allee, tenminste die zaterdag. Wat pijsde? Als we een aantal Aarschotse artiesten zaterdag laten coveren in allerlei genres. En dus hebben wij eigenlijk direct ja gezegd, want zo'n eerbetoon, wie krijgt dat nog na 30 jaar? Geef toe.
0: Ja.
2: Nu bestaat zaterdag eigenlijk vanaf vanaf zaterdag bestaat zaterdag in allerlei genres. Hè, in een metal genre, in de klassiek genre zelfs. Echt prachtig op piano gebracht. Dan een schlagerversie van Johan Vugelers, die dat geweldig is.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus
2: heel tof. En ik kan alleen maar zeggen dat wij die grote cadeau krijgen en die met alle plezier aannemen. Hè, zo simpel is het. Ja,
0: het is prachtig.
1: Ja, jullie hebben zelf ook een eigen versie of zo nog aan toegevoegd. Of wat was dat precies?
2: Ik hoorde al die demo's al en ik dacht van, mannen, als ze dat allemaal voor ons doen, dan moeten wij eigenlijk zelf ook wel iets doen. En dan hebben we eigenlijk een big band versie van zaterdag gemaakt met een extra strofe bij.
0: Wil ik wel eens horen. Zondag

0: Ja. Nou, met die blazerkes erop en die liveband en dit en dat. Ja, het is eigenlijk een droom die uitkomt. En nu de 16e mei, de zaterdag, komt die droom dan ook echt live uit. Dus de mensen moeten allemaal naar Aarschot komen. Ja. Ja, aan het gasthuis. Ik zal dan toch maar eens nog een beetje reclame maken.
1: Ja, dat is gelijk.
2: Ja, maar ja, je zegt na 30 jaar eindelijk een eerbetoon. Hoe geweldig is dat? Sorry, maar dat was ook al... een automerk speciaal naar jullie genoemd. Dat is die credits kan je ook wel op je rug schrijven.
1: Zaterdag allemaal naar Aarschot, dat is de boodschap. Maar jij blijft nog even bij ons.
2: Ja.
1: En je gaat zometeen het hier live brengen. Nog eens, ja.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, met originele tekst erbij.
0: Met de originele tekst, inderdaad.
1: Oké, okay, super, super.
2: Mogen wij meezingen een beetje?
0: Ah ja, natuurlijk. Ja. Zet de micro's maar open.

0: gaan voor de goede muziek. Whenever, wherever, Shakira.
1: Dit is Joe.
0: En het is woensdag. Rick Tors die is op bezoek. Zometeen heeft een dilemma mee waarop menig werkvloer vandaag gaat over doorgediscussieerd.
2: Aha.
0: Dat weet ik nu al zeker.
2: Zeg, hoe fijn kan Cliffke babbelen van Kia? Heel fijn mee getetterd, maar veel mensen vragen zich terecht af. Ja, waar zit die andere twee derde van Kia? Want ze waren met drie.
0: Klopt.
2: Je had nog Jan Wouters, de Jakke.
0: De Jakke.
2: Die was de derde daar achteraan op het podium.
0: Ja, ja, ja.
2: Die zit in de horeca.
0: Oké. Okay.
2: Tegenwoordig. Dus die slaapt uit. Zo gaat het met horecamensen. En de andere hoofdzanger, dat was De Vier.
0: De Vier.
2: En dat was zo, want Cliff was al een beetje zo'n babyface. En Cliff was degene zo waarvan je dacht,
0: stoer.
2: Oei, die wil ik niet echt 's nachts tegenkomen op straat, want ik streek over. Die werkt in de bouw.
0: Die werkt in de bouw.
2: Die is op dit moment, as we speak, ramen aan het zetten. En ik snap dat wel, hè. Ik bedoel, je moet alleen naar hier komen, want dan hebben die mensen hun ramen niet voor het hemelvaartweekend.
0: Nee, dat klopt. Trouwens, Kia, die ken je uiteraard van Krapulkensdag, maar er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar dat andere liedje is wel raar in deze tijd van het jaar. Van het jaar is een kerstliedje dat ze gemaakt hebben. Het Schnieuwt, dat gaat zo.

0: Grappig. Over 2 minuutjes gaat hij hier live nog eens krapulletjesdag brengen, zaterdag. En je gaat ook kunnen bekijken op VTM Gold, Joe.be en de app van Joe.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour. Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Good times, great music.
10: Sven en Anke.
2: Jongens, we spoelen even terug naar het jaar 1997, toen het volkomen normaal was dat er champignonnen uit je gat groeiden en dat we allemaal fan waren van een geweldig groepje. Dit is de comeback van Kia 30 jaar later met Zaterdag is Krapulekensdag.

0: maatschappelijke dag.
1: Maar jongens, toch.
0: Alright.
1: 30 jaar na datum nog altijd een tophit. En Cliff, jij doet dat nog altijd zo goed,
0: ja,
1: man. Alsof je dat nog elke dag doet. En het jeugd is nu ook weer helemaal mee. Anouk stuurt, ik ben het hier juist aan mijn zoon van 10 aan het laten horen. Hij vindt het fantastisch. Zelf was ik 9 jaar en ik vond het ook heel leuk. Ja, ik denk, hier is tweede generatie. Je kunt doorpakken, Cliff. Je kunt doorpakken.
0: Goed dat ik het weet. Dank je wel, Anke.
2: Supergoed gedaan. Bedankt voor de komst naar de studio. Het was fantastisch. We zetten ook op onze socials. En veel plezier op 16 mei daar in Aans.

0: mooie klassieker van Billy Joel, Uptown Girl. Na zaterdag is Kapulletjesdag. Je kent ons ondertussen 10 seizoenen al. Sven en Anke in de ochtend. En je weet dat alles in één programma samen kan komen. Ze stonden hier dus het Krapulke van de zaterdag. En ex-rector van de KU Leuven. En professor Dors, gezellig te kletsen met elkaar.
1: Ja, inderdaad. En ik probeerde bij te leren waar het accent juist vandaan kwam.
0: Aarschot, hè?
1: Ja, Aarschot, maar hij heeft ook een tijd in Hoven gewoond. En in die zin is er een mengeling van subtiele klanken uit mooie streken die bij elkaar komt.
2: Prachtig. Ik dacht dat je eigenlijk ging zeggen het krapul van de rector van Leuven.
1: Nee. Ja, dat kun je misschien van mijn opvolger zeggen.
0: Zometeen een heel goed dilemma. Een heel goed, voor sommige mensen ook op het randje van krapuleus. Maar het is het leven zoals het is op kantoor.
2: Ik ken echt geen oplossing vandaag.
0: Ik vind
2: geen oplossing. Je moet het dilemma horen, want het is te goed om te laten liggen. Oh, het nieuws van 8:30 van Grim.
3: Goedemorgen. Meer dan 5000 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn niet meer bruikbaar. Dat komt door de wekenlange blokkades bij Bpost. Het gaat om die testkits die de overheid opstuurt naar iedereen ouder dan 50 jaar. Maar de stalen waren door de staking meer dan 14 dagen onderweg. En dat is te lang om nog een betrouwbaar testresultaat te bekomen. Geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen en dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. En het Belgische voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. Veel regen en wind vandaag met hier en daar kans op onweer of hagel bij zo'n 12 graden en ook morgen hetzelfde weer.
2: Het gaat traag richting Antwerpen op de E313 tussen Manschoof en Antwerpen-Oost. Verlies je een kwartier. 10 minuten file op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier. Ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog file richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. En 10 minuten op de E40 tussen Berdem en Sint-Stevens-Woluwe.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je auto.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Niks gaat boven Modeweek bij Gigs.
5: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
4: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gigs.
5: Ah, maar dan gaan we naar Gigs, hè?
1: Ah, mais oui, chérie.
4: Gigs merkt je op? Duik de lente in bij Gigs. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gigs.be. Gigs merkt je op.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Tina Turner en de best op deze woensdag, die ook een soort van vrijdag is, want we gaan een lang weekend in voor sommige mensen. Maar zeker een vrije dag voor ongeveer iedereen. En dat hebben we aan de katholieken te danken, meneer Rictors.
1: Weer al. Ja, ja.
0: Weer. Hemelvaart in een notendop met een appel en een ei voor de mensen die het niet kennen, alleen maar profiteren van de vrije dag.
1: Voilà, ja, het past in het paasverhaal. Je hebt Goede Vrijdag, de dood van Jezus. Hij staat op uit de dood met Pasen. Daarna verschijnt hij hier en daar. Dan heb je een wat onzekere periode. En dan gaat hij weer, stijgt hij op ten hemel, op hemelvaart.
0: Letterlijk.
1: Hij stijgt, hij vliegt, verlaat zijn leerlingen en verdwijnt. En dan komt er toch daarna een periode van twijfel en onzekerheid. Die wordt opengebroken met Pinksteren, wanneer de apostelen de inspiratie van de Heilige Geest krijgen om het christendom, zeg maar, te verkondigen.
2: Ach,
1: dat bestaat vandaag nog.
2: Het is de eerste keer dat ik het snap.
0: Ja, en om 20 jaar later leven ons nog een vrije dag te geven.
1: Nog steeds.
0: Terwijl het Pinksteren was mijn hemelvaart. Dat is goed.
1: Zo is het gegaan.
3: Advocaat van de duivel.
2: Zo zeg je, zo moet een mini-bijbel eigenlijk voor dummies maken. Maar ook die dilemma's zijn heerlijk. Ja, we hebben weer een dilemma van een luisteraar. Ik vind het zo moeilijk. En
1: heel moeilijk.
2: Ik denk dat heel veel luisteraars hetzelfde gaan denken. En ik ben benieuwd of er iemand het alles heeft. Ja, buiten onze luisteraar, of er nog mensen het hebben meegemaakt.
1: Ja, het is een dilemma van Katja. En ze zegt, ik werk hier al jaren. Ik ken elk dossier van binnen en van buiten. Heb altijd alles gegeven voor mijn job. Maar een paar dagen geleden zag ik helemaal per ongeluk de loonbrief van een nieuwe collega. Zelfde functie als ik. Minder ervaring. 7 jaar jonger ook. En toch verdient ze zomaar €400 netto meer per maand.
2: Ah.
1: En wat het nog lastiger maakt, toen ik zelf nog maar voorzichtig over opslag begon, kreeg ik meteen te horen dat daar, zoals dat dan heet, absoluut geen budget voor was. En sindsdien, zegt Katja, vreet het toch aan mij. Moet ik hier iets van zeggen? Of maak ik het mezelf alleen maar moeilijker als ik de discussie aanga?
0: Oh, maar ze heeft dat per ongeluk gezien.
1: Per ongeluk.
0: Per ongeluk.
2: Maar hoe dan? Die heeft dat uitgeprint en het lag nog op de printer.
0: Maar ze laten dat
2: om in de boekhouding te zitten.
0: Ik weet niet wat, dat is heel raar.
2: Of de mail die open stond. Enfin, nee, ik denk in de 20 jaar dat ik hier zit, dat ik ook wel alles links of rechts een loonbrief van een collega ben tegengekomen.
0: Ja, ik nog niet eerlijk gezegd. Maar de ongemakkelijke situatie is de ongemakkelijke situatie. En de onrechtvaardigheid dat je voelt. Ik doe dit hier al zo lang. Met volle overgave komt hier een jonge snotter binnen met geen ervaring.
2: Maar ja,
0: plotseling zoveel meer verdienen.
2: Je kunt niet naar de baas aan en zeggen van, ik heb van Annemieke de loonbrief gezien.
0: Per ongeluk.
2: Ik wil hetzelfde hebben. Oh. Zo werkt het niet, hè. Maar,
0: ik vind het ook heel moeilijk.
2: Maar verzwijgen, dan bij elke frustratie, ja, komt het naar boven. En ja, dat zou toch echt wel zo de goesting om nog keihard te werken ondermijnen, hè.
0: Kijk, je moet nooit zeggen, denk ik, in dit geval, dat is maar mijn opinie, hè? Dat is maar een kleine opinie. Kijk, er zijn twee dingen. Je hebt dat per ongeluk gezien, slash wat dat ook waard is. Je hebt die informatie. Je hoeft ook niet te zeggen daar hoe je aan informatie bent geraakt. Je kan naar je baas gaan zeggen, ik zit met een complexe situatie, kan je niet alle details uitleggen, maar ik weet uit goede bron dat collega's die er nieuw bij komen en een pak jonger zijn, veel betere voorwaarden krijgen. En ik snap wel dat je op de arbeidsmarkt moet vechten voor mensen tegenwoordig, maar misschien moet je ook vechten voor de mensen die er al lang in dienst zijn.
2: Amai.
0: En al lang bewijzen wat ze kunnen. Kunt je daar eens over nadenken?
2: Sorry, heb jij mijn loonbrief gezien en waard jij zo jaloers? Allee, bedoel,
0: nee, maar dat, je hoeft niet.
2: Heb jij dit gesprek al gehad eigenlijk?
0: Nee, maar ik bedenk het ter plekke. Je moet niet zeggen waar je de informatie vandaan hebt, want dat kan op veel manieren tot bij je waaien. Wie weet, heeft hij wel eens zitten stoeven over haar loon? Je hoeft ook niet te zeggen van wie het is, maar je weet waarover het gaat, meneer en mevrouw de baas. En je weet wat ik waard ben voor het bedrijf. Ik hoop dat je daar goed over nadenkt, want ik denk dat ik mij anders hier niet zo lekker meer ga voelen. Zou ik doen.
2: Oké, wat gaat de luisteraar doen? Laat eens even weten via de Joe-app en zometeen zeg ik wat ik zou doen.
0: Nog iets anders of wat?
2: Ja? Ik heb het gevraagd aan ChatGPT.
0: Je hebt gevraagd aan ChatGPT?
2: Ja, maar als ik het echt niet weet, vraag ik het aan ChatGPT en die heeft een goed antwoord gegeven. Oh,

0: Ocean en Red Light Spells Danger.
1: Sven en Anke.
0: Ah, sowieso een ambetante situatie. Je hebt op een of andere manier nu door een loonbrief die aan het rondslingeren was, achterhaald wat een jongere en minder ervaren collega verdient. Belangrijke kanttekening is, je moet uitkijken met netto en bruto loon. Ik bedoel, als je kinderen te lasten hebt en al dat soort dingen, dus er kan best wel wat verschil op zitten tussen mensen die eigenlijk hetzelfde bruto verdienen, kan er netto wat verschil op zitten. Maar goed, het is in elk geval iemand die veel meer verdient.
2: Er komen zoveel berichtjes binnen, jongens. Noemi stuurt, ik ben begonnen op een job een paar jaar geleden. En ik had 3 vrouwen als collega's die mij vanaf dag 1 hebben zitten pesten.
0: Ja?
2: Niet normaal. Ze heeft dan na 5 maanden haar ontslag ingediend. En ze zegt, achteraf hadden die 3 collega's toegegeven dat ze mijn loonfiche hadden gezien. En ze verdienden dus meer dan de rest. En die hebben daar dus eigenlijk letterlijk weggepest.
0: Okay.
2: Afschuwelijk. Nathalie zegt, ik heb het ook meegemaakt en uiteindelijk mijn ontslag gegeven. Ik deed alles voor dat bedrijf. En van opslag was geen sprake. Ik had toevallig de loonstrookjes gezien die op de fax lagen destijds.
0: Ja, Ingo die zegt, ja, ik zit in een situatie. Ik verdien gewoon 4 euro per uur meer dan mijn collega's die daar langer werken. Maar ja, ik ben nieuw aangenomen en ik heb onderhandeld over mijn loon. En ze hebben dat moet iedereen toch individueel weten. Ik heb hard onderhandeld en ik werk ook hard. Ook al ben ik jonger, ik verdien het, zegt hij.
2: Kevin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent ook vertrokken op jouw werk, hè? Vertel eens, hoe is dat gegaan?
3: Goh, ik werd 9 jaar bij dezelfde werkgever. Mannen, collega's, die verpaten en terugpaten.
0: Sorry, even ingrijpen. De lijn is eigenlijk heel slecht.
2: Heb je een speaker op staan, Kevin?
3: Ja, wacht even.
2: Zet die eens af.
0: En ga ze aan een raam staan of zo, want het
3: voilà,
0: is
3: dat is beter.
2: Dat is beter.
0: Keer beter.
2: Maar Kevin, dat is altijd, aan de telefoon klinkt dat goed en dan denk je, ik ga de speaker eens opzetten.
0: Ja. Opnieuw, herhaal.
3: Ja, nee, dat is met een Bluetooth dat opstond.
2: Oh, oké.
0: Oké, herhaal het nog eens. Wat was de situatie bij jou?
3: Dus ik werkte al 9 jaar bij dezelfde werkgever en mijn collega's die ooit vertrokken waren, die kwamen terug en die kregen een pak opslag. En ja, degene dat dan bleven, die kregen geen opslag. En dan al 3 jaar aan het vragen geweest voor opslag. En van het moment dat ik zei dat ik ging vertrekken, dan kreeg ik in één keer opslag. En dat was een beetje te laat voor mij.
0: Is het waar? Ja, toen zei het is goed geweest, jongen. Als je het niet kan geven terwijl ik wil blijven, moet je het ook niet doen terwijl ik ga weggaan.
3: Ja, voilà.
0: Ja, een man van principes, hè? Ja,
2: ja.
0: Dat is wel, ja.
3: Ja, uiteindelijk, het moet correct zijn. En ik vind, je moet meer geld geven aan degene dat blijven. In plaats van degene dat altijd maar vertrekken en terugkomen. Ja,
2: ja.
3: Als je vertrekt en je gaat terugkomen, dan weet je ook wel dat het beter is waar je zit.
2: Oké. Zeg, ik ben heel benieuwd, Rick Torfs, wat jij ervan denkt. Ik heb het aan ChatGPT ook gevraagd. En die zegt, en dat vind ik eigenlijk wel goed, jij moet uitgaan van je eigen kracht. Dus je moet niet gaan beginnen van, ik heb iets gelezen of iemand, ik weet uit goede bron dat. Maar eigenlijk een heel plan maken waarom dat jij recht hebt op loonsopslag. En als ze dan nog altijd zitten te memmen van, ja maar geen ruimte. Ja, dan weet je eigenlijk ook wat je waard bent voor dat bedrijf. En dan kan je misschien elders gaan kijken.
4: Ja, bijvoorbeeld inderdaad, het argument geen ruimte, geen budget, dat is typisch flauwekul. Dat wil zeggen dat men je eigenlijk toch niet belangrijk genoeg vindt om opslag te geven. Dus het klopt wel, denk ik, dat je voor jezelf moet opkomen. Ik voel wel wat voor wat Sven zegt, dat je wel te weten bent gekomen dat anderen beter betaald worden, kan je ook zeggen. Je moet wel zeker van je stuk zijn ervan overtuigd zijn dat je werk minstens even goed is dan dat van de collega. Maar ik zou het zeker aankaarten. Niet laten etteren, want je blijft dat onthouden, je voelt je ondergewaardeerd. En waarom zou je niet van baan veranderen? En zou je niet stiekem dan zoeken naar een nieuwe werkgever? Want natuurlijk, die loonsverschillen zijn ook stiekem. Niemand communiceert die, dat is in België niet de gewoonte. Men is daar vaak heel terughoudend tegenover. Maar als men echt geen inspanning wil doen, als die werkgever zegt, ja, geen budget, dan zou ik ook zeggen, geen loyaliteit.
0: Ja, en ook zeggen een paar mensen, dat is het moeilijkste voor iedereen, maar dat je misschien ook soms naar jezelf moet kijken van misschien, ja, is die ander ook misschien echt wel beter dan ik?
4: Dat is lastig. Maar natuurlijk, je gaat zeker niet beter worden wanneer je met de frustratie achterblijft dat je minder wordt betaald. Dus je moet ergens de guts hebben, denk ik, zelfs als vrouw dan, hoewel die over andere lichaamsdelen beschikken, maar je moet toch ergens de moed hebben om dat aan te pakken en weg te gaan. Van baan veranderen is niet het einde van het leven.
0: Dat is ook waar, ja. Och, dankjewel.
2: Elke vrouw moet klotten aan haar lijf hebben om deze zaak te tackelen.
0: En ook elk

0: We zijn toch wel lucky als Belgen. Wat is gelukt op het Eurovisie Songfestival? Onze kandidaten gaan door naar de finale. We hadden er gisteren nog zitten mee lachen van... Dat wordt een flop. We hebben het boetekleed moeten aantrekken.
1: Nee, maar ik zei dat ik hoopte...
0: Ja, hoopte. We waren niet enthousiast.
1: Sorry, Essila is mijn nieuw idool. Ja, echt waar. De underdog is altijd mijn idool.
0: Ja,
1: altijd.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Zo, woensdagochtend, beste vrienden, maar het is ook het laatste uurtje dat we bij jullie zijn. Week is het lange weekend, we gaan namelijk van hemelvaart doen, dat begrijp je. Maar het gaat ook een gezellig uur worden.
2: Heel gezellig uur, het nieuws van hier van onze Greep.
3: Goedemorgen, een ongeval met Belgische scholieren in Frankrijk, verloren moeite voor duizenden stoelgangtesten en de huisartsopleidingen maken zich zorgen voor of over extra studenten. In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen, dat meldt de Franse media. 9 mensen raakten licht gewond, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf. De scholieren zijn intussen met een vervangbus weer onderweg naar ons land. 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bipost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Colmon van de VZW Stop Darmkanker.
4: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing, en dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
3: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen en dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. Veel regen en wind, hier en daar kans op onweer of hagel bij zo'n frisse 12 graden vandaag. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
2: Waar verlies je meer dan 10 minuten? Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een kwartier. Ook een kwartier richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 10 minuten.

0: Meer koud is, hè, voor de tijd van het jaar. Zo mogen we het toch wel omschrijven. Hè. 12 graden maximaal wordt het daar.
1: Oh, en morgen gaat het dan ook gaat het bloedprocessie weer zijn? Ja of nee? Dat is een vraag die er al verschillende keren is binnengekomen.
2: De brug, hè, dat moet beslist om 2 uur of die om 2:30 uit kan gaan of niet.
1: Morgen.
2: En al die mensen staan mij
1: verkleed.
2: Honderden figuranten, duizenden misschien zelfs, die allemaal paraat moeten staan. En als het regent, kan het niet doorgaan voor die kostuums.
0: Oké, oei. Dat wordt een moeilijke beslissing, denk ik. Want ja, morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dus het is vooral na de middag, als dan die bloedprocessie doorgaat, dat het onstabielst is. Dus dat er effectief ook wel felle buien kunnen zijn, al dan niet met onweer. Ja, dat is een heel moeilijke beslissing. Want ja, dat, met buien weet je nooit. Hè? Dat is heel plaatselijk. Sommige plaatsen gaan er veel hebben, andere misschien net wat minder. Dus ik ben blij dat ze afwachten tot morgen namiddag om die beslissing te nemen, denk ik. Het is morgen namiddag pas. Hè. Dat is,
2: Is het een hele moeilijke dag van 's ochtends tot 's avonds?
0: Ja, het is gewoon. Kijk, het is een beetje vergelijkbaar met vandaag. Hè. Ja, op dit moment is het nog veel plaatsen droog, maar ik zie al de buien ontstaan en dan in de loop van de dag gaan die intenser worden. Hè. Dus dat is ook morgen het geval. Dus zeker na de middag felle plensbuien, al dan niet ook zelfs met een onderslag. Maar ja, waar dat die effectief gaan vallen, dat is heel moeilijk te voorspellen.
1: Ja, heel veel mensen gaan een communie doen of gaan trouwen of een lentefeest. We duimen. Ik ga vanaf nu duimen tot zondagavond voor al die mensen die een feest hebben. Vrijdag, is dat dan een beetje hetzelfde als donderdag?
0: Ja, ja. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Als het een troost mag zijn, ik had hetzelfde weer op mijn trouw. En dat was eigenlijk op zich viel dat nog mee, want we hadden een receptie en dat was dan begon te plensen, iedereen naar binnen. Een uur later was het dan zonnig en iedereen ging weer naar buiten. Ik heb ook in de regen, gietende regen, de kerk verlaten. Dus,
1: en nog altijd samen, hè?
0: Dat is wat het is. En nog altijd samen, dus voilà. Ja, weet het is, je moet er gewoon een mooie dag van maken en het weer mag daar eigenlijk geen rol in spelen. Ja, maar het is natuurlijk leuker als het 25 graden, zonnig is dat.
1: Het zal wel zijn. Zaterdag, zondag nog.
0: Ja, zaterdag en zondag dan is het lichtwisselvallig. Dus een paar buien nog altijd, maar ze zijn minder intens, minder talrijk. En het wordt stilaan toch wat minder koud. Met zaterdag 14, zondag 16 graden. En je hebt mij gevraagd, is er ergens een lichtpuntje in de verre verte? Ja, dat is er. Begin volgende week nog niet direct, omdat we dan toch nog met een paar buitjes zitten. Maar je ziet wel dat het stilaan begint zachter te worden. Dinsdag al 18 graden. Ja, en vooral woensdag, donderdag, vrijdag, naar het eind van volgende week, dan draait de wind echt helemaal naar het zuiden. Ja, dan wordt die koude weggedreven naar het noorden. Vanaf het zuiden krijgen we dan echt die warmte. En het zou me niet verbazen, want alle weermodellen geven dat wel. Aan het eind van volgende week dat we met temperaturen zitten van 25 graden. Misschien meer.
1: Goed, jongens, toch. Nu maak je mij gelukkig. Ja, sorry voor iedereen die nu een lentefeest heeft, maar dat van ons is op Pinksteren, hè.
2: Oh ja. Oké. Kijk eens aan. Dankjewel.
3: Good times, great music. Sven en Anke.

0: Pompa Leijers en Pippi Michiels. Samen Soul Sister, Tell Me What It Takes.
1: Sven en Anke.
2: Oh, ik lees er iets, maar we moeten er straks even over hebben, want ik wil het volledig eens lezen, het artikel, dat ik geen rare dingen zeg, maar Julius Personen, de chocolatier, de zoon van Dominique Personen, ondertussen zeker even beroemd, die heeft voor Gourmillos, dat een grote event, heeft hij voor 600 man een hapje gemaakt. De man maakt altijd lekkere chocoladedingen. Ik weet het niet, zeg. Ik ga het even uitleggen. Je gaat nooit raden naar wat het hapje dat hij gemaakt heeft smaakt. Want het is echt, ik denk hè? Heel raar, zo meteen.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
6: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto uit specialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
10: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
15: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL.
18: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Goesting in mijn wereldreis.
20: Elke maand.
19: Lekker chillen in paradijs.
20: Elke maand.
21: Win for life.
20: Win for life.
21: Win tot 5000 euro. Elke maand.
20: Elke maand.
21: Je leven lang.
22: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.
23: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Krevel.
24: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
23: Krevel. Leef beter.
1: Sven en Anke.

0: was er niet bij. Maandag was er een groot event van Gomeo. En ik zeg, ik was er niet bij, want vorig jaar wel. En dan zijn er een aantal bekende chefs die koken. Piet Huizentruid heeft daar een prijs gekregen voor zijn hele carrière. En heeft een van zijn iconische gerechten opnieuw gemaakt met varkenspoot en oester. Maar Julius Personen, de zoon van ook, maar tegenwoordig de grote man bij de Chocolate Line, die heeft een hapje gemaakt. En bij een hapje denk je, wat zou het kunnen zijn? Het was wel iets zoet. Maar ik moet er wel even bij zeggen, hij is enorm met innovatie bezig. En werkt tegenwoordig vaak samen met artsen en heeft daar al een paar mooie dingen gedaan. Zo heeft hij onder andere een tijdje geleden een praline gemaakt, waar een soort van speekselachtig iets in zat. Dat is niet echt mensenspeeksel, maar het zorgde ervoor dat mensen die chemotherapie krijgen, die bijna geen speekselontwikkeling hebben, door die praline te eten, kwam dat weer op
1: gang. Wow.
0: En dat was fantastisch voor die mensen. Of heeft ook een praline gemaakt voor mensen die gastroscopisch onderzoek moeten ondergaan. Die vloeistof die je dan moet drinken is normaal bitter en metaalachtig. Hij heeft een praline gemaakt waardoor het in een witte chocoladepraline zit en heel zoet smaakt en eigenlijk een medicijn is in de praline. Dus dat doet hij wel heel goed.
2: Ik ben echt fan van de familie Personen. Ik vind dat twee toppersonen, Julius en Dominique. Die zijn altijd leuk en alles wat die maken is lekker.
0: Maar nu heeft hij een hapje gemaakt voor die 600 gasten die daar waren en nu komt het, zijn nieuwe hapje ruikt naar baby.
2: Ja, het zal.
0: Ja, dat is het exact, dank. Hij heeft een heel iets volledig gemaakt met granité, met stikstof, met Mexicaanse saus. Er zat een beetje caviar bij, koriander, kippenhuid. Maar allemaal samen in die chocolade had dat een hele mooie smaak. En hij heeft het parfum exact van Zwitserland eraan toegevoegd. Omdat voor hem is dat puur geluk. Is puur de geur die rond babytjes hangt. Puur geluk. En alle moeders en vaders zullen dat ook herkennen.
2: Ja, zeker. Hè? Je wilt je kind echt opvreten, je eigen baby. Want dat kind ruikt altijd naar Zwitserland of Mustella. Dus dat wil je echt eten. Maar ja, ik ben dan ook wel eens benieuwd. Dat houdt mij niet tegen om dat hapje te eten.
0: Want Zwitserland, wat is dat eigenlijk? Welk soort geur moet ik me daarbij voorstellen? Ja, zeepachtig?
2: Ja, natuurlijk is dat zeepachtig. Ja, dat is hoe Zwitserland ruikt.
0: Ja, dat met koriander samen. Dat zal wat geven voor sommige mensen.
2: Ja, maar dat gaat lekker zijn. Mensen sturen het ook. Andy heeft het geproefd.
0: Zwaar,
2: hij zegt, het was super lekker. Het ruikt inderdaad naar Zwitserland, maar het is heel lekker. Maar ik snap dat wel, die geur van geluk. Oh ja, ik bedoel, klinkt een beetje raar, hè, want de krantenkop was, wat was het nu? Van,
0: zijn nieuwe hapje ruikt naar baby. Maar
2: klinkt ook een beetje fout ergens.
0: Nee,
2: maar,
0: dat is het niet.
2: Maar ik snap het helemaal, die euforie rond babygeur.
0: Heb je dat ook nog? Want ik hoor dat van moeders, ook al jaren later zeggen ze, er is niet zo lekker in de hele wereld als je eigen baby in je handen neemt.
2: Maar
0: dat ook zo?
2: Dat is,
0: stinkt dat nooit?
2: Maar nee, een kerstverse baby?
0: Ja.
2: Ja, jongen, daarvoor wil ik nu opnieuw zwanger worden.
0: Echt?
2: Ja.
0: Maar, kan je dat omschrijven? Wat dan
2: is? Wat omschrijven?
0: Ja, wat is dat dan?
2: Ja, maar dat is gewoon, dat is wat Julius
0: mens,
2: zegt.
0: In de puurste vorm.
2: Maar dat is uw eigen kind. Dat is super. Kijk, ik ga mijn profielfoto op WhatsApp laten zien. Hè. Dat is al 10 jaar dezelfde foto. Ja. Ik word nog altijd dolgelukkig als ik die zie. Kijk, dat is Loeke als babyke. En ik ernaast. En je moet dan denken, ja, zo'n cutie poodie, die lacht altijd. En dan die Zwitserl. En dat is dan een hapje geworden van de chocolatier. Dat is prachtig toch, hè? Mooie foto toch, hè? Jongens, jullie zijn niet enthousiast over de foto die ik na het zien van WhatsApp.
0: Ja, zo.
3: Ik ben enthousiast, ik ben geëmotioneerd.
2: Ja, baby's zijn kaal, hè?
0: Ja, dus,
2: en ook wat dik, hè? Ik geef het toe. Als ik nu zie, denk ik, dikke kale baby, maar toch, het is van jezelf.
0: Vandaar dat je mij ook zo cute vindt. Is dat

0: Lola Jong en Messi. Het is 9:30 op deze woensdagochtend. Het nieuws.
1: Goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen. Dat melden Franse media. 9 jongeren raakten licht gewond, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt gezocht. Meer dan 5000 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn niet meer bruikbaar. Dat komt door de wekenlange blokkades bij Bpost. Het gaat om de testkits die de overheid opstuurt naar iedereen ouder dan 50. Maar die stalen waren door de staking meer dan 14 dagen onderweg en dat is te lang om nog een betrouwbaar testresultaat te bekomen. En geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen en dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. Veel regen en wind, het kan ook onweren en hagelen en het wordt een frisse woensdag, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer.
2: Hoe zit het op de baan? Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verlies je 10 minuten. 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Vielen nog op de Brusselse bindering tussen Stroombeek en Vilvoorde. Daar verlies je 5 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Maatwerk VZW met Benoit van den Driessen. Goedemorgen, Benoit.
5: Dag Benoit.
6: Goedemorgen Sven en Anke.
2: Hey, Maatwerk, dat is een hele leuke titel. Jullie zijn met 4 vrienden en jullie dachten wij willen events organiseren met een sociale insteek. Leg eens uit.
6: Ja, correct. Nu, dit en 3 jaar geleden zijn wij eigenlijk begonnen met maatwerken met het idee van oké, we willen evenementen organiseren, we willen vrienden samenbrengen, maar ook wel met inderdaad een sociale insteek te brengen. Dus vandaar zijn we dan Maatwerk Event begonnen om eigenlijk mensen te laten genieten van evenementen, van elkaar, van een goede frisse pint bier van onze Maatwerk Brut. Maar evenzeer ook met het idee van kijk, ja, we maken toch wel een verschil aan die lokale goede doelen. Zo hebben wij per evenement die wij doen de verkoop van ons eigen bier, de Maatwerk Brut, die integraal gaat naar goede doelen. Ons volgend evenement, om het zo te zeggen, is 13 juni. Park Driefonteinen in Vilvoorde, dat is Maatwerk Festival, waar dat we dan ook een lokaal goed doel gaan betrekken. Dat is dit jaar het Passerel. En zij kunnen eigenlijk genieten van onze steun, omdat we toch merken dat er daar de dag van vandaag zeer weinig subsidietoevoer naar is. Dus wij toch met onze organisatie een extra steentje bijdragen.
2: Maar Benoit, wij kunnen daar niks meer aan toevoegen, behalve jullie liedjes draaien en goede smaken. Into the Groove van Madonna zit ertussen. En The Beat Goes On, Adventure of a Lifetime van Coldplay. Ja. Ga daar meteen in vliegen.
5: En 13 juni hier, achter onze rug hier, hop, in het park hier in de Driefonteinen. Ja. Maak er een geweldig feest.
6: 13 juni inderdaad.
5: 13 juni, wat allemaal daarheen. Proficiat, dankjewel al.
6: Dankjewel.
3: Koffietank.

Sven en Anke, ik ben Arnaud van Maatwerk Event. Ik heb gekozen voor het nummer Into the Groove van Madonna, wat voor mij echt een tijdloze feel-good classic is. Het is heel moeilijk om daar slechtgezind naar te luisteren, daarom dat ik die ook gewoon 's ochtends opzet, vaak in de douche. En dan is het moeilijk om slecht aan je dag te beginnen. Je hoort die beat en automatisch veranderen.

0: je op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go Plus.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Mannekes,
8: vader,
7: hier is brother Bobby.
9: Halleluja, brothers en sisters.
8: Halleluja, brother Bobby.
9: Morgen is het weer zover.
10: Hemelvaartsdag.
8: Halleluja.
9: En wat is het nog tot morgen?
10: Hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
8: Halleluja, brother Bobby.
11: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Alles wat je weet over A-mode. Start.
13: Oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
12: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
14: Amode, familie van mooie merken.
15: Koffietanken met Sven en Ar-

0: met Sven en Anke.
1: Hey, dag Sven en Anke. Quinten van Maatwerk Festival hier. Ik heb gekozen voor het lied And The Beat Goes On van The Whispers, omdat ik dat echt een tijdloze schijf vind. Dat is een lied uit de 70's, maar dat zij zo'n spreken gisteren nog zijn kunnen uitgebracht. Wat ik ook mooi vind aan die band van The Whispers, is dat dat eigenlijk een kern is van twee broers met een aantal vrienden daar rond. Daar ken ik ook bij Maatwerk. Wij zijn natuurlijk geen broers, maar we werken toch heel hard samen. Wij komen keigoed overeen en dat voelt toch zo'n beetje aan. We proberen de energie van dit lied ook in onze evenementen wat te vertalen, omdat dat gewoon zo'n fantastische sfeer heeft en tijdloos is.

Hey Sven en Anke, Nicolas hier van Maatwerk. Ik heb gekozen voor het nummer Adventure of a Lifetime van Coldplay. Want dit nummer toch wel echt wel representeert wat Maatwerk voor staat. Elk jaar werken we heel, heel hard door achter de schermen. In die periode is het vaak zwoegen en zweten. Maar dan houden we in ons achterhoofd Everything You Want is a Dream Away. Wanneer onze evenementen plaatsvinden, dan weten we weer waarom we het doen. Dan ontploft de bloed figuurlijk. En dan voelen we met heel ons team, zoals in de nummers, echt alive again. Koffietank.

0: Goedemorgen. Voor alle duidelijkheid, het is 13 mei, niet 13 november. Lente, geen herfst. En dit is Joe. Voilà, meer informatie heb je voorlopig niet nodig. Al komt er wel het nieuws bij van 10 uur. Dit is Lore Brijsink.
1: Goedemorgen. De dieselprijs gaat opnieuw omhoog. Een bus met Belgische jongeren botst in Frankrijk. En duizenden onbruikbare stoelgangtesten door de Bipost-staking. Dieseltanken wordt weer duurder. De maximumprijs stijgt morgen tot €2,18 per liter. Dat is een stijging van zo'n 4 cent per liter. Voor een tank van 50 liter diesel betaal je vanaf morgen dus zo'n €110. Ook stookolie wordt morgen trouwens zo'n 4 cent duurder per liter. In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen. Dat melden Franse media. 9 jongeren raakten licht gewond, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt gezocht. De scholieren zijn intussen met een vervangbus weer onderweg naar ons land. En 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bipost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Collemont van de VZW Stop Darmkanker.
2: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing, en dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
1: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Op dit moment maar 1 plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Frankrijk. 7 minuten daar in de file tussen Gistel en Middelkerken.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Elton John en I'm Still Standing. Een nummer speciaal voor wie er enorm uitkijkt naar het verlengd weekend en bezig is aan zijn laatste werkuren. Maar heb jij geen vrij af de komende dagen? Ik ook niet. We gaan daar samen topdagen van maken met geweldige muziek. Wat dacht je nu van Stan van Samang en Stijn?

Tramps en Burn Baby Burn Disco Inferno. Gespreksonderwerp vandaag aan veel koffiemachines gaat toch wel het Eurovisie Songfestival zijn, denk ik dan. Begin deze week niemand geïnteresseerd. Nu misschien toch net iets meer geïnteresseerden, want de Belgische inzending Essila die heeft zich gisteren kunnen plaatsen voor de finale. Dat had eigenlijk niemand en zijzelf trouwens ook niet zien aankomen. Ik ben zelf gisteren ook om 9 uur beginnen kijken en ik doe dat eigenlijk wel elk jaar, zie ik toch grote stukken ervan. En ik heb het gehaald tot en met nummer 5. Verder heb ik het niet gehaald. Ten eerste had dat te maken met mijn eigen vermoeidheid. Daar kan het Songfestival niet aan doen. En ten tweede, ik heb geen epilepsie, maar ik had schrik om het te krijgen. Crazy, die eerste 5 acts. Heel hevig, heel snel gemonteerd. Heel veel vuur, heel veel flitsen. Het was echt wat mensen het Eurovisie Showfestival noemen in plaats van Songfestival. Maar los daarvan vond ik het eigenlijk wel ook knap. Hoeveel kan er gepropt worden van effecten in 3 minuten tijd? Het had wel iets. Maar ik kan uiteraard begrijpen dat daar ook wel wat mensen op afknappen. En speciaal voor die mensen ga ik zo meteen een liedje draaien van het Eurovisie Songfestival dat niks met show te maken heeft. Het was gewoon een goede song van een goede zanger. En die man is nu ook nog eens jarig vandaag. Dat gaan we vieren na George Ezra en deze Olita Adams.

0: Framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Ja! Carrefour. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC!

Het Eurovisie Songfestival bestaat dit jaar 70 jaar en er is nog altijd maar één iemand die zich officieel en onofficieel Mr. Eurovision mag noemen. Dat is Johnny Logan, die is jarig vandaag. Twee keer gewonnen zoals je weet en ook één keer een liedje geschreven dat gewonnen heeft. En hij gaat dus tot het einde van zijn dagen geassocieerd worden met het Songfestival. Johnny Logan, die trouwens eigenlijk helemaal niet zo heet, staat helemaal niet op zijn paspoort. Hij werd geboren als Sean Sherrard, maar in de jaren 70 werkte hij samen met een Italiaanse songschrijver en die op een gegeven moment blijkbaar moet die mensen naar hem hebben gekeken en die zei, nee, jij bent een Johnny Logan. Blijkbaar helemaal uit het niets. Er zit dus ook geen andere strategie achter die artiestennaam dan gewoon een gemakkelijk goed klinkende internationale naam. Johnny Logan, die wordt dus vandaag 72. Hij won het Songfestival in 1980 met What's Another Year en hij deed dat 7 jaar later nog eens over met deze. En het succes werd er niet minder op, integendeel. Happy birthday, Johnny, met Hold Me Now.

0: Shania Twain en daarvoor de jarige Johnny Logan. En Chris Schaap stuurt via de Joe-app. We zien hem zondag in Ninove. Daar gaat hij inderdaad optreden met een volledige band in de spiegeltent van Ninove. Johnny loves Belgium en Belgium loves Johnny. Het is ondertussen bijna 22:30 geworden en er zijn 3 plekken onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Franse grens, 10 minuten tussen Gistel en Middelkerken. E19 richting Antwerpen, 6 erbij tussen Zemst en Mechelen-Zuid. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 6 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

VTM-nieuwsanker Freek Braakman is deze week mijn wegwijzer. En hij heeft mij eerder deze week gezegd dat een keuze in podcast voor hem het allermoeilijkste gaat worden, omdat hij al podcast luistert sinds lang voor het hip was. Kortom, die man heeft al wat gehoord. Die heeft wat ervaring op dat vlak. En die ervaring gaat hij zo meteen met jou en met mij delen in De Wegwijzer.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Mannekes,
3: vader.
2: Hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
4: Morgen is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
6: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
0: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, maar ik wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
12: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Perry Dyson, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Perry Dyson. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
16: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
17: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: gaan we naar luisteren.
1: De Wegwijzer.
0: Frik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Je hebt mij verteld dat je voor het podcast gaat, want je bent eigenlijk een soort early adopter van de podcast, hè?
2: Ja, podcast is gewoon een duur woord voor radio, hè, Heidi, laat het wel zijn. In de jaren 90, dan had je een programma op Radio 1, dat heette Alaska, en dat waren gewoon radioverhalen. En dat was fantastisch. Dat waren lange radioreportages op zondagavond. Dat was op een uur dat iedereen naar televisie zat te kijken. En ik vond dat toen al geweldig. En dan heb je een periode gehad dat er cd'tjes gemaakt werden met radioverhalen. Onder andere Pat Donné van Clara, die maakte zo heel mooie wandelingen rond schrijvers en zo meer.
0: Ja.
2: En toen op zeker ogenblik is de podcast ontdekt, toen mensen beseften, ik kan dat ook op mijn telefoon zetten. En ever since luister ik dagelijks podcast. Dus ik vond kiezen verschrikkelijk. Dat kan ook niet. Maar wat ik belangrijk vind, ik hou niet zo van, laat het ons palaverpodcasts noemen. Hè. We gaan met 2, 3, 4 of 7
0: ja,
2: mensen.
0: Ja, wel een beetje de trend, hè, zo van de laatste
2: die
0: van de laatste maanden.
2: Dingen en zo, dat, nee, ja. Dat kan me echt niet boeien. Ik hou van verhalen. Ik hou van ja, waar iets mee gemaakt is, waar iets opgebouwd is, waar er een zoektocht is. Ken je De Kunst van het Vergeten? Heb je dat podcast?
0: Nee.
2: Ja, dat is prachtig. Dat zijn drie in elkaar verstrengelde verhalen over Joden in Antwerpen. Maar eentje speelt zich af in de oorlog, een ander speelt zich dan af ergens in de jaren 70, nog een ander speelt zich nu af en dat loopt allemaal door elkaar en je wandelt mee door die stad en daar hou ik van. En daarom is mijn all-time favorite Revisionist History. Dat is in het Engels, ik weet het, maar het is toch ontzettend de moeite. Het motto van Revisionist History is all the things overlooked and misunderstood. Dus ze kijken eigenlijk naar gebeurtenissen in de geschiedenis, maar waarvan de maker Malcolm Gladwell denkt, goh, we hebben dat eigenlijk verkeerd bekeken. We hadden daar ook anders kunnen naar kijken. En dat is ook hoe ik graag naar de wereld kijk als journalist.
0: Beetje ja, kritisch daar ook op terugpikken.
2: Ja, maar verrassend kritisch. Hè? Dus niet alles gelijk maken met de grond, maar nee, zeg, wat kan ik hier eigenlijk van leren als ik nu aan de andere kant ga staan om daarnaar te kijken?
0: Ja.
2: En och, dan hou ik van podcast. Ja.
0: Oké, fantastisch. Heel mooie tip, Revisionist History. Die gaan we toevoegen als jouw favoriete podcast op dat lijstje. Dat natuurlijk ook weer na te lezen is op joe.be als je doorklikt naar De Wegwijzer. Freek, tot morgen.
2: Tot morgen.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

0: Dit is Nieuw bij Joe. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Good times

bekende Cameron Wiscombe. We hebben hem de afgelopen maanden heel regelmatig hier bij Joe gedraaid met zijn Medusa. En het is een blijvertje, want ook die nieuwe single die je net hoorde, Kingdom of Fear, die is weer de moeite. En dan gaan we terug naar het midden van de jaren 70, want toen zong Tavares de slechtst mogelijke openingszin. Maar ze deden dat met zoveel plezier dat het weer leuk werd. En we genieten er 50 jaar later nog van deze Heaven Must Be Missing an Angel.

0: nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
9: Als venter, zijn bendidioten.
10: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
12: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
9: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
16: Strike!
15: Nu exclusief op streams.
17: Dit is jou!
18: Goedemorgen, ik ben jouw Ingeborg, want door de wind en door de regen blijf ik de leukste muziek draaien met zometeen al een van de allerfijnste clouseautjes. Vonken en vuur komt eraan. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
19: Goedemorgen. Opvallende cijfers over huwelijkscontracten, slecht nieuws aan de pomp en een baanbrekend kankermedicijn. Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000. Vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soetaar.
20: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
19: De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. Diesel tanken wordt weer duurder. De maximumprijs stijgt morgen tot €2,18 per liter. Dat is een stijging van zo'n 4 cent per liter. Voor een tank van 50 liter diesel betaal je vanaf morgen dus zo'n €110. Ook stookolie wordt morgen trouwens zo'n 4 cent duurder per liter. En wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker. Een van de dodelijkste kankers wereldwijd. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
18: Een paar plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Franse grens. 10 minuten erbij tussen Gistel en Middelkerken. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 in de file tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Gent is dat ook 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Op de Brusselse buitenring schuif je 5 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
17: Dit is Joe.
21: Met Heidi van Tielen.

jaloers maken, maar Koen Wouters die bevindt zich op dit moment een paar meter van mij. Jammer genoeg niet omdat hij er voor mij is. Totaal niet. Er wordt gewoon vandaag hier in de studio's gerepeteerd voor de tweede liveshow van The Voice, die nu vrijdag gaat te zien zijn op VTM. En waar Koen Wouters ongetwijfeld weer heel zinnige dingen gaat zeggen, live vanuit zijn rode draaistoel.

We weten allemaal ondertussen dat het verlengde weekend geen fette gaat zijn qua weer. Langs de andere kant, België heeft zich gisteren geplaatst voor de finale van het Songfestival. Dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wie weet, wat geeft dat toch nog de komende dagen. Maar voor alle zekerheid zetten we natuurlijk ook onze hoop op het Pinksterweekend. En ik merk dat er ook heel veel mensen uitkijken naar de grote zomervakantie. Ook dat duurt eigenlijk niet meer zo heel lang. Heel veel studenten die nu in de blok terecht gaan komen, examens, en dan vliegt dat voorbij. En voor je het weet zijn we eind juli. En zijn we klaar voor die zomer. Heel veel mensen die ook via de Joe-app vragen stellen over die zomer van Joe in Westende. Dat begrijp ik. We hebben daar de afgelopen jaren zoveel leuke momenten met z'n allen beleefd. En

We'll be back, dus maak je daar geen zorgen over. Maar alle details, die kan en mag ik nu nog niet geven, die komen er wel zo snel mogelijk aan, zodat jij ook weet waar we exact gaan zitten en wat we natuurlijk van plan zijn. Welke optredens er ook zullen bij zijn. Want ook dat gaan we dit jaar natuurlijk weer doen, uiteraard. Ondertussen moet je het doen met wat zomerse muziek. En dan kom je al snel zowat bij muziek uit de zuiderse landen terecht. Wat dacht je van Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa?

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
15: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
14: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
16: Goesting in mijn wereldreis.
17: Elke maand.
16: Lekker chillen in paradijs.
17: Elke maand.
18: Win for life.
17: Win for life.
18: Win tot 5000 euro. Elke maand.
17: Elke maand.
18: Je leven lang.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
19: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
20: joehoe,
19: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Krevel.
21: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
22: Dit is Joe.

Donna Summer, I Feel Love uit 1977. Een tijd waar er nog vooral met orkesten werd gewerkt en opgenomen. Maar producer Giorgio Moroder die maakte bijna volledig deze track met de computer. En dat was zeer, zeer uniek voor die tijd. En dit is dan weer het echte gitaartje van Shawn Mendes met een van zijn grote hits. There's Nothing Holding Me Back.

0: Nothing's gonna stop us now, dat zingt Starship. Maar als je in de file staat, dan moet je toch even op pauze zetten, hoor. Het is 11:30 en ik denk dat zowat de uitocht van het verlengd weekend aan het beginnen is, want de files die zijn duidelijk aan het toenemen. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en nog eens 20 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent is dat 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E19 richting Antwerpen sta je een kwartier in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E40 richting Franse grens 11 minuten erbij tussen Gistel en Middelkerken, zo is het.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

met de gitaren en de drums daarnet van Kings of Leon, liever, en Sex on Fire, werd het hier plots heel erg donker. Ik vermoed dat er boven Vilvoorde wat onweer op komst is, maar er is vooral ook nog iets anders zeer fijn op komst. En dat is Less is More, het muziekspelletje waarmee je hier elke dag 100 euro shoppingbudget gaat krijgen, dankzij B-Charge, als jij een grote Joe-hit herkent met enkel de instrumenten geen stemmen te horen. Wil je meespelen nu? Less is More doorsturen via onze Joe-app en dan duimen dat de computer jou eruit pikt. Dus Less is More in onze Joe-app. En ondertussen wat zonnigere muziek. Thank God en bedankt Karma Chameleon Culture Club.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
3: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
2: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
3: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
2: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

0: Dit is Joe.
1: Les is more.
2: We spelen deze woensdagochtend Les is more met Claudia uit Kortrijk. Claudia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Claudia, jij werkt ook voor de stad Kortrijk. Wat doe je daar precies?
3: Ik geef advies op aanvragen voor inname openbaar domein. Bijvoorbeeld voor een stelling of een container of wegen het werk.
2: Ah ja, dus als mensen dat willen aanvragen, dan moeten ze bij jou zijn.
3: Inderdaad.
2: Oké, je bent van thuis uit aan het werk. Dat wil zeggen dat je niet alleen bent. Wie is er daar bij jou in de buurt?
3: Mijn dochter is hier ook.
2: Oké, en hoe oud is zij?
3: 20.
2: Oké, dus dan is er ook wel al wat muzikale kennis opgebouwd, denk ik dan. Ja, en met twee weet je vaak gewoon meer dan alleen. En we gaan zo meteen eens luisteren naar jouw fragment voor 100 euro. Als je mij de titel of de uitvoerder kan zeggen, dan is dat binnen. Zijn jullie klaar, Claudia?
3: Ja.
2: Hier gaan we.

0: klinkt lekker opgewekt, maar heb je het herkend, Claudia? Wat denk je?
1: Wij denken Love is in the Air.
0: Jullie denken Love is in the Air. Het zal wel zijn. En wist de dochter dat ook als 20-jarige?
2: Ja, ja.
0: Oh, maar zo tof. Dat is goed teamwerk door moeder en door dochter. Love is in the Air van John Paul Young. Gaat de dochter ook binnenkort dan ook in de blok of zo dat ze thuis is?
1: Ja, binnenkort. Die heeft al een paar examens gehad, maar die heeft ook nog een integratieopdracht. Dus ja, inderdaad.
0: Oké, maar goed, samen daar nog werken thuis. En dan komt die bon van 100 euro van BeCharge jullie richting uit. Maak er een heel fijne dag van, Claudia. En bedankt om mee te spelen, hè.
1: Goed voor u, dankjewel.
0: Dankjewel, bye-bye.

0: moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Geen weer om een hond door te sturen, maar wel om te genieten van de fijne muziek van onder andere Cher, de Sugar Hill Gang en de nieuwe Jelly Roll. 12 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
9: Goedemiddag. Nieuwe cijfers over huwelijkscontracten. De bazen van Tesla en Apple zijn met Trump op bezoek in China. En Australië wil mee de straat van Hormuz beveiligen. Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000. Vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soetaar.
10: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract. Dus dat komt dan ook automatisch op de voorgrond. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
9: De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt collega Caroline van Nune.
11: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
9: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump heel wat vreemde berichten gepost. Een hele hoop afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. De post doet de gesprekken over zijn gezondheid opnieuw oplaaien. In de VS zijn er langer twijfels over de mentale toestand van Trump. En Australië wil mee de zeestraat van Hormuz beveiligen. Dat heeft de minister van Defensie daar gezegd. Het zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zo'n internationale operatie op poten willen zetten. De straat van Hormuz wordt nu al maanden geblokkeerd. Ook ons land heeft al gezegd dat het wil helpen. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel erg fris.
8: Het is druk onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen een half uur in de file tussen Sint-Joppinkt-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 een kwartier erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent is dat een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E40 richting Franse grens 11 minuten in de file tussen Gistel en Middelkerken.
12: Dit is Joe
13: met Heidi van Tielen.

Share and Love and Understanding. En er komt een mijlpaaltje aan voor Share, want binnen exact 1 week, liever op 20 mei, dan wordt Share 80 jaar, toch wel de moeite. Ik wens haar heel veel Toyboys toe om dat eens goed te vieren. Dat heeft ze echt wel verdiend na

0: Dit is Joe.
1: Er is hier net een donderwolkje binnengekomen. Zijn naam Jan Bosman. Helemaal uitgeregend door een soort van wolkbreuk boven Vilvoorde. Moest hij van de parking hier naar de studio stappen. En dat vond hij niet zo leuk. Zijn gezicht gaf eigenlijk alles weg. Hij heeft nog dik een half uur de tijd om op te drogen en ook op te vrolijken. Want je hoort hem natuurlijk ook vandaag weer in de plaats van Carol Schmidt, die vakantie heeft. En ook de komende dagen is Jan er gewoon bij, feestdag of niet. Het zijn enkel de spitsprogramma's, zo noemen wij dat dan. 's Ochtends Sven en Anke en Tom en Rani die vakantie hebben. Dus als jij gewoon doordoet met werken of jij plant misschien een beetje te klussen in huis en je wilt goede muziek en tof gezelschap, weet dan dat wij er voor jou zijn. Ook morgen en overmorgen. Zometeen Vanessa Carlton met haar piano en 1000 Miles na Prince en zijn kusjes.

0: Kiss.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Dit is Joe.
8: Joe.
9: Good times, great music.

Hopelijk staat daar piano vandaag onder een afdakske. Vanessa Carlton. Ik krijg hier via de Joe-app serieus wat klachten binnen over het weer, over kinderen die helemaal doorweek thuiskomen van school. Nu, klachten over de muziek, die verwacht ik niet. Zometeen Nothing Breaks Like a Heart na deze classic van Simple Minds, Don't You. Wow.

0: Het is 12:30 en de uittocht richting verlengd weekend is duidelijk volop bezig. Er zijn 7 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen een half uur erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 is dat 24 minuten in de file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 12 minuten in de file tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Alinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent op die Antwerpse ring komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de E40 richting Franse grens ook 10 minuten in de file tussen Gistel en Middelkerken.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ja, zaterdag is Krapoelekesdag. Dat zit in ons geheugen gegrift. En het is deze week exact 30 jaar geleden dat die single uitkwam in 1996. En dat werd vanochtend gevierd door Sven en Anke, die ook Klifke van Kia bij hen in de studio hadden. En er hangt eigenlijk een heel leuk verhaal aan vast hoe dat allemaal begonnen is met die kerels uit Aarschot. Ik laat het zo meteen nog eens horen. Na Ed Sheeran en zijn Galway Girl en deze Upside Down van

0: de huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes,
2: vader,
1: hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
13: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
15: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Zaterdagavond van Kia is vandaag precies 30 jaar oud. En dat wordt gevierd liever, want Kia, oftewel Krapul in Aksen. Ja, wat zij deden in de jaren 90, dat was toch wel bijzonder uniek te noemen, of je er nu fan van was of niet. Rappen was het, en dan ook nog in het aardschots, ook niet het meest evidente dialect. Je moet er maar op komen, en dat was dan ook de vraag van Sven en Anke vanochtend. Hoe zijn jullie drieën daar in godsnaam opgekomen in de jaren 90? En dit is wat Klifke antwoordde.
1: We waren gewoon drie maten uit Aarschot. En we waren ongeveer de enige in Aarschot die ook met hiphop bezig waren. Want de anderen waren allemaal zo de Nirvana grungers. En dan hadden ook zo wat de housers daar. De Johnny's en de Marina's, om het zo te zeggen. En wij waren de enige drie hiphoppers bijna in Aarschot. En we merkten dat aan elkaar omdat we dezelfde t-shirt hadden. Ik had een van Run DMC aan en een andere van Public Enemy. Ja, oké. Okay. We zijn in dezelfde muziek geïnteresseerd eigenlijk. En zo is dat eigenlijk gekomen dat wij dan toch in zo'n repetitiekot kwamen. En dan hebben we dat eerst eens in het Engels geprobeerd, maar dat trok op geen bal. en dan hadden we toch zo een paar voorbeelden, zeg maar. Zo, ja, er was al wat Spaanstalige hiphop in die tijd en dit en dat. En dan, kom, we gaan het toch eens in ons eigen Nederlands
2: dialect.
1: In ons eigen dialect proberen. En ja, we hoeven ook niet de gangster uit te hangen, want dat zijn we niet. Dus we gaan dat gewoon heel authentiek bij onszelf houden. En ik denk dat daar ergens wel, ja, een soort vonksken gegeven aan iedereen in Vlaanderen, dat hij dat door en dat hij daar zich wel mee kon vereenzelvigen of zo.
0: Ja, vereenzelvigen met mannen die zingen dat er champignonnen uit hun gat komen, dat nu ook weer niet. Maar het is toch wel een soort van cultureel erfgoed. En ze worden dit weekend dan ook heel terecht gevierd, zeg maar, in hun hometown met een show in het cultureel centrum van Aarschot. Allen daarheen als jij ook nog die tekst van A tot Z helemaal uit het hoofd kent. En weten over die 100 frank kom, moeten niet beginnen. Yeah.

0: kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: Dit is jou. Voilà, we kunnen eraan beginnen aan de woensdagnamiddag. En met goed nieuws natuurlijk, want morgen zijn we misschien met z'n allen thuis. Behalve ik. En misschien ook jij niet. En misschien ook Lore Brijsink van het nieuws niet.
5: Nee, ik ben ook gewoon aan het werk.
4: Voilà, kijk,
5: we zijn sowieso met twee. Goedemiddag. Ja, voilà. Ik heb cijfers over het homofoob geweld in ons land. Opnieuw een cruiseschip in quarantaine na een virus. En president Trump is op bezoek in China. Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld. Carole Ponsin van Unia.
6: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating-apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
5: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met de discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. In Bordeaux zitten alle 1700 passagiers liever en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Ze mogen hun kajuit niet meer uit. Aanleiding is een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt collega Caroline van Nuenen.
7: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
5: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over een handelsoorlog in het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een recordhoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bij vallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons geen sneeuw, wel veel regen en wind vandaag. Met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
4: Het is 1:04 en ook uitzonderlijk veel files op dit moment. Ik heb er 9 waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E19 gaat het traag tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar komen 35 minuten bij. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem een 30 minuten. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een 15 minuten. En op de A12 naar Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ook een 15 minuten. En tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 10 minuten. De Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 25 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is dat een kwartier. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost verlies je ook al een kwartier. En dan heb ik ook nog de Brusselse buitenring. Daar gaat het traag tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Ook daar komt er een kwartier bij. Voor alle duidelijkheid, op andere plaatsen staan er ook files, maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

Tears for Fears en Shout. Ik heb daarnet trouwens zelf ook eens heel hard geroepen, maar dan op de weergoden. En dat had te maken met het feit dat er een plensbui was, waarvan ik dacht van, oh ja, op 5 minuten is dat voorbij. Na 20 minuten nog altijd niet. En dan moet je er toch gewoon door. Kletsnat binnengekomen. En dan natuurlijk humeur even naar beneden. Maar ondertussen is het allemaal weer goed. Ik ben opgedroogd en helemaal klaar om mij te smijten. Samen met de Bengals zo meteen. En deze van Shapeshifters. Okay.

Als je een grote fan bent van Harry Styles en je wil je slag slaan, dan is dit moment eigenlijk, want de man krijgt zijn concerten in Amsterdam met de beste wil niet uitverkocht. Ofwel is het overmoed, denken dat er veel meer volk zou gekomen zijn, ofwel zijn de tickets te duur, maar die dure tickets worden nu gecompenseerd, want die worden op de zwarte markt veel lager.

0: afzomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
1: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
7: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
12: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
11: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
13: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

zou altijd wel een leuke quizvraag kunnen zijn natuurlijk. Welke vind je de leukste? Het origineel of de cover? Zoals hier bijvoorbeeld Diana Ross and the Supremes met You Can't Hurry Love. Of Phil Collins met You Can't Hurry Love. En dan te weten komen wie van die twee jullie het leukste vinden. Weet je wat? We gaan ze gewoon alle twee blijven draaien. Want het zijn alle twee leuke nummers. Dus You Can't Hurry Love in allerlei vormen. Meer dan welkom.

0: Suzanne en Freek, en als het avond is, zeg, wat is dat met die verkeersproblemen? Volgens Heidi is dat nu al de uittocht van het weekend. Nu al. Hoe laat is het? 1:30? Uittocht van het weekend. Nou, nee, klopt volgens mij niks. Ik denk dat het met het weer te maken heeft. In ieder geval, dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen begin ik op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Daar verlies je 1/2 uur. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 1/2 uur. 25 minuten komen erbij op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. En de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 20 minuten. Op de A12 naar Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord staat file. Je verliest er 1 kwartier en 10 minuten tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg. De Antwerpse ring dan eerst richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 20 minuten bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat ook 20 minuten. In de richting van Gent dan op die Antwerpse ring staat file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 1 kwartier extra reistijd daar. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne komen 10 minuten bij. De Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, daar verlies je 1 kwartier. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem, daar komen dan weer 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar dus in de file staat, en dat is best mogelijk, maar daar verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

geweldige Kim Wilde en You Came. Straks heb ik de sleutel van de schatkamer in mijn handen en die mag ik weer openen, want er is iemand heel fijnjarig. Eerst nog luisteren naar Fever Dream. Dit is Alex Warren.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

Dit is zo goed dat het waarschijnlijk op een dag ook wel in onze schatkamer zal mogen. Diepe schmoden en enjoy the silence. De schatkamer. Maar vandaag dus iets en iemand anders, want vandaag jarig, maar niet alleen daarvoor met recht en reden vandaag in onze schatkamer. Ik heb het over Stevie Wonder, geboren op 13 mei 1950 en ondertussen dus beschouwd als een van de meest invloedrijke muzikanten uit de muziekgeschiedenis. En de meeste mensen weten wel dat Stevie Wonder blind is. Dat werd hij namelijk kort na zijn geboorte. En zelf heeft hij zijn blindheid in een interview ooit een geschenk uit de hemel genoemd, omdat het hem de mogelijkheid heeft gegeven zich volledig op muziek te richten. Op 12-jarige leeftijd werd hij trouwens al door platenlabel Motown ontdekt en gelanceerd als toenmalig de nieuwe Ray Charles. Hij is een multi-instrumentalist. Hij blinkt uit in het bespelen van verschillende toetseninstrumenten. Hij bespeelt ook de harmonica. En heel veel van zijn muziek wordt dus beschouwd gewoon ook als meesterwerk. Hij heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. Won ook 25 Grammy Awards. En is daarmee een van de meest bekroonde artiesten ooit. En dan moet ik daar uit heel zijn uiveren één nummer uitkiezen om zijn verjaardag te vieren. Dat is eigenlijk onbegonnen werk, maar ja, iemand moet dan toch het vuile werk doen. Dus hopelijk is iedereen tevreden met deze.

Ik denk dat heel veel mensen, waaronder heel veel muzikanten, heel graag eens met Stevie Wonder een namiddagje zouden jammen. Master Blaster Jammin was dat. Ik heb gekozen en ik heb gemerkt dat heel veel mensen blij waren met de keuze. Speciaal voor de verjaardag dus van Stevie Wonder gedraaid die Master Blaster Jammin. En dat hij nog lang geweldige muziek mag blijven maken natuurlijk. Voor het nieuws van 2 uur heb ik onder andere nog Alicia Bridges met I Love The Nightlife en deze Maroon 5 met This.

Een 70s song, maar in de jaren 90 herleefde het helemaal natuurlijk door de film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Deze Isle of the Nightlife van Alicia Bridges. Niks over Alicia, maar wel over Sophia. Daarover zingt deze Alvaro Soler.

0: Ja.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Als vente, zijn bendidioten.
1: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
9: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
10: Je leven lang.
9: Speel Win for life online of in je winkel.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
15: Knaldi!
16: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
17: Check, check, check. Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: Krevel.
19: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel. Leef beter.
20: Dit is jou.
21: Ik wilde nu al even stil zijn om ons voor te bereiden op het zendmoment, maar dat is iets voor straks. Omstreeks 3:15 een zendmoment met 2 rustige platen. Het nieuws van 2 uur krijg je van Lore Brijsink.
22: Goedemiddag. Unia vraagt maatregelen tegen homofoob geweld. Een cheetah ontsnapt in de Beekse bergen en opnieuw mensen in quarantaine op een cruiseschip. Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld. Carole Ponsin van Unia.
23: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
22: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. In het safaripark Beekse Bergen, net over de grens met Nederland, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is nog niet duidelijk. En in Bordeaux zitten alle 1700 passagiers en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Ze mogen hun kajuit niet meer uit. Aanleiding is een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan nog steeds fris.
21: Dankjewel. Lore, ik kan nu al zeggen, ik ben een beetje boos. Ik leg het zo meteen wel even uit. Eerst het verkeer, want daar ben ik ook redelijk boos over. Want ik ga voor de files waar je een kwartier of meer verliest op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost komen 50 minuten bij. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 40 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 35 minuten. E34 tussen Meldselen en Sint-Anna-Linkeroever, 1/2 uur. Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Afligem. Bijna 50 minuten extra rekenen daar. Op de E314 naar Brussel tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren komen er 25 minuten bij. De Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 20 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar afgesloten. Daar verlies je op dit moment een kwartier. Er zijn nog heel wat meer files op dit moment. Maar daar verlies je dan wel minder dan een kwartier op dit moment.
24: Dit is Joe.
25: Met Jan Bosman.

Ja, boos omdat ik net in het nieuws hoorde het bericht over homofoob geweld. En dan lees je op alle nieuwssites het verhaal over een jongen uit Turnhout die mishandeld werd door iemand omwille van zijn geaardheid. Hij is 14 jaar mishandeld, tekenend voor de rest van zijn leven zoiets. We willen ouders en dan vooral ook hun kinderen vanaf nu eens hun verantwoordelijkheid nemen en opgroeien in een open en vrije wereld, alstublieft.

Madonna en Holiday, sorry dat ik mij net even liet gaan en mij boos maakte. Ik ben trouwens nog altijd boos, maar ik krijg heel veel steun van jullie, van heel veel luisteraars die mij berichten sturen dat ik groot gelijk heb dat ik dat even liet vallen. Ja, het begint eigenlijk al als ik zo online commentaren lees soms. Hoe wij elkaar kunnen afbreken, dat is echt waar ongelooflijk om te lezen. Alsof dat andere mensen die over andere mensen mogen praten en schrijven zelf perfect zijn. Laat ons dat alsjeblieft een heel klein beetje afleren en gewoon genieten van de wereld en alle dingen die erin gebeuren en zoveel mogelijk lachen en blij zijn met elkaar. En af en toe eens ruzie maken, dat mag wat mij betreft. Maar laat vooral iedereen in haar of zijn eigenheid. Ja? En nu zwijg ik erover. Want de politie komt eraan. Het message in a bottle na deze van Kygo en Tina Turner.

Message in a bottle, sending out an SOS van police. Tegenwoordig heb je ook van die noodknoppen. Hè? Dan gaat het allemaal nog sneller dan gewoon een sms'je te sturen. Dus laat het ons omarmen, al die technische snufjes. Die kunnen ons leven soms wel beter maken. Muziek, daar gaat het en draait het hier om deze woensdagnamiddag. Jennifer Lopez mag daar ook aan mee.

0: Ja, het is toch stil geworden rond Jennifer Lopez, heb ik zo wat de indruk. Maar gelukkig is er nog altijd haar muziek, If You Had My Love, draai ik. Wie zo'n 2,5 minuut blijft hangen, die trakteer ik zo meteen op een drankje.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
7: Halleluja, brothers en sisters.
8: Halleluja, brother Bobby.
7: Morgen is het weer zover.
9: Hemelvaartsdag.
8: Halleluja.
7: En wat is het nog tot morgen?
9: Hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bobby?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
8: Halleluja, brother Bobby.
10: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
11: Code Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
13: Wat? 3?
12: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
15: Oh my god, mama, dank u!
16: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
17: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
18: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
19: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
19: Doen we wel. Argenta. Zo

Voilà, iedereen getrakteerd in een barsong van Shaboozy. Ondertussen was er Ellie en die tikt me op de vingers. En ze heeft groot gelijk, want Jennifer Lopez heeft natuurlijk momenteel een hit te pakken met David Guetta. Ik heb die zelfs al gehoord en alles, Ellie. Maar ik was die al volledig uit het oog verloren. Ja, ik had het al vergeten. Ja, maar het moet nog een beetje een grotere hit worden en dan gaan wij ze hier op Joe misschien ook nog wel eens draaien. Maar ondertussen, heel veel eer, heel veel lof aan alle muziek en hits die ze ooit al heeft te pakken gehad, die we met veel plezier blijven draaien. Zometeen is er Gabriel hier bij Joe, na Kool & The Gang een feestje, Celebration.

0: Straks in dit programma heb ik een zen-moment. Dan draai ik twee rustige platen na elkaar. En ik denk dat de mensen in de files dat wel kunnen gebruiken. Want ik heb hier een overzicht van in totaal minstens 25 files op dit moment. En ik ga me echt beperken tot de files waar je een kwartier of meer verliest. En dat zijn er ook nog 13. Dus richting Brussel op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen-Helchteren verlies je een uur. Op de E40 tussen Wetteren en Afligem 40 minuten extra. En dan richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 3 kwartier extra daar. E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 35 minuten. Tussen Zoersel en Ranst 20 minuten. En op de E313 tussen Herentals Industrie en Wommelgem ook een half uur extra rekenen daar. Ook op de E19 richting Antwerpen gaat het traag tussen Sint-Joppingsgoor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je 20 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 20 minuten bij. De Brusselse buitenring tussen Waterloo en Terhulpen ook daar 20 minuten extra reistijd. En ook 20 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. En dan de ring rond Gent richting Mariakerke. Je raadt het al, ook daar verlies je 20 minuten tussen de Skaldestraat en Zelzaten-Noord. En in de richting van Nederland op de E314 tussen Zolder-Terlamen en Park Middelburg komt er een kwartier bij. Voor de duidelijkheid. Andere plaatsen, daar wordt er ook file gereden. Daar verlies je op dit moment wel minder dan een kwartier.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

0: Straks is er ons zenmoment, maar eerst zometeen nog een heel fijne opgewekte single. Als je nog eens blij wil worden, blijf hangen bij Joe, want Kamerad komt eraan met Be Mine.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Ja, ik word er altijd blij van die Kamerad en Be Mine. Maar, ik weet het, heel veel beats per minuut. Dus het wordt tijd om er het tempo een heel klein beetje uit te halen met twee zen-momenten. Twee nummers die de beats per minute wel wat naar beneden zullen halen. En dan heb ik het onder andere over Josephine van Chris Rea. Die krijg je zo meteen te horen. Maar ik heb ook een heel geweldige power ballad van Whitney Houston. Ik moet eerlijk toegeven, het was lang geleden dat ik hem gehoord heb. En dus was ik heel blij toen ik hem zag staan, deze I Have Nothing. Bij ons uitgebracht in 1993 als derde single van de soundtrack van de film The Bodyguard. Daaruit is gekomen I Will Always Love You, I'm Every Woman, Run To You, Queen Of The Night en dus ook deze I Have Nothing. Wereldwijd werd het een hit. Een van haar meest geliefde power ballads is dit, I Have Nothing.

Zoals beloofd door Chris Rea en Josephine, maar vooral met Whitney Houston waren heel veel mensen heel erg blij met die I Have Nothing, dat we die nog eens meepikten op de radio. Ik heb zo meteen nieuws over de swipe and like. Ik moet daar nu al eens iets over vertellen, want ik wil straks niet in de problemen geraken. Wat precies dat is, eerst nog even luisteren naar Crying at the Discotheque van Alcazar.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque. Netjes gepikt trouwens van deze single. Nummer uit 1979 van Sheila and the Bee Devotion met Spacer. Trouwens ook nog iets leuk om te draaien. Die moeten we een van de dagen nog wel eens meenemen in dit programma. Ik had net gezegd, ik wilde jou al even iets vertellen over de swipe en like van zo meteen. Want dat wordt een gevaarlijk geval, zal ik het zomaar noemen. Want de kans bestaat dat we ruzie krijgen. Ja, echt waar. Om een heel speciale reden. Ja, ja, ja. Het heeft met de muziek te maken die erin zit. Maar we zouden er best wel eens ruzie over kunnen maken. En mochten we nu bij elkaar staan, een handgemeen zelfs. Ja, maar straks wordt alles duidelijk na het nieuws van 3 uur. Dit is jou. Maar daarmee is iedereen bij deze al gewaarschuwd. Weten we misschien al in welke richting het eventueel zou kunnen gaan als je straks je aanmeldt om mee te swipen en te liken. Het is precies 3 uur. Lore Brijsink met het nieuws.
1: Goedemiddag. Onvrede over de extra toeslag bij gasboetes. Amper kijkers voor het Eurovisie Songfestival. En in de Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt. De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Crevits. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete wordt geteld. Volgens Crevits is die onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
2: De federale overheid rekent een toeslag aan. Vlaanderen zou dat ook van plan zijn. Dan vragen we dat dat voor de lokale besturen ook helemaal mogelijk wordt. We willen een gelijk speelveld. Gasboetes, die voert men in omwille van de verkeersveiligheid. Het lijkt ons logisch dat diegene die de overtreding doet, dat die ook opdraait voor de verwerkingskosten.
1: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal van vorig jaar. Onze landgenote Isila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag de finale. En in het safaripark Beekse Bergen, net over de Nederlandse grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer. Temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en maxima tot 12 graden.
0: 2:02 en daar gaan we even ademhalen, want dit zijn de files waar je een kwartier of meer verliest. Richting Brussel op de E313 tussen Genk Oost en Houthalen Helchteren staat file door een ongeval. Je verliest er een uur. Op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde komen 20 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 3 kwartier. Op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 40 minuten. En richting Antwerpen dan op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna Linkeroever staat file, daar verlies je een half uur. En tussen Zoersel en Ranst komt er een kwartier bij. Ook nog file op de E19 naar Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je 20 minuten. Dan naar de Brusselse buitenring tussen Braille-l'Alleud en Terhulpen. Een half uur extra reistijd. Op de binnenring tussen Groenendaal en Terhulpen is dat een kwartier. De ring rond Gent dan, richting Mariakerke. Daar staat file tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Noord. Daar komt een half uur bij. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat 20 minuten. En richting Nederland op de E314 tussen Zolder, Terlamen en Park Midden-Limburg schuif je ook aan en je verliest er 20 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan een kwartier.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

Het heeft een beetje het gevoel van carnaval. En dat bedoel ik in de meest positieve zin van het woord. Deze You Can Call Me Al van Paul Simon. Wat een fijne, vrolijke plaat is dat toch. Er wordt daar heel wat gespeculeerd over de swipe en like. Er zitten een paar juiste ideeën tussen. Maar de oproep daarvoor zometeen na Crazy van Seal en deze van Candy Staten samen met The Source. Sometimes.

Zoals gezegd, je moet nu ook een beetje gek zijn om je aan te melden voor de swipe en like van deze woensdag, want het is een gevaarlijk iets. Ik kan het nu al wel even zeggen. Maar als je toch aandurft om te swipen en eventueel te liken, dan krijg je van mij 5 hits te horen, 5 gigantisch grote hits, waaruit jij er eentje mag kiezen. En als je iets hoort waarvan je denkt van dat is niet voor mij, dan swipe je gewoon. En als je denkt van dat is wat ik wil horen helemaal, dan like je. En dus je moet je nu aanmelden, dat is het enige wat je moet doen. Mij even laten weten dat jij dat wil doen. Dus je stuurt mij de zin, ik wil swipen en liken omdat, en dan geef je daar een goede reden achter. Dan kan het zijn dat ik of de computer jou eruit pik om zo meteen te swipen en te liken. Dus de zin is, ik wil swipen en liken omdat, en dan een fijne reden erachter gooien waarmee je mij kan overtuigen om vandaag samen met mij te swipen en te liken. 5 nummers staan sowieso al klaar, maar welke daarvan wil jij graag helemaal horen? Misschien zit er wel een van jouw favoriete hits tussen en dan kan het zijn dat je die zo meteen hier bij Joe helemaal te horen krijgt. Laat maar weten via de Joe-app. Je kan insturen vanaf nu.

0: varkens. Vader? Hier is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Code yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
5: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
11: Elke maand.
5: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
12: Niks gaat boven modeweek bij Gix.
13: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
12: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
13: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
12: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
14: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
15: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.

0: Swipe of like.
1: Applaus voor Katy Perry en Last Friday Night. Ik ben benieuwd of er ook zo meteen applaus zal klinken voor de keuze van Bjorn uit Londerzeel. Dag Bjorn.
2: Dag Jan, en goedemiddag.
1: Goedemiddag, je bent eruit gehaald omdat ik 5 platen in de aanbieding heb. Maar jij hebt ook iets met 5. Wat precies?
2: Wel, ik ben eigenlijk op dit moment bezig om 5 verschillende pastasausen te maken voor ons gezinsfamiliefeestje voor onze verjaardagen vanavond.
1: Ja, hoeveel volk komt er?
2: We verwachten 23 mensen.
1: Ah ja, en je kan niet zo beslissen van 1 grote schotel pastasaus te maken, maar dan moeten 5 verschillende zijn. Waarom?
2: Ja, waarom? Ik wil altijd de mensen keuze geven. En ik heb zo'n broer die altijd graag klaagt en zaagt dat er altijd iets te weinig is. Dus moeten we elkaar een beetje overtreffen altijd.
1: Ah ja, ik zou kunnen zeggen, ik heb zo'n zus, maar dat is niet waar. Die klaagt nooit, die maakt echt lekker eten. Dus ik bedoel, ik kan dat niet zeggen. Zeg, en welke sausen worden het dan?
2: Een gewone pasta carbonara, een bolognese saus, scampi met een gewone tomatenroomsaus en een diabolique saus. En dan nog eentje op basis van champignons en mascarpone.
1: Oh, maar ik krijg nu al het water in mijn mond.
2: Ja, je mag afkomen. Hè, ja,
1: ik woon in Londerzeel, dus misschien moet ik daar eens in de buurt passeren dan toch uiteindelijk. Je weet maar nooit.
2: Ik zal het even doorsturen.
1: Beste Bjorn, het zal vooral afhangen van de keuze die je zo meteen maakt, want ik heb gezegd, het is een gevaarlijke vandaag.
2: Oké,
1: ik ben benieuwd. We gaan voor jou kozen. Je weet het, 5 nummers. Als je doorgaat tot nummer 5, krijg je sowieso de 5e plaat. Maar als je denkt van, ah, dat nummer wil ik graag horen, dan zeg je maar gewoon like. Is het goed?
2: Oké, prima.
1: Daar gaan we.
0: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
3: Ja, de laatste nog even groot.
1: Voilà, dat is Canadiaanse 1. Abba en Knowing Me, Knowing You. Pas op, Bjorn. Echt oppassen, hè, maat. Ik zweer het u, hè.
2: Ik weet het. Ik vind het een goede keuze, maar ik had toch swipen.
1: Nee,
2: ik
1: dat beter gaan aankomen. Oh,
2: ja, sorry, Jan, sorry.
1: We gaan nooit goede vrienden worden, ik hoor het al. In ieder geval, de volgende.
0: Kandidaat 2. Brood voor morgen vroeg.
1: Bart Peters en zijn brood voor morgen vroog.
2: Ik denk dat mijn vrouw hier geweldig veel plezier mee gaat maken. Dus ik ga hier een like geven.
1: Ja, maar ja, je stemt voor jezelf, hè, Bjorn, niet voor je vrouw.
2: Ja, maar ja, het is morgen haar verjaardag. Ze wordt er morgen, ik zal 50 zeggen.
1: Je zal 50 zeggen. Oké, dus brood voor morgen vroeg, dat is de kandidaat die jij hebt gekozen.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zwaar teleurgesteld ben, beste Bjorn. Dat weet je.
2: Ik snap het.
1: Maar om de lieve vrede in je huishouden te bewaren, denk ik dat brood voor morgen vroeg dus een goede keuze is geweest.
2: Ik hoop het ook, ja.
1: Die ga
2: absoluut.
1: Ik zo meteen draaien. Wil je nog weten wat je eigenlijk had gemist eventueel?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja, wacht, want ik was er nu alles al door aan het schuiven naar alle kanten, dus maar ik ga toch nog proberen om dat te laten lukken. Dit was keuze nummer 3 geweest.
0: Kandidaat 3.
1: Let it be van de Beatles.
2: Ja, dan ben ik voorlopig toch tevreden met Bart Peters.
1: Oké, dan gaan we voor kandidaat 4.
0: Kandidaat 4.
1: Dirty Diana van Michael Jackson.
2: Ja, dat was ook wel een kans hebben geweest.
1: Ik had er nog eentje.
0: Kandidaat 5.
1: Wonderwall van Oasis.
2: Nee, dan ben ik toch blij met Bart Peters.
1: Ja, oké. Ja, er zaten heel goede kandidaten tussen natuurlijk. We gaan voor Bart Peters brood van morgen vroeg. En zometeen is er de tweede kans voor de rest van het zootje dat ik net heb gedraaid. Ik hoop dat mensen dan een betere keuze maken, beste Bjorn. Maar fijne middag nog, hè?
2: Ik zal misschien op een andere keuze stemmen.
1: Groot gelijk. Dag.

0: Ja, ik begrijp het, hè. De kerk in het midden houden, heet dat dan. Brood voor morgen vroeg dan toch maar gekozen van Bart Peters. Maar je weet het, er waren nog vier andere kandidaten die in de running waren en die nu een tweede kans krijgen. Ik ga de poll nu openzetten in de Joe-app. Je kan daar kiezen voor ABBA, Knowing Me, Knowing You, Beatles met Let It Be, Michael Jackson met Dirty Diana en voor Oasis Wonderwall. Best zoveel mogelijk stemmen. De resultaten zijn publiek, dus je kan meteen zien wat er op dit moment helemaal bovenaan staat. Maar je weet het, één stem kan soms het verschil uitmaken. Dus open de Joe-app en stem voor één van die vier graag. Ondertussen heel veel files. Ik geef de files waar je op dit moment 20 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen, E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West komt er 1 uur en 20 minuten bij. E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever, 50 minuten. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 35 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 20 minuten. De Brusselse buitenring dan tussen Braine-l'Alleud en Terhulpen komen 52 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem, daar wordt een ongeval gemeld, je verliest er 50 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan, daar komen ook 25 minuten bij. Richting Brussel dan op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen-Helcht eraan aanschuiven, 40 minuten extra reistijd rekenen daar. En richting Gent op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde, daar gebeurde een ongeval en dat zorgt daarvoor een vertraging van 20 minuten. Op andere plaatsen, als je daar dus in de file staat, verlies je op dit moment minder dan 20 minuten. Veel mensen in de file, ondertussen kan je gerust stemmen.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: Ik bedoel dan de passagiers die bij jou in de wagen zitten, die kunnen stemmen. Want dan kan je misschien kiezen voor één van jouw favoriete hits die een tweede kans krijgt. Je weet het, het wordt ofwel ABBA, ofwel The Beatles, ofwel Michael Jackson, ofwel Oasis met Wonderwall. Op dit moment aankoop ABBA. Ah, voilà, ben ik blij mee. Maar jij kan nog altijd stemmen, niet vergeten. Doe dat maar, open de Joe-app en laat je

0: laat weten in de job dat hij zo meteen zijn radio gaat uitzetten. Geen idee waarom, hè? Nee, echt niet. Trouwens, je kan nog altijd stemmen. Zo meteen krijg je de winnaar van de tweede kans van onze swipe and like. Na reclame en Shakira.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: Maar ik vraag me dus echt af, waar zitten die fans van Beatles, Michael Jackson en Oasis? Die kunnen trouwens nog altijd stemmen, hè, via de Joe-app, want

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
9: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
10: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
9: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
10: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
9: Oh.
8: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

Bij de tweede keuze haalde ABBA het met 58% ten opzichte van de rest. Dus ik draaide deze Knowing Me, Knowing You. Christophe, die laat weten van, ah ja, ja, Jan. Dat handgemeen van daarnet, een toek op uw muilen, ja. Omdat je de mensen te veel beïnvloed hebt. Maar nee, Christophe, Bjorn heeft gewoon zijn eigen keuze gemaakt. Heeft voor Bart Peters gekozen. En dan, met de poll, laat ik vrij aan iedereen. Daar heb ik niks mee te maken. Dus voilà, kijk. Ik was mijn handen in onschuld. Helene Maas krijg je nu een black belt.

Ik vind dat een gezapig tempo, deze Elena Miles en Black Velvet, om ons stilaan op te maken voor Tom en Rani. Perfecte tempo, en dat gaat dus straks na 4 uur ook sowieso worden doorgezet. Ik heb eerst nog een beetje goed nieuws voor jou. Eigenlijk 2 berichten, want wie het gisteravond heeft gemist, we gaan door naar de finale van het Eurovisie Songfestival, tot spijt van wie het benijdt. Maricilla heeft dat heel erg goed gedaan met het liedje Dancing on the Ice. Heel wat mensen die weddenschappen afsluiten, hadden het helemaal anders gezien, maar ze heeft toch het tegendeel bewezen en dus gaat ze door naar de finale van zaterdag. Dat is altijd leuker, geef dat gewoon toe. Mensen die ook niet naar het Songfestival kijken, als we erbij zijn, en mensen die wel naar kijken, dan is het leuker als België er ook bij is. Dus dat gaat deze keer gebeuren. Maar nog belangrijker is het nieuws dat 3 jonge Leuvenaars een Belgisch record schansspringen hebben verbroken. En daarmee halen ze geld op voor het goede doel. In ieder geval, die hebben dat in Oostenrijk gedaan. Het Belgisch record schansspringen scherper gesteld. Amper 3 weken nadat ze dat ze voor het eerst op de schans hebben gestaan. Dus je moet dat maar durven, hè? Helemaal bovenaan gaan staan. Maar Nicolas, Sebastiaan en Wart, die sprongen alle 3 voorbij het vorige nationaal record van 37 meter. Nu, in totaal is dat niet zoveel. En is dat maar een beperkte afstand. Maar je moet het maar doen, hè, om toch dan nu dat record te verbeteren. Ze zitten nu op 62 meter en ze gaan misschien ook verder. Maar in ieder geval, met die actie haalden ze bijna 5000 euro op voor To Walk Again. En dat is een organisatie die mensen ondersteunt bij hun revalidatie na zware ongevallen. Ik vind dat echt het nuttige aan het aangename paren. Ja, gewoon eens denken van welke uitdaging kunnen we aangaan en hoe kunnen we mensen daarbij ook nog helpen. Dat is wat die 3 jongens hebben gedaan. Dus dikke chapeau, dikke proficiat, verdient een vermelding hier bij Joe. Nog meer vermeldingen zometeen na 4 uur bij Tom en bij Rani.

0: Kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: Je lang weekend begint bij Joe. En zelfs als je nog wat moet werken de komende dagen, beloven wij sfeerbeheer van de bovenste plank. Met Mel en Kim, met Milo en met... een special guest voor Rani straks. Eerst Celine Bruinongs met het nieuws van 4.
5: Goedemiddag. De moordenaar van Sabine Hoebe krijgt 20 jaar cel. Slechte kijkcijfers voor het Eurovisie Songfestival. En Trump is aangekomen in China. De man die Sabine Hoebe vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten ook en werd gisteravond schuldig bevonden aan moord. Hij riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur overleg beslist. Je hoort de rechter.
6: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
5: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal van vorig jaar. Onze landgenote Essila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag de finale. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vicepresident en hij zal wellicht nu gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer. Temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en maximaal tot 12 graden.
7: Een heel goedemiddag. Een heleboel files. Dus ik heb mijn filtertje alvast op een kwartier gezet. 14 files tellen we dan nog op onze snelwegen. 14 plaatsen waar je minstens een kwartier extra mag rekenen. Op de E17 richting Antwerpen is het een pak meer tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 2 uur extra. Op de E34 3 kwartier tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 18 minuten tussen Zoersel en Ranst. Op de E313 41 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 18 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de Brusselse Buitering 1 uur tussen Brein-Lalleu en La Ulp. 25 tussen Diegem en Expo. 1 kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. En op de binnenring 19 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Groenendaal. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 41 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 40 minuten door een ongeval tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de E17 richting Gent 1/2 uur tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Richting Brussel op de E40 1 kwartier tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Maar doe daar maar nog een pakje bij. En op de Gentse ring richting Mariakerke 16 minuten tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Noord.
4: Ja, hallo. Zo is het bijna 7 uur eigenlijk. Bedankt, Rani.
8: So it begins. And now the moment we've all been waiting for.
9: Weekend begin. Je weekend begint bij...

0: John is hier live aan het binnenkijken via de Joe-app en via Joe.be. Hij stuurt: hey Rani, je ziet er weer fantastisch en geweldig uit. Ja. En kom aan, hè, Tom. wat is de verwachting precies, John?
1: Geen idee. Ja. Kom aan, hè, je kan het, Tom.
0: Ja, dus jij ziet er fantastisch en geweldig uit en ik moet harder mijn best doen. Eigenlijk is dat wat hij zegt. Bedankt, John. Oh, love you too.
1: Een heel goede middag. Ik ben blij dat ik er geraakt ben. Want wat is me dat op de weg, zeg. Het deed me wat denken aan het beeld van die coastwalk vorig weekend, zo op dat grote strand. Al die mensen die in dezelfde richting aan het wandelen waren, alsof de grote uittocht was ingezet en we met z'n allen vertrekken van deze planeet.
0: Amai.
1: Enfin, de kans is groot dat we jou ook treffen in een van die vele files. Laat ons dan maar weten waar je naar op weg bent en met wie. Straks komt onze rare reizenreporter Camille weer langs met een pak rare reizen tips. En mocht jij nog op zoek zijn naar wat rariteiten op jouw

0: Ook weer niet. En jij?
1: Ik heb een paar familiebijeenkomsten waar ik naar uitkijk. Het is dansoptreden van mijn dochter, waar ik ook heel erg naar uitkijk. Ik ben die papa die dan zit te huilen op de vierde rij. Zo schoon.
0: Ja.
1: En vrijdag, dan ga ik naar het muziekfestival Horst. Dat ooit aan het kasteel van Horst was, daarom heet het Horst. Maar nu is dat in Vilvoorde. Redelijk verwarrend. Ja, dat is hier om de hoek.
0: Och ja.
1: Het kost wel een tanger als ik niet meer thuis raak, kan ik altijd tot hier kruipen. Dat haal ik nog wel net. Dus als je hier zaterdagochtend zo'n hoopje mens in een hoek ziet liggen, dat ben ik dan. Want wij hebben wel met de vrienden, we gaan met de maten.
0: Ja.
1: Hebben we wel afgesproken dat we nog eens gaan doen alsof we 16 zijn.
0: Oeps.
1: Dus Vilvoorde, je bent gewaarschuwd. Ik kan ook hier misschien al een beetje oefenen, misschien is dat wat John bedoelt.
0: Ja, kom aan, hè, Tom. Ja, je kan het.
1: Straks is er nog bezoek dat toch vooral voor jou komt eigenlijk, Radi. Ik hoop dat ik erbij mag blijven.
0: Ja.
1: Dat is toch in de eerste plaats voor jou.
0: Ja, klopt.
1: Dat mag ook al eens. Het is je gegund. Eerst voor ons allemaal Olivia Dien.

0: nummer hoor. Die zegt, daar heb je dat lebberliedje weer. Tot en mee, tot en mee.
1: Well, lebberliedjes kunnen niet genoeg zijn in de wereld. Ja, gisteren was het muzikaal wel iets anders. Heb jij gekeken, Rani, eerlijk zijn, naar het Songfestival?
0: Nee.
1: Ik heb het niet geboycott. Ik heb even gekeken uit interesse.
0: Ja?
1: Ik zie altijd wel graag hoe dat podium eruit ziet en zo. Ja, ons Essila.
0: Ja, ze is door, hè?
1: Eigenlijk heeft hij dat wel goed gedaan. Als je de andere kandidaten bekeek...
0: Ja?
1: Het was misschien ook niet zo moeilijk.
0: Het zat misschien in een goede lichting.
1: Yes. Maar eigenlijk zo dit, dat blijft toch hangen?
0: Ja, ik vind dat ook wel. Want als wij dat winnen, dan zitten we wel met een probleem, hè?
1: Stel je voor.
0: Ja, maar ja, dat kost wel mega veel, hè, gasten.
1: Oh nee, dan moeten wij zelf beslissen. Willen we dat meedoen of niet? En Israël en blablabla. Bla, bla. Allee, enfin, ja. Ook nog kanshebbers. Gelukkig zijn mijn favorieten...
0: Hoe zagen die er dan uit?
1: Verdomme. Ja, een beetje zoals je kan inbeelden, gewoon raar.
0: Ah ja.
1: Griekenland, die zijn er volgens mij ook nog bij. Enfin, als ze er niet meer bij zijn, het was heel hard lachen. Donderdag, de volgende halve finale.

0: En zaterdag weten we dan, of stel nu voor dat wij dat winnen.
1: Ja, ja, en die tv-zenders doen? Die hebben geen geld meer. Hoe gaan ze dat doen?
0: En dan gaan wij dat presenteren. Hè.
1: Ja, voilà. Jij, live.
0: Alhoewel, ja,
1: mijn specialiteit.
0: Mag dat nog wel van de boek?
1: Ja, ja. Oké.
0: Ja, ik weet het echt niet. Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Jouw bezoek is hier net voorbij gewandeld.
1: Ah, is dat?
0: Ja, ze kwam hier net voorbij.
1: Ah, ja.
0: Ze is nog een koffietje aan het drinken.
1: Ah, ja, ja, okay.
0: Maar ze is er. Dus jouw bezoek is er. Dat is zo meteen speciaal voor Rani. Komt er iemand op bezoek met een cadeautje.
1: Joepie. Ja.
0: En voor die tijd mag jij de muziek kiezen.
1: Klopt. Wat wil je horen misschien in die hele, hele, hele lange file van bijna 2 uur die er staat? Hè?
0: Oh,
1: of in een van die andere, ook niet al te korte files. Of gewoon omdat je aan een lang weekend bent begonnen. Alle redenen zijn goed. Stuur maar door via de Joe-app.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSNV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: De kok en de ko.

0: hart. Kathleen heeft ook een bang hart, want ze heeft gehoord dat ik dit weekend nog eens ga feesten op het festival van Horst, alsof ik 16 ben. En ze vraagt zich af of dat op mijn 42 nog wel goed gaat komen. Ik zal het u maandag weten te zeggen. Allee, we zullen wel zien. En dan zijn er ook nog heel veel tips tegen files. Johan bijvoorbeeld, die zegt, ja, schellen bellen op het water hier, geen file. Die zegt, die vaart op een binnenschip. Mm-hmm. Oh, dat moet zo rustgevend zijn.
1: Nooit file daar, hè.
0: Oh,
1: Geert, die zegt, als je lang genoeg werkt, geen file van Kaster vertrokken om 17:45 naar Halle, 55 minuten werken tot 18:00, 19:00 thuis met Rani en Tom op de radio. Altijd plezier.
0: Die mensen die nu in de file staan, zijn allemaal luieriken die te vroeg gestopt zijn. Zeg, dat was een mopje, hè. Zeg, dan goed nieuws, want ik had het wel degelijk bij het rechte eind, maar toch even voor de officialiteit. Griekenland. Verdomme. Die zitten ook in de finale van het filmfestival. Dus mocht je ze gemist hebben, zaterdag de herkansing. Allee, je moet niet per se, het mag.
1: Ja, en Mieke, die zegt... die had een spraakbericht doorgestuurd. Hè? Ja. Ze zegt, ik ben op weg naar huis. En ja, ik zit ergens in een villa. Op de E313, uiteraard. Maar ja, dat is natuurlijk... dat is een soort vertaling door AI. Ze zegt, in de file. Maar die vertaalt dat als in een villa.
0: In de villa. Dus,
1: maar ik zou liever in een villa op de E313 zitten. Dat lijkt me behoorlijk comfortabel. Ze is net naar de kapper geweest, zegt ze. En het is altijd mooi, dus ze is zeer goed gezind. En ze kijkt uit naar morgen, want dan vertrekt ze trouwens naar Griekenland met de dochter. Een kort tripje heen en weer om een beetje zon mee te pikken.
0: Ja, je weet, als je een gesprek wil aanknopen in Griekenland, dan heb je maar één optie eigenlijk. Dat is dan... Verdomme. Er zijn heel wat berichten binnengekomen. Genoeg van deze teringherrie. We gaan luisteren naar het zeer goede verzoekplaatje. En je gaat je radio echt een beetje luider willen zetten, denk ik. Dat ons werd aangedragen door Alfons.
2: Dag Tom en Rani. Ik had graag Belfast Child gehoord van Simple Minds. Een prachtige Ierse ballade van Ierse folk van meer dan 7 minuten. Als je daar vroeger een slow kon opdraaien, dan had je wel geluk. Bye bye. When

0: Ik had heel specifieke instructies gekregen van Petra. Die zegt, laten spelen tot de laatste noot. Dat is bij deze gebeurd. En een mooi compliment van Alfons die zegt, ah, 1989, waar is de tijd? Toen waren jullie nog niet geboren waarschijnlijk.
1: Klopt.
0: Ja, wij waren, nee. Oh. Van zijn leven niet. Zometeen, bijzonder bezoek. Het is iemand die je misschien ook wel kent van de televisie. Speciaal voor Rani en ze heeft een cadeautje bij.
1: Ja.
0: 16:55. Céline, wat gebeurt er verder in de wereld?
2: Goedemiddag. De man die Sabine Hoepen vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten en werd gisteravond al schuldig bevonden aan moord. De jury hield naar eigen zeggen rekening met verzachtende omstandigheden zoals een blanco straf. Plat. Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal van vorig jaar. Onze landgenote Essila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en dan zaterdag de finale. En de Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Trump zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar laat. En morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengd weekend krijgen we onstuimig weer.
0: Ben je er klaar voor, Annie?
1: Ja, hoor.
0: Misschien nog een theetje of zo voor je eraan begint of iets om te eten.
1: Nee. Wel, Donaldje ligt in zijn bed, dus we kunnen er veilig doorzien.
0: Ben je naar het toilet geweest?
1: Ja, absoluut.
0: Dat gaat even duren, hè. Ja.
1: 16 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat nog altijd op de E17 richting Antwerpen tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. 1:36 extra geduld op de E34, niet veel beter, tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. 1:10. Ook 1 uur op de E313 tussen Herentals Industrie en Antwerpen Oost. Op de A12 38 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid. Op de Brusselse Ring ook files. 1 uur tussen Nijvel en Terhulpen. 18 tussen Diegem en Vilvoorde Koningslo. 17 tussen Wezenbeek Ophem en Diegem. Op de Binnenring 16 tussen Expo en Machelen. En een kwartier tussen Deelbeek en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 39 tussen Antwerpen-West en Berchem, 25 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 34 tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Op de Gentse ring richting Zelzaten 17 tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Oost. Richting Brussel op de E40 een dik kwartier tussen Afligem en Sint-Agata-Berchem. En tot slot richting Nederlandse grens op de E314. Een kwartier tussen Lummen en Zolder.
3: Je weekend begint.

0: Ja, dat is geen toeval dat we deze nu draaien. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Want je bezoek is aangekomen, Rani.
1: Klopt.
0: En die komt speciaal voor je. Normaal gezien komen de mensen voor ons allebei. Maar ja? Vandaag is het jou helemaal gegund.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.
0: We hebben Hannelore Simons op bezoek, politieke journaliste van VTM Nieuws. Hannelore, ja. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hey, Hannelore.
1: Blij om hier te zijn.
0: Ja, wat fijn dat het gelukt is, want jij hebt altijd een heel drukke agenda. Normaal gezien leg jij machtshebbers van dit land het vuur aan de schenen.
3: Ja, en die steken nog wel eens een stokje in mijn agenda, ja.
0: Ja, die hebben soms ook lastige schenen om vuur aan te leggen. Maar vandaag heb jij geen lastige vragen voor politici meegebracht, maar iets anders. Jij hebt een cadeautje bij voor Rani.
3: Ja.
0: Vertel.
3: Ik heb eigenlijk een boek geschreven over inspirerende vrouwen. En ik kende Rani al een beetje omdat ik hier ooit in de studio het nieuws voorlas. En Rani is een van die vrouwen die mij inspireerde. Zij heeft de mooiste, de warmste glimlach, vind ik, van Vlaanderen.
0: Dat is waar.
3: Maakt iedereen altijd gelukkig.
0: Dat is waar.
3: Dat is een enorme sterkte. Ze is ook altijd zichzelf gebleven in wat ze doet. Dat heb ik ook geleerd door dit boek. En ze is er ook op die manier geraakt. Dus vandaar wil ik graag mijn exemplaar van dit boek aan haar overhandigen.
0: Oh. Alsjeblieft, Rani. Zeg, en al zoveel schone woorden.
1: Ja.
0: Ze heeft eigenlijk vraag 4, 5 en 6 van het interview al beantwoord.
3: Ik heb ook eentje voor jou mee.
0: Oh, dank u. Ja, mag dat wel, want het heet Girl Crush.
3: Ja, maar ik heb erin geschreven wat een geluk heb jij om met zo'n geweldige vrouw te mogen samenwerken.
0: Dat is ook gewoon echt de waarheid. Ja, goed dat iemand het even heeft opgeschreven. Dus Girl Crush, verhalen van inspirerende vrouwen. Hoeveel vrouwen staan erin?
3: 13.
1: 13.
3: Waarom 13? Het hadden er veel meer kunnen zijn, voor de duidelijkheid, maar eentje ervan is...
1: Is dat een geluksgetal voor jou, 13?
3: Nee, ik vond het eigenlijk niet zo fijn om op 13 te eindigen, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, maar ik was nogal tegen de deadline aan het werken en dat was al een aantal keer opgeschoven en het lukte dan niet meer om er nog bij te
1: komen. Ruikt lekker, hè?
0: Gaat eruit nog naar de drukker.
1: Ja.
0: Sorry, ik zit met mijn neus in dat boek.
1: Het is ook heel mooi van layout geworden, vind ik.
0: Het is prachtig. En een goede uitgever, zeg. We gaan net tot de vaststelling komen dat we alle drie boeken bij dezelfde uitgever
3: uitgeven. Beste uitgever ooit. Dankjewel, Peltmans.
0: Allee, maar kom, laat ons even terug naar het boek gaan. Girl Crush. De namen staan er vooraan op. Dus 13 inspirerende vrouwen. Wat was de bedoeling, Hannelore? Waarom wil je dat boek maken?
3: Ik heb altijd een soort lichte obsessie of fascinatie, ik zal het zo noemen, gehad met zo inspirerende vrouwen. Vrouwen die aan de top staan in hun domein, die succes hebben gehad. En dan wil ik altijd weten, ja, ik ben een journalist, maar hoe zijn die daar precies allemaal geraakt? En dan gaandeweg zat ik in een situatie waarin ik zat, namelijk een vrouw die ambitieus is en tegelijkertijd ook wel graag kinderen wil. En ik was al 33 tegen dat moment en ik dacht, ja, ik ben hier carrière aan het maken, maar ik moet ook dat kind beginnen maken voor het te laat is. Dus hoe doe je dat allebei? Hoe ben je succesvol in beide? Ja. Het is er uiteindelijk ook zo wat in.
1: En op deze manier was jouw dochter, Penelope, eigenlijk een beetje de driver van het schrijven van het boek eigenlijk.
3: Ja, toch wel, omdat ik voor mezelf vond, ja, ik stuit wel tegen wat obstakels. Ik zag dat veel vrouwen daartegen staan. Mm-hmm. Ik haal ook een verhaal van jou, Rani.
1: Ja?
3: Waarbij dat jij toch die carrière ook aan het maken was. Je was nog begin de 2024, denk ik.
1: Toen mijn zoon geboren
0: ze
1: werd.
0: Was ik nog
3: net zwanger. Maar mensen zeiden ook tegen haar, ja, je carrière is nu gedaan, Rani.
1: Ja, maar ik heb me daar wel niks van aangetrokken.
3: En dat vind ik zo inspirerend, Rani.
0: Mensen dat dan ook zeggen.
1: Ja,
0: welke idiote bonobo zegt nu zoiets?
1: Ja, het is gedaan, met uw carrière, je weet dat toch. En dan zei ik van, ja, so what? Dan is het gedaan, hè?
3: Maar dat is toch zo mooi, Rani? Dat is toch zo... Dat is hetgeen dat mij inspireerde.
0: Ik vind het heerlijk tegengif voor de manosphere, waar ik voor alle duidelijkheid echt van moet kotsen. Ik vind het zalig dat je dat gedaan hebt, Hannelore. Het gaat over mensen als Eline de Munk, Sophie Wilmès, onze eerste vrouwelijke premier.
1: Ja.
0: Dat is iemand heel inspirerend. Maar ook Danira, Kim van Onsen, Pascal Nasus, ons Rani, Nora Gariep, Inne van Wijmeers bijvoorbeeld staat er ook in, Kelly Pfaff. Maar je hebt ze nu allemaal gevraagd. Hoe doe je dat aan de top geraken als vrouw en ondertussen ook nog succesvol zijn in je gezin en zo. Bon, wat is het antwoord dan?
3: Ja, zeg maar. Een recept, vrees.
0: Geef maar even.
3: Nee, ik weet wat ik wel geleerd heb, maar waar ik mezelf bij aan het beginnen neerleggen ben. Life has chapters of zo. Het leven is lang en het kan in hoofdstukken komen. En het hele riedeltje dat je alles tegelijkertijd kan hebben en aan de top en twee kinderen en nog veel moet koken, thuis en gezond eten en sporten en veel vrienden uitnodigen. En dat allemaal tegelijk... Ja, dat is toch niet zo ideaal. Dat zijn verhalen die we misschien vrouwen toch iets te lang hebben wijsgemaakt. Ik denk dat Kim van Onsen het fake feminism noemt. Maar het leven kan in hoofdstukken komen. Maar ik ben er mezelf nog bij aan het neerleggen, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Mag je dan even, ik weet dat het gevoelig ligt in dit gesprek, maar mag je dan even zeggen dat dat voor mannen eigenlijk ook geldt?
3: Maar absoluut, mannen en vrouwen struggelen daarmee. Maar ik ben natuurlijk een vrouw.
1: Ja.
3: We zitten altijd in de situatie waarin we zitten dat wij helaas alleen het kind moeten dragen. Moet ik er ook bij zeggen, ik zou veel liever hebben dat jij ook zwanger zou kunnen.
0: Oh, maar echt, maar nu zeg je daar iets. Als iemand dat kan oplossen.
1: Met z'n tweeën zwanger zijn, zo van de eerste maanden, hè, de vrouw, want het moet een beetje in orde zijn. Hè, en de eerste maanden zijn de belangrijkste. En dan dan stop je dat kind in de buik van je man. En ja. Voilà, dan is hij de olifant op het einde. Dat
0: die overdracht, daar wil ik ook wel echt niet bij zijn, precies. Maar langs waar dan en
3: of gewoon het eerste kind een vrouw en het tweede kind een man of zo.
0: Ja, ik
3: zou drie kinderen hebben.
0: Oprecht, ik zou dat echt heel graag meegemaakt hebben. Maar het is mij uiteraard biologisch niet gegeven. Fantastisch dat dit boek bestaat. Je hebt moeilijke vragen gesteld aan de vrouwen die je hebt geïnterviewd. En dus gaan we zo meteen de rol omkeren en die moeilijke vragen aan jou stellen.
3: Ja,
0: dat, journalisten hebben dat echt niet graag. Hè? Ja, maar we gaan het wel doen. Girl Crush van Anne-Laure Simons. Als je er een vraag over hebt, of je hebt het al in handen gehad en je wil er graag iets over kwijt, dat kan in de Joe-app.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
13: Ah. Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè. Huis gemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
14: VTM, kleurt je dag.
15: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: De Kok en de Kok.

0: Juan Luis Guerra. Met Burbujas de Amor, wat zeebellen van de liefde betekent. Ja. Maar is dat nu goed of slecht, zeebellen van liefde? Is dat, zou ik,
1: ja. Belletjes zijn altijd goed. Er kunnen niet genoeg belletjes in het leven zijn.
0: Het is open, Rani. Het is allemaal een illusie, hè? Ja, kan rap gedaan zijn, zo'n zeebel.
1: Maar pas op, in de champagne vind ik dat niet slecht.
0: Hij maakt plekken, hè. Maakt plekken, hè, zeebellen. Ja. Maar ja, ja, de liefde soms ook. Ik dacht, het weekend is begonnen. Allee, vooruit, we hebben bezoek.
1: Ja, politiek journalist Annalore Simons is bij ons in de studio met haar boek Girl Crush, waar ik ook een plekje in gekregen heb. Ook Kelly Pfaff, Eline Munk, Nora Gariep, Kim van Onsen, mijn buurvrouw Claire, fantastische madame, straffe madame. En zoveel meer. Allemaal rolmodellen van Annalore, van wie ze heel graag wou weten. Wat is jouw geheime recept voor succes?
0: Ja, je hebt al die vragen gesteld aan die sterke vrouwen. Ja. En ik weet dat jij dat als journaliste bijzonder vervelend vindt, maar nu ga jij ook eens moeten antwoorden. Rol hier met haar ogen, dames en heren.
1: Ja.
0: Je vroeg bijvoorbeeld, welk advies heb jij voor je dochter? En dan heb je Nora Gariep bijvoorbeeld, die in je boek antwoordt, het belangrijkste is dat ze in zichzelf moet geloven, dat je sterker bent dan je denkt, je moet niet bang zijn om te vallen, je staat altijd weer op. Sophie Wilmes bijvoorbeeld, laat je nooit aanpraten dat je moet kiezen tussen ambitie en moederschap. Dat is een valse keuze en mannen moeten die nooit maken. Dat zijn al twee antwoorden uit je boek. Maar wat zou jij meegeven aan je dochter?
2: Wel, eigenlijk is het zelfs een beetje geïnspireerd door Rani. En het is een cliché, maar wees wel jezelf en je vrouwelijke zelf. We hebben nogal vaak als vrouw de neiging om, of het wordt ons aangeleerd om onze ellebogen te gebruiken, om luider te spreken, om op die manier te onderhandelen of promotie te vragen en te werken en dergelijke meer. Maar wees gewoon je vrouwelijke zelf. En heel veel vrouwen in het boek hebben dat ook gedaan en heel veel weerstand gekregen. Rania die arrogant werd genoemd, of Rani die zegt dat haar carrière gedaan is, of werd gezegd dat haar carrière gedaan is als ze zwanger was. En ga zo maar door. En die vrouwen hebben dat niet gedaan. En dat hoop ik dat mijn dochter eigenlijk meeneemt. Wees je vrouwelijke zelf en wees daar trots op. Own it.
1: Ja, denk niet dat je een halve man moet worden om je mannetje te kunnen staan. Exact. Of dat je je niet kwetsbaar mag tonen.
2: Nee.
1: Om je net van je sterkste kant te laten
2: Ik vind eigenlijk dat we het systeem dat toch nog altijd redelijk mannelijk is, dat we dat moeten vervrouwelijken. In plaats dat we vrouwen leren om mannelijker te zijn.
0: Absoluut.
1: Helemaal akkoord. Je vroeg ook, wat wou de kleine jij eigenlijk worden? Eline Munk, die antwoordde tandarts. Door haar eigen vrouwelijke tandarts. Die een verpletterende indruk op haar maakte.
2: Ja.
1: Danira, die antwoordde danseres, actrice of vioolspeelster. Maar wat wou de kleine Annalore worden?
2: Ja. Wel, ja, journalist. Dat is misschien
0: waar.
2: Ja, maar ik heb daar altijd van gedroomd. Ik was in boeken, in kranten, op tv. Ik heb dat altijd al staan nadoen. En toen ik 5, 6, 7 jaar was, was ik al blij geweest. Mocht ik journalist in de Flair geweest zijn, zo. Ja. De beautyartikels. Kijk, het is verder gekomen dan dat. Alleen niet verder gekomen. Het is een ander soort journalistiek geworden uiteindelijk. Maar het is wel altijd wat ik heb willen doen. Om zo'n beetje te onderzoeken wat de macht ook allemaal doet, wat de waarheid erachter is. Ik ben zo'n kind geweest dat altijd heel nieuwsgierig is geweest. En ja, ik heb eventjes iets anders gedaan toen ik afgestudeerd was. En ik voelde meteen, nee, ik moet echt mijn droom waarmaken.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben dan voor een job gegaan in de journalistiek die minder verdiende, maar waar ik wel veel gelukkiger was.
0: En zie nu zeg, waar wij hier allemaal staan.
1: Ja.
0: En dan de vraag die je aan iedereen hebt gesteld, Annalore. Wat betekent het voor jou om een vrouw te zijn liever in deze tijd vandaag? Kim van Onsen heeft geantwoord, ik maak daar zelf weinig onderscheid in. Ik heb veel mannelijke energie, mijn man heeft vrouwelijke energie, dat balanceert wat uit. Maar ik zeg wel eens, soft at the core, strong in direction. Voor mijn naaste ben ik een weekdier, maar aan de onderhandelingstafel ben ik zakelijk. Dus die probeert die twee kanten wat te verzoenen. Wat betekent het voor jou om in deze wereld vandaag een vrouw te zijn, Annalore Simons?
2: Wat is een beetje wat ik daarnet al zei. Ik denk dat we toch nog altijd in een systeem zitten dat redelijk mannelijk is. De manier waarop we onderhandelen, waarop we een promotie moeten vragen, waarop we kansen krijgen. We worden toch nogal vaak afgemeten op een mannelijke maatstaf, vind ik. En dan vind ik het net extra belangrijk om die vrouwelijke kwaliteiten nog meer te tonen. We leven in een heel, denk ik, toch wel hypermasculine wereld. Meer dan een aantal jaar geleden, als je kijkt wie er allemaal aan de macht is, is het denk ik nog belangrijker om die zorgzame kwaliteiten, dat creatieve, dat intuïtieve nog meer naar waarde te schatten, vind ik. Het feit dat een begeleidster in de crash zo weinig verdient. Ik heb het nog eens gevraagd voor mij naar aanleiding van het boek. 2100 euro bruto.
1: Oh.
2: Maar een consultant in een of andere financiële wereld zoveel meer is, omdat we net die vrouwelijke kwaliteiten onderwaarderen. En ik denk dat we dat veel meer moeten gaan beginnen waarderen, financieel en maatschappelijk toekoer.
0: Ja, wisten jullie dat er zijn 200 landen in de wereld, dat er maar een dertigtal zijn waar een vrouw aan de macht is, als president, koningin of eerst minister?
1: Zot,
0: ik heb dat,
1: hè,
0: voor een boek van mij uitgezocht.
1: Ja.
0: Het zou toch op zijn minst 100 moeten worden.
2: Ja, absoluut.
0: Toch?
2: Ja, ook gewoon in bedrijven en dergelijke, hè, waar dat, de macht genomen,
0: ja,
2: wordt.
0: Ik denk dat de wereld beter zou zijn met flink wat meer vrouwen. Want het is niet dat wij mannen het afgelopen 10.000 jaar zo goed gedaan hebben, jongens.
2: Dat zeg jij, dan
1: breek ons de bek niet open. Girl Crush, ja, het boek van Hannelore Simons, dat ze schreef voor dochter Penelope. En uitgegeven werd bij Pelkmans. Kan je overal verkrijgen.
0: Ja.
1: Hoe oud is je dochter nu intussen?
2: 2 jaar en een half.
1: En weet ze al wat zij wil worden?
2: Wel, het is super grappig. Ik zei vanmorgen tegen mijn partner. Gisteren zei mijn dochter: mama, Penny wil ook werken. Ze noemt zichzelf Penny.
1: Ja.
2: En ik zeg: wat wil je doen? TV.
1: Is
2: en dan dacht ik: maar allee. Maar goed, als Katrien Moerkerken op tv is of een andere blonde journalist, zegt ze daar ook mama tegen.
0: Oh, ik zou ook
2: dus
0: zo graag.
2: Ze moeten zelfs niet blond zijn, heb ik al gezien.
0: Ik zou zo graag eens mama zeggen tegen Katrien Moerkerken. Ze mag altijd eens langskomen. Ik ga dit boek bijhouden voor mijn dochter. Ze is 12. Binnenkort kan ze het ook lezen. Er staan belangrijke boodschappen in voor haar Girl
2: Absoluut,
0: Crush.
2: Dankjewel.
0: Nu overal in de winkel. Hannelore Simons, dankjewel. En de groeten in de Weststraat.
2: Doei.
0: Salut.
3: De kok en de koning.

0: als Jasmin, alle meisjes aan de macht, aangevraagd door een man. Helaas wel Claude, maar ja, niet mag je dat.
1: Dankjewel,
0: die zegt,
1: Claude.
0: Het moet gezegd worden, vrouwen zijn het sterke geslacht, laat het maar goed luid klinken. En hij wilde er graag deze plaat bij, speciaal voor Hannelore. En dan heeft Kimberly ook nog een boodschap voor alle venten die denken dat ze zijn.
1: Ja, ze stuurt, ik zal het u eens zeggen, hè, over de mannenwereld. Het zijn wereldleiders, maar als ze thuiskomen, vinden ze hun sokken of hun ondergoed niet. De wereld heeft meer nood aan vrouwelijke touch.
0: Ja, en aan homo's, maar dat is mijn mening. Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, eigenlijk nog een sterke vrouw in de studio bij ons.
0: Ja, powervrouw.
1: Ja, ja.
0: Daarmee blikken we eigenlijk terug naar gisteren. Want gisteren hebben we hier de dag van de verpleegkundige al gevierd.
1: Ja.
0: Maar we hebben eigenlijk een dag even links laten liggen om hem vandaag mee te nemen. Gisteren was het ook de dag van de fibromyalgie.
1: Ja, dat is een moeilijk woord, maar waarvoor staat het eigenlijk?
0: Dat gaat de dokter zo meteen uitleggen, want er hebben helaas heel wat mensen mee te maken.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
2: Dit is Joe!
0: Met Dr. Maggie en nog meer girl power eigenlijk van Spice Girls. En ook van Queen. Telt dat, Freddie Mercury? Wow. Moet allemaal kunnen. Het is 5:00. We gaan naar de nieuwsredactie, naar Céline Bruinhoeks.
6: Goedemiddag. Uitzonderlijk veel file op de snelwegen. De ex van Sabine Hoebe krijgt 20 jaar cel. En Tim Herlier wint de openingsetappe van de Ronde van Hongarije. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
7: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
6: De man die zijn ex-partner Sabine Hoebe vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken, omdat hij het niet kon verkroppen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
8: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
6: De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams belangkopstuk Philippe de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
9: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
6: We werken vaker thuis dan andere Europeanen. Vorig jaar werkte meer dan 40% van de Vlaamse werknemers soms thuis en bijna 50% van de werknemers uit Brussel. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 23%. Nederland staat bovenaan met zo'n 56%. In Roemenië werken mensen het minst thuis met een kleine 4%. De EU wil dat bedrijven meer thuiswerk toelaten om de hoge energieprijzen tegen te gaan. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Herlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn derde ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengd weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
1: Ja, een heel pak files. Dus dat hoor je al. 17 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra zal moeten rekenen. De langste file vinden we nog steeds op de E17 in de richting van Antwerpen. Al is ze wel iets korter geworden. 1 uur en 25 minuten nu tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. Hetzelfde op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. 17 minuten tussen Zoersel en Ranst. Op de E313 een uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een kwartier tussen Herentals-Oost en Herentals-Industrie. Op de A12 33 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitering een uur tussen Nijvel en Argenteuil. Een half uur tussen Diegem en Expo en een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Op de Binnenring 18 minuten tussen Neerpede en Jette. 18 ook tussen Expo en Machelen. Op de Antwerpse Ring richting Nederland 32 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 31 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederlandse grens, op de E314 gebeurde een ongeval. Tussen Lummen en Zolder vertraag je 31 minuten. In de richting van Brussel, op de E314, 26 minuten tussen Genk-Oost en Zolder. En tot slot op de Gentse ring richting Zelzate, een kwartier tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost.
0: Even diep ademhalen. Succes aan iedereen die er daarin staat.
2: Dit was de week van...
1: De voorverwarmde wc-bril die ik deze week ongewenst onder de billen kreeg. Zo vlak voor onze avondspits. Eeuw!
2: Maar gelukkig ook van...
0: Heel fijne, grappige, foute muziek op het Songfestival. Moet ik dat stukje van Griekenland nog eens laten horen of zal het wel goed zijn? Zo,
1: het is goed.
0: Laten.
2: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
10: And so it begins.
11: And now the moment we've all been waiting for.
2: Weekend begin. Je weekend begint

0: Freddy, zoals alleen de Freddy dat kan. I want to break free van Queen. We hebben klachten gekregen van Nadine. Die vraagt of ik alsjeblieft nooit meer Hutje van Babette van Louis Fillon wil opzetten, want dan krijgt ze het weer de rest van de dag niet uit haar hoofd.
1: Ja, Nadine. I feel you.
0: Ja, ik ga dat nooit meer doen. Als jij dat zo vriendelijk vraagt, Nadine, dan uitgesloten. Hey, we zijn vriendelijke mensen.
1: Oh, Nadine. Kom mij halen.
0: Sorry.
1: Red me.
0: Sorry, dat was een verkeerd knopje, maar ik denk dat ik nu het juiste heb. Ja, voilà, daar zijn we.
1: Oh,
0: daar zijn we. Dokter Maggie. Dag, dokter Maggie de Blok.
2: Dag, Maggie.
3: Ja, gisteren was het dag van de verpleegkunde. Ja. Dat hebben wij hier bij de Kok en de Koning uitgebreid gevierd met verzoekjes van en voor verpleegkundigen. Want we kunnen ze niet genoeg bedanken. Maar het was gisteren ook de dag van fibromyalgie. Dat is eigenlijk een aandoening waar je niet zoveel over hoort. En ik zou ook niet exact kunnen zeggen wat het precies is. Maar ongetwijfeld jij wel, Maggie. Wat is het precies?
4: Het is eigenlijk een moeilijke diagnose. Het is eigenlijk een chronische aandoening met stijfheid in de spieren, in de gewrichten, ook 's nachts, langdurig en op meerdere plaatsen.
3: Mm-hmm.
4: De oorzaak is onbekend en daarom hebben ze het de naam gegeven van fibro en myalgie, dus pijn in de gewrichten en in de weefsels. Dus
0: ja, redelijk algemeen eigenlijk.
4: Redelijk algemeen. Ja. Ik denk dat de echte naam nog moet komen en dat er nu misschien ook veel mensen die diagnose krijgen die nog een beetje verwante ziektes hebben of zo. Ja,
0: het is vaak inderdaad na een lange lijdensweg dat ze erbij uitkomen. Ja. Heel veel berichten ondertussen. Ja, we zeiden nog maar fibromyalgie en we kregen tientallen berichten van luisteraars. Ik heb een nichtje bijvoorbeeld die dat heeft. Dus voor mij was dat wel bekend. Maar hoeveel mensen hebben dat eigenlijk? Lijden veel mensen aan fibromyalgie? Het is ook zo moeilijk. Fibromyalgie, het was mij al 5 keer gelukt. Lijden veel mensen aan fibromyalgie?
4: Wereldwijd schat men eigenlijk 2-5%. Nog, het is overal in de wereld moeilijk om daar echt een etiket op te plakken. Hè. En het is ook wel gekend dat het vaker bij vrouwen voorkomt. België wordt het aantal personen op 200.000 geschat.
0: Maar dat is mega veel.
3: Ja, dat is,
0: maar in allerlei gradaties.
4: Ja, dat is in allerlei gradaties.
0: Kan het heel erg hebben dat je bijna niet meer kan functioneren
4: jonge
0: van
4: mensen,
0: de pijn.
4: Oudere mensen, allee.
3: Ja, je sprak al over pijn in de spieren, bindweefsel. Zijn er nog klachten die je hebt?
4: Ja, natuurlijk slaapproblemen daardoor. Als je 's nachts echt niet kunt stilliggen en pijn hebt, vermoeidheid, hoofdpijnen, concentratieproblemen, tintelingen in handen en voeten.
3: Ah ja.
4: Dat is raar ook, ja. En dan mogelijk ook darmklachten en urinaire klachten. Dus dat is heel belangrijk. Om de diagnose te stellen ook dat dat dikwijls ook bij hen voorkomt. Dus dat is dan buiten de spieren in feite.
0: Ja, wauw. Er zijn ook dingen waar je door je moeilijk kan functioneren. Heel ernstige klachten. Ja. Hoe krijg je het? Hebben we daar een idee van? Fibromyalgie, waar komt het vandaan, dokter?
4: Het is nog niet gekend. Nog de naam. Men heeft eerst gedacht dat er afwijkingen gingen zijn in spieren en gewrichten. Maar biopten zijn normaal daarvan. Dus is men gaan werken. Nu de laatste onderzoek dat er is, is er een vermoeden van een verstoring van de pijnverwerking in uw hersenen.
0: Oh ja.
4: Door overactieve microgliacellen. Dat is een stuk van ons brain in feite.
3: Mm-hmm.
4: En dat die ervoor zorgen dat uw pijngevoel, dat de recuperatie van uw lichaam niet gebeurt, maar dat als pijnlijk wordt ervaren.
0: Ah ja, dat je hersenen eigenlijk pijn ervaren, die er in de werkelijkheid misschien ook niet is, maar dat die prikkel verkeerd aankomt.
4: Ja.
0: Oeh, oké. Ja, dat klinkt ook.

0: dat is redelijk moeilijk om te behandelen. Het is niet dat hij daar een gelke tegen kan smeren.
1: Nee, het is moeilijk. Dus geeft medicatie en vooral beweging en kinesitherapie. Eigenlijk een multidisciplinair behandelplan. Het is eigenlijk altijd op de man of vrouw dat gezien wordt wat werkt, wat niet werkt. En heel moeilijk, ja.
0: Ja, flink wat reacties, al flink wat vragen. Zullen we ze even laten binnenkomen? Mm-hmm. En dan straks tackelen we er een paar. Dus als je nog vragen over fibromyalgie hebt of ervaring, ja, het zijn er echt al veel, hè, Rani is aan het lezen.
2: Absoluut. Ja. Er komen er nog steeds binnen. En Tatjana is alvast heel dankbaar dat we de ziekte eens ter sprake brengen.
0: Voilà, fibromyalgie. Zo is het weer 3 keer bijna foutloos gezegd. Stuur maar even door in de Joe-app als je daar nog iets aan wilt toevoegen.

0: Take it easy. Ja, relaxeren, niet zo gemakkelijk. Als je fibromyalgie hebt, daar hebben we het zo meteen verder over met dokter Maggie de Blok. En straks nog meer bezoek.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Ja, want dan zet Camille de Bruyne weer zijn rare reizenbureau wagenwijd open. Dan komt hij met een aantal tips voor mensen die nog geen ideeën hebben voor het verlengde weekend. Maar als we naar de files kijken, dan hebben wij zo het gevoel dat al heel wat mensen vertrokken zijn.
0: Ja, waar ga je naartoe dit weekend? Dan laat het ons even weten. Dan heeft Camille vast wat extra reistips voor jou. En hij had ook iets speciaal voor ons bij. Hij zei, het gaat echt iets voor jullie zijn.
2: Ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
3: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
7: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
6: Met een wel heel bijzondere bagage.
7: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
6: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
7: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
6: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
7: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
8: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: Go Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Dus ook voor klanten.
12: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: De kok en de

0: wel eens, hè? Al die vrouwenplaten, hè? Meisjes aan de macht.
1: Dat is wel een vrouw die het zingt natuurlijk.
0: En girls just wanna have fun. Dus we dachten, we gooien er iets in voor de mannetjes ook.
1: Ja, we hebben straks ook nog Donna Summer klaarstaan. Maar daarna maken we alles goed met Nickelback. Die Chad Kroeger die zo heel... This is how you remind me. Het is bijna 5:30. Straks het rare reizenbureau met onze rare reizenreporter Camille de Bruyne. Die speciaal voor ons tips op maat mee heeft voor dit weekend eraan. Ik ben heel benieuwd wat hij daarmee bedoelt.
0: Ja, ja, ik ook.
1: Maar eerst zwemmen wij even door die stortvloed, niet buiten, want het is hier heel hard aan het regenen in Vilvoorde en aan het bliksemen, maar van de reacties.
2: Dokter Magie.
1: Gisteren dag van de fibromyalgie. Dat is een spier- en gewrichtenaandoening waar heel veel mensen mee geconfronteerd worden. Veel reacties en vragen voor de dokter.
0: Ja, er zijn blijkbaar heel veel mensen die van hun arts te horen hebben gekregen dat het tussen hun oren zit. Christel, die stuurt net nog een bericht dat ze zegt, ja, ik word er emotioneel van dit te schrijven. Ik werd 's nachts wakker van de pijn, niet wetende van waar het kwam. Je zit al wenend op de rand van je bed, weken, maanden aan een stuk. Ik probeer het een plaats te geven in mijn leven. Soms heb ik nog een opstoot en dan onderga ik het. En het Belgisch klimaat doet er ook geen goed aan. Levende zon en de warmte.
1: Zo weer als vandaag nu, buiten kou en aan het regenen, dat zal waarschijnlijk voor fibropatiënten niet goed zijn, dokter.
3: Algemeen met spieraandoeningen ervaren de mensen ons klimaat als slecht.
0: Ja.
1: Ja, verhuis naar Spanje als je kan. Katrien laat ook weten, vooral dat mentale aspect is moeilijk. Als je 44 bent en fibro hebt en niet alles lukt nog zoals je wil. Ja, ook best veel jonge mensen die ermee geconfronteerd worden. Het is geen oude mensenziekte, hè?
3: Zelf tieners ook al soms, ja. En dan wordt er wel gezien omdat er eigenlijk geen familiaal verhaal is.
0: Ah ja.
3: Dat valt wel voor.
0: Ja, sommige mensen zeggen dat ze ermee geboren zijn.
3: Ja, dat kan. Als, het is nog niet bewezen, maar als het zou erfelijk zijn. Maar we zien wel dat in sommige families het meer voorkomt dan in andere.
1: Ja, Charlotte laat weten, ik heb het ook. Ik ben nog maar 32 en dat wordt vaak niet serieus genomen. Ik word vaak niet geloofd als ik mijn symptomen vertel. Carla ook, hè. De reacties van de mensen als je zegt dat je fibro hebt. Mm-hmm. Maar allee, je ziet er toch goed uit. Mm-hmm. Ze moesten eens weten wat een lijdensweg het is. En meestal hangt het ook samen met CVS, chronische vermoeidheid, laten ook best wat luisteraars weten.
3: Er is zeker vermoeidheid en problemen om, als je niet slaapt, is je hoofd toch wel een beetje raar. Het kan zijn dat dat daaraan gelinkt wordt.
0: Ja, Leslie die zegt, is het een verkeerde perceptie of toch de waarheid dat het een vuilnisbakziekte is als iemand een paar van die klachten heeft en de oorzaak is niet echt te vinden, dan zal het wel fibromyalgie zijn.
3: Het is eigenlijk door uitsluiting van andere zaken, als er scans gevraagd worden, als er spierbiopten genomen worden, die zijn normaal, maar dat is dan om andere ziekten uit te sluiten en niet om fibromyalgie te bewijzen.
1: Mm-hmm. Ja, want er was ook een vraag van iemand die zei, mijn orthopedist zegt dat fibro vaak overgaat in artrose, dat het daar de voorbode van is, maar dat was hij net aan het uitleggen, dat zijn wel twee verschillende
3: artrose dingen. Is zichtbaar.
1: Dat kan je zien.
3: Je kunt gewoon een radiografie nemen of een scan en dan zie je, sommige mensen hebben wel een versnelde artrose op jongere leeftijd, maar er is tot nu toe geen link, want artrose krijgen we allemaal. Dat is een verouderingsproces. En bij de ene al meer dan de andere. Maar het kan dus, het is zichtbaar. En fibromyalgie, dat maakt het zeer moeilijk, is een onzichtbaar.
1: Kan je niet zien. Ja,
0: De nicht van Nico heeft het ook. Is 43, is heel erg om aan te zien. Peggy heeft het ook al 13 jaar. Je wordt de pijn nooit gewend. Het sloopt je volledig en het onbegrip is het ergste. Ik vertik het om me te laten gaan. Dus meestal zie ik er redelijk goed uit, stuurt ze. Mensen snappen dan niet dat ik dag en nacht afzie. Ik ben 60.
1: Bij deze, alsjeblieft, als iemand zegt, ik heb fibromyalgie of fibro, neem dat ernstig, want dat is echt een ernstige ziekte. Ja. Onze laatste vraag die gaat eigenlijk over de erkenning, dokter Maggie. Anne bijvoorbeeld, die zit in de Vlaamse Fibromyalgievereniging. Raad dat aan iedereen aan als je fibro hebt om je bij een lotgenotenvereniging aan te sluiten, zodat je er samen toch al over kan praten. Maar ook zij zegt, wij strijden al jaren voor erkenning. Verschillende mensen vragen, zoals Heidi, is dat nu al erkend als ziekte, fibromyalgie?
3: Het is een gekende ziekte, het is een ernstige aandoening, maar in België, onze wetgeving, die erkent geen ziekte. Die regelt alleen voor bepaalde ziektepatronen, zoals fibromyalgie, de terugbetaling, speciale terugbetaling bij de kinesist, ook medicatie enzovoort. Het wordt ook erkend als een ziekte bij de arbeidsongeschiktheid.
1: Ja, Dus al heel
3: iedereen
1: wat werk.
3: Iedereen vraagt altijd erkenning van een ziekte. Ik begrijp dat, maar wij, in ons wetgeving is geen erkenning van ziekte. Ja. Vaststellen van een ziekte.
1: De behandeling wordt erkend.
0: Ja, Rutger die zegt, mijn vrouw heeft fibro al vele jaren. Wij zijn 4 jaar geleden verhuisd naar Spanje en de fibro is meer dan de helft beter.
1: Dat zou ze moeten terugbetalen.
0: Dat brengt ons naadloos bij onze volgende gast die al staat te trappelen.
1: Ja.
0: Onze rare reizenreporter.
1: Ja, want wie weet wil je dan in Spanje wel eens iets leuks gaan doen.
0: Voilà.
1: Dan krijg je zo meteen tips van Camille. En dus dokter Maggi gaat zorgen dat voor fibro-patiënten reizen naar Spanje worden terugbetaald.
3: Nee, nee,
1: jij kent mensen die mensen kennen. Ja, dan ik denk het wel. Dankjewel dokter Maggi.
3: Merci.
1: En dan even langs onze nieuwsredactie, want daar staat Céline voor ons klaar met het belangrijkste nieuws van deze dag. Wat gebeurt er, Céline?
4: Ja, goedenavond. Het is extreem druk op de Vlaamse snelwegen. Er staat intussen al meer dan 300 kilometer file, vooral rond Antwerpen. En dat komt uiteraard door het verlengde weekend, waardoor veel mensen op vakantie vertrekken. En door het slechte weer zijn er ook meer ongevallen. De man die Sabine Hoebe vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten en werd gisteravond schuldig bevonden aan moord. De jury hield wel rekening met verzachtende omstandigheden zoals een blanco strafblad. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Herlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is ook meteen de leider in het klassement. Het is een derde ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengd weekend krijgen we onstuimig weer.
1: Ja, onstuimig, dat is hier in Vilvoorde dan zeker.
0: Amai,
1: de zondvloed.
0: Oh, wees voorzichtig op de weg. 15 plaatsen op onze snelwegen. Waar je ook minstens 15 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat nog altijd op de E17 richting Antwerpen. 1 uur en 20 minuten tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. 1 uur en 7 minuten op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkroever. 17 minuten tussen Zoersel en Ranst. Op de E313 1 uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 3 kwartier tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 22 minuten tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. Op de Brusselse binnenring door een ongeval tussen Expo en Diegem. 1 uur en 5 minuten. 1/2 uur tussen Beersel en Pede Square. 1 kwartier tussen Pede Square en Zellik. Op de buitenring 41 minuten tussen Diegem en Expo. 25 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 36 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Gent tenslotte op de E17 gebeurde nu ook een ongeval tussen Lokeren en Beervelde. Je vertraagt er 20 minuten.
1: Hij is het al gedaan, sorry. Ja, ik was er
0: even aan het spelen.
1: Ja, ik was even uitgetuned.
5: Je weekend begint bij...

0: Dat is toch ongelooflijk. We draaien gewoon 1 seconde hot stuff. En die Camille de Bruyne staat hier al in de studio. Zeg. Dat gaat welkom. Maar eerst, het is gebeurd, Rani.
1: Wat is er gebeurd?
0: We're busted. Mensen, ja, wij vergeten dat ze onder die camera's hangen.
2: Maar ze zien alles, hè?
0: We hadden hier net een kleine vergadering met een collega die een foto kwam checken die binnenkort een advertentie gaat worden voor Joe.
2: Ja.
0: Ja, Christophe heeft het gezien, heeft over onze schouder meegekeken.
1: Ik heb het gelezen.
0: Die stuurt, is er een nieuw spel in aantocht? Het Rad van Joe. Oké, ja.
1: Misschien is het de Rad van Joe.
0: Gedeeltelijk klopt je vermoeden en gedeeltelijk ook niet, Christophe. En dat is alles wat we daar... Is dat alles wat we daarover gaan zeggen, hè?
1: Voorlopig wel.
0: Ja. Ja. Het wordt wel plezant, is iets met prijzen.
1: Ja.
0: Je gaat willen meedoen, Christophe.
2: Prijzen.
0: Ja. Maak je agenda tussen nu en december maar leeg. We laten nog iets weten.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
4: Het Rare Reizenbureau met Camille de Bruyne.
2: Ja, het is een extra lang weekend. Het weer zit niet helemaal meer, maar laat dat je vooral niet stoppen om toch buiten te komen en eventueel een weekendje weg te gaan. Onze rare reisreporter Camille is weer op post met, ja, blijkbaar een heel speciaal concept,
0: ja,
2: heeft hij gezegd.
0: Op maat voor ons heb je ons gezegd.
5: Ja? Ja, absoluut. Ja. Ik vind dat er zijn heel veel soorten toerisme, maar ik vind dat er één belangrijk soort toerisme nog te weinig wordt gedaan.
2: Ja.
5: Want niemand schenkt eigenlijk als op reis gaan, aandacht aan de plek waar dat een groot deel van je lichaam eigenlijk de hele tijd naakt op zit. Ik heb het over het toilet.
0: Toch niet terug. Nee.
2: Don't mention the word.
0: Het is echt de week van het toilet. Dat is niet normaal.
2: Ja, we hadden het gisteren over een warme wc-bril en dat is.
5: Ik snap
2: eigenlijk
5: het. Ik snap het. Ja. Ik vind dus dat sanitair toerisme echt iets zou moeten worden.
2: Sanitair toerisme. Ja. Heb jij daar zelf alles aan gedaan?
5: Wel, eigenlijk vorig weekend nog. Afgelopen weekend.
2: Ja? Aha.
5: Ja, echt waar. Ik ging met mijn schoonouders naar Parijs.
2: Ja.
5: En ik ben al een paar keer in Parijs geweest. En ik dacht, ik wil eens iets speciaals doen. En ik ben toen echt op zoek gegaan naar een aantal speciale toiletten waar ik mijn gat kon opzetten durende dat weekend. En ik heb 3 hele bijzondere toiletten in Parijs gevonden. En ik vind dat mensen meer naar toiletten zouden moeten op zoek gaan op
0: reis. Wat versta jij onder een speciaal toilet?
5: Ja, gewoon iets dat niet gewoon een porseleinen pot is waar je gat op zet, maar iets speciaals. Bijvoorbeeld, het eerste toilet dat ik heb bezocht was in een pizzeria vlakbij de Eiffeltoren.
2: Ja?
5: Pizzeria Mokus, heel gezellig pizzeria. Ziet er op het eerste gezicht heel normaal uit. Maar als je naar de toiletten gaat, kom je in een soort buitenaardse wereld terecht. Want daar staat een soort ruimteschip. Je mag niet kakken in het ruimteschip.
0: Dat is goed. Ja. Niet kakken in het ruimteschip. Stop met kakken in dat ruimteschip, jongens. Ja, hoe dikwijls nog.
2: Okay. Nee,
5: maar dus daarnaast zijn een aantal deuren en je moet op een knop drukken en dan schuift de deur omhoog in het plafond, een beetje zoals in een ruimteschip.
2: Hè?
5: En daar staan dan wat futuristische toiletten en in een van die hokjes staan er zelfs 3 potten naast elkaar. Voor als je een marsman of zo tegenkomt, denk ik, dan kan je samen bruilen.
2: Amai, zeg.
5: Dino's kleien.
2: 3 potten naast elkaar.
0: Dat is ook mijn nachtmerrie, zo een automatische deur aan een toilet. Wat als dat open gaat als je op het toilet zit?
2: Ja, inderdaad.
0: Kan ik niet schrikken dat ik er ook daar.
2: Ja, goed. Welke, 3 potten naast elkaar.
0: Welk toilet ben je nog tegengekomen daar te Parijs?
5: Wel, ik ben ook naar een openbaar toilet gegaan. Dat zo onder de grond zit. Meestal is dat echt degoutant smerig. Maar onder Place de la Madeleine in Parijs zit een prachtig openbaar toilet. Dat is geclasseerd als historisch monument. Het is een Art Nouveau toilet met prachtige houten lambrisering en glas- en loodramen.
2: Echt?
5: Je betaalt €2 om naar het toilet te gaan, wat best veel is voor een toilet. Maar het is echt het mooiste toilet dat je ooit gezien hebt.
2: Ja, je kan daar dan ook echt in een plas de la Madeleine. Of à la Madeleine.
5: Voilà. En je kan, er waren nog zo'n museumkasten. Ik hoop gewoon dat ze een bruine Madeleine daar niet in tentoonstellen nadat je geweest bent.
0: Je zou bijna niet durven gaan, zo'n shit toilet. En dan ben je ook op een toilet geweest waar wereldsterren ooit al
5: een patatten hebben afgegoten.
0: Hun bruidtrui gebreien hebben.
5: Ja, maar, nee, en dat klopt inderdaad. Verborgen in het hartje van Montmartre zit een poepchic hotel. Hotel Particulier heet het.
2: Ja.
5: Je kan het bijna niet vinden. Onze taxichauffeur vond het ook niet. Maar plots is er een poort waar je aan een gouden deurbel moet aanbellen. En als je geluk hebt, doen ze dan die poort open.
2: Ja?
5: En dan kom je op een binnenplaats vol groen aan een prachtige villa terecht. Heel chic. En dat is een hotel, het Hotel Particulier, waar dus wereldsterren verblijven als die in Parijs zijn. Waaronder Brad Pitt, die heeft er een keertje over. En ze hebben toen blijkbaar die mens een beetje gespioneerd toen hij daar verbleef. Ze hebben gezien waar dat die mens zijn rug heeft gesnoten. Want die is...
2: Wat zijn een rug?
5: Zijn rug gesnoten. Ja, dat is... Ja, Rani.
2: Die is nieuw voor mij. Dankjewel, hoor.
5: Ik hou van synoniemen voor kakken. Dus in het meest linkse hokje van die bar daar is Brad Pitt naar het toilet geweest. En er hangt ook echt een mooi gouden plakkaat boven die pot met erop Brad Pitt pissed here.
2: Oh, joh.
5: zonnetje
0: Brad
5: wel.
0: Pitt hier.
5: Ja, oh. Dus je kan daar je billen zetten op de bril waar Brad Pitt ook ooit
2: en
5: heeft opgezeten.
2: En nog beroemde billen die daar...
5: En wel ja, dus ik weet niet of dat Brad Pitt is gaan zitten. Dus als je zeker wilt zijn dat je in aanraking komt met de billen van een wereldster. Ja? In het rechtse hokje heeft Cameron Diaz blijkbaar ook geplast. Want ook daar hangt een bordje met Cameron Diaz pissed here.
2: Okay.
0: Er is ook zo'n hotel waar Elvis ooit geslapen heeft tijdens zijn legerdienst. In Duitsland is dat denk ik. En je kan daar ook op het in de badkamer op het toilet gaan zitten waar de King ooit nog kaka gedaan heeft.
2: Ja, maar ja, de King is gestorven op zijn toilet, hè? Dat weet je.
5: Maar niet op dat toilet toch?
2: Nee, niet op dat toilet.
0: Jawel, daar plakt ze nog een beetje resten aan. Van
5: stukje Elvis.
0: De King is toch niet gestorven? Wat voor rare dingen zeg jij nu? Ja. Heb jij ook een reisbestemming voor dit weekend? Dan is die welkom.
4: Straks bij de kok en de koning.
0: Want jij kan nog even blijven plakken.
5: Zeker en vast.
0: Camille, het rare reisbureau blijft open.
2: We blijven in het thema.
0: Je mag hier altijd het toilet even gebruiken als je wil. De koning is daar nog geweest gisteren.
5: Ja.
0: Het is nog warm. En laat ons even weten waar jij naartoe trekt dit weekend. Dat mag ver of dichtbij zijn. Maar dan zoekt Camille er een paar reistips bij. En straks hebben we natuurlijk ook een mooie pot voor jou.
2: Yes.
0: What I did there.
2: Ja, ja.
0: In de 15 seconden quiz.
4: Vanavond bij VTM werken de koppels van Huisgemaakt verder aan de tuin van hun dromen. En VTM 2 ondergaat een grondige inspectie van de hygiënepolitie. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Goesting in mijn wereldreis.
11: Elke maand.
10: Lekker chillen in paradijs.
11: Elke maand.
12: Win for life.
11: Win for life.
12: Win tot €5.000 elke maand.
11: Elke maand.
12: Je leven lang.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
14: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
15: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
16: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
17: Als venten, zijn bendidioten.
18: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
19: De geschiedenis van uw Google Chrome.
20: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
17: Respect wil ik nog wel proberen.
21: Mamma mia!
22: Wat was dat?
23: De nieuwe comedy-reeks
21: Strike!
23: Nu exclusief op streams.
4: Dit is Joe. De

0: haar ex-vriendje Chad Kroeger. Ex-vriendje, ex-man. Ze waren 2 jaar lang getrouwd, zeg.
1: Wauw.
0: Dat is echt een nieuwsoortig record. 9 minuten, bijna 8 minuten voor 6.
2: Het Rare Reizenbureau met Camille de Bruyne.
0: Ja, Camille de Bruyne heeft zijn naam alle eer aangedaan, want hij nam ons mee op sanitaire reis.
3: Ja.
0: In
3: ja.
0: Parijs.
3: Klopt.
0: Ja, dat heeft luisteraars verrassend genoeg heel erg geïnspireerd.
1: Ja, Eva zegt, ik ga voor 2 dagen naar Parijs. En dat chic wc ga ik eens bezoeken en misschien warm maken.
0: Oh, ja, zeker. Is goed. Speciaal voor Rani. Ja. Lise uit Kortemarkt zegt, in Ronk, niet ver van Auchan, heb je restaurant Krokodil. En als je daar naar het toilet gaat, heb je een grote knop. En dan zijn discolichten en discomuziek als je doortrekt. En mijn zoontje vindt dat altijd de max.
3: Top. Ik had wel gedacht dat er een krokodil in hun rol ging opvetten dan. Maar...
1: Ja, dat had ik nu ook wel gehoopt eigenlijk.
0: David uit Brugge, die weet, in het restaurant Le Bassin in Oostende heb je een rode buzzerknop in het toilet. Als je erop drukt, begint er themamuziek van de zee te spelen. Bijvoorbeeld Lucy Loose.
3: Leuk.
0: Zie me. Zeekapitein.
1: Ja.
0: Goed. En dan veranderen alle ledlichtjes van kleur. Dat zou de darmgang bevorderen.
1: Ja, ongetwijfeld. Ja, maar er zijn heel wat mensen die ook op weekend vertrekken. Er waren mensen, gelukszakken, die richting Spanje vertrekken. Heb je daar iets?
3: Ik vertrek toevallig binnen een paar weken ook naar Spanje. En er staat al iets op mijn lijstje in Catalonië. En dat is het Bosque de Can Ginebra, denk ik dat ik zo uitspreek, weet ik niet. En dat is een soort beeldentuin. Maar wel een beeldentuin van mijn soort. Het is namelijk een beeldentuin vol rare penisbeelden.
1: Oei, wat is er raar aan dan?
3: Ja, ik heb dus een foto al gezien. En dit is een grote marmeren penis waar een knoop in is gelegd en een doodskop de eikel vormt.
1: Ah ja, moeder mocht niet zwanger worden.
3: Bijvoorbeeld.
4: Die van jou niet zo...
3: Nee, niet in de knoop gelegd. Maar bijvoorbeeld ook, er is ook een muur met allemaal afgietsels van blote konten. Ik denk dat de dorpsbewoners daar hun kont konden laten afgieten. En ze er een muur van gemaakt en dat soort beelden... Dus ik kijk er heel hard naar uit.
0: Allee, waar is jullie dorp zo bekend voor? Ja, we hebben een museum met
3: een kontenmuur. Trouwens, een kontenmuur in Genk heb je een tribune. Dat is ook een kunstwerk. En daar staan allemaal, op de zitjes staan allemaal blote konten afgebeeld. En dat zijn ook afgietsels van de blote konten van inwoners van Genk.
0: Ja, Genk, uiteraard is dat de Genk. Ja, nu we toch bezig zijn, Genk. Het niveau is toch, dus werkelijk, we zitten al, dus het is laag. Ja? Nu vraagt Lindsay hier of we een lijst online kunnen zetten met al die synoniemen voor kakken die we gebruikt hebben, want ze moest heel hard lachen met drugsnuiten.
3: Ja, je hebt ook uit je broek hoesten, bijvoorbeeld.
0: Ja, of een fax uit Darmstad versturen.
3: Uiteraard, of je rug met een stippenlijn verlengen. Ja.
0: Of,
3: bruine dino-kleien vindt ook een hele leuke.
0: Ja, jongens, goed. Ik heb het aan ChatGPT gevraagd. Hè. Ik vond een persconferentie geven.
1: Oeh,
0: een heel mooi.
1: Dat is een mooie.
0: Ja. De beerput voeden.
3: De bruine hond uitlaten.
0: De natuur teruggeven wat van haar.
3: Mooi.
0: Ja, even kijken. Nee, de rest is kak.
1: Camille, van de pot gerukt.
0: Dankjewel, fijn weekend.
3: En jullie ook.
2: Dit is Nieuw bij Joe. Music is my
5: medicine. Helemaal, dit is Reggie.
6: En ik ben Linda en wij zijn Milk Inc. En dit is onze nieuwe single Medicine op Joe.

0: nieuwtje van Reggie en Linda, opvolger voor... wat een grote comeback was. En ondertussen is een mooie nummer 2, Medicine. Ondertussen blijven mensen ons maar toiletten aanraden. Wim stuurt ons naar het toilet van restaurant Sketch in Londen, want dat is ook een bezoekje waard. Ja, dat is, dat is heel speciaal. Dus je gaat naar het toilet in een soort wit ei. Er staan er zo'n stuk of 5, 6 naast elkaar. En als je uit het witte ei komt, die ruimte heeft een gekleurd dak met allemaal mooie glas in loodvenstertjes. Maar de vloer en de muren, dat is allemaal één groot sneeuwlandschap met kleine skiertjes.
1: Oké. Okay. Enfin, dat is zeer bizar.
0: Ja, sommige van die interieurarchitecten die moeten echt gewoon eens wat minder van hun lijm snuiven.
1: Ja.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: De 15 seconden quiz. Jij kan gaan shoppen voor €150 in de Aldi als je die wint. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorsturen in de Jo-app als je wil meedoen.
0: Met zometeen dus de snelste en ook kortste radioquiz van heel Vlaanderen. En we trappen verder je weekend af met Kylie Minogue, met de Rolling Stones, met Bob Marley. En je mag zelf ook nog iets kiezen als je niet oppast. Eerst gaan we naar Céline Bruindonks, die weet wat er gebeurt, 6 uur.
3: Goedenavond. Er staat uitzonderlijk veel file. Premier De Wever sluit de deur voor een alternatieve indexaanpassing. En Timmer Lier wint de openingsrit van de Ronde van Hongarije. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 300 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zeilzaten.
3: De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. De regering wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de €4.000 twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoebe vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
5: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft, is natuurlijk verkeerd en fataal. Maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan het slachtoffer, die denkt aan haar familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, van men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
3: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer met de mes omdat hij niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossen, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams belangkopstuk Philip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossen.
6: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
3: In het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stil viel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakte wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. En in Hongarije heeft onze landgenoot Timmer Lier de openingsrit gewonnen van de Ronde van Hongarije. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is een 3e ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minimaal rond 6 graden. En ook tijdens het verlengd weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
1: 17 files nog op onze snelwegen.
0: Kom aan,
1: 17 plaatsen waar je een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat niet langer op de E17, maar nu op de Brusselse binnenring. Daar gebeurde een ongeval tussen Expo en Diegem. Je vertraagt er 1 uur en 2 minuten. Ook een kwartier tussen Anderlecht Noord en Jette. Op de Buitenring 1/2 uur tussen Diegem en Expo. Een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Zaventem. Richting Antwerpen op de E313 1 uur. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Ook 1 uur op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de E34 50 minuten tussen Beveren en Sint-Anna Linkeroever. Op de A12 31 minuten tussen Stabroek en Antwerpen Noord. 17 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid. Een kwartier tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. In de richting van Gent op de E17 nog 1/2 uur tussen Waasmunster en Beervelde. Richting Brussel op de E19, 25 minuten tussen Zemst en Machelen. Richting Kust op de E40, 24 minuten trager tussen Beernem en Brugge. En tot slot op de B401, een kwartier tussen Ledenberg en Gent Centrum.
7: And so it begins.
8: And now the moment we've all been waiting for.
7: Weekend begint.

0: te mogen ontmoeten.
1: Ik vergeet het nooit meer.
0: Ah, je hebt er samen foto's
1: mee. Elke nacht van.
0: Ja, iedereen die dat nog eens wil herbeleven, het staat allemaal op de Instagram van Joe, die trouwens in het algemeen heel erg de moeite is om te volgen. Daar kan je je hele verlengd weekend op zoek maken.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Liesje uit Wondelgem. Dag Liesje.
0: Hey, Liesje.
3: Goedenavond Rani en Tom.
1: Hey, je had vandaag al een vrije dag, hè?
3: Ja hoor.
1: Hoe komt dat?
3: Super. De kinderen hadden geen school, dus ik dacht van, dan koppel ik daar ook maar een vrijdag aan. Waarom niet?
1: Groot gelijk.
0: Ja, er waren veel scholen die een extra dagje namen vandaag. En gelijk hebben ze inderdaad, die leerkrachten, hebben die ook eens een lang weekend. Wat hebben jullie gedaan met de vrije dag, Liesje?
3: Oh, een beetje geshopt eigenlijk. Een beetje geshopt en eens gaan kijken voor een 3D-printer. Voor de oudste zoon die dat graag als cadeautje wil voor zijn communie.
1: 3D-printer?
3: Ja.
1: Hij zegt, wat is die daarmee van plan? Het meisje van zijn dromen printen.
3: Ja, wie weet. Of de jongen. Wie weet, het meisje van zijn dromen, ja.
0: Ja, ja, vroeger was het gewoon een velo of een horloge, maar wij zijn precies niet meer helemaal mee.
1: Ja,
3: ja, nee, blijkbaar niet. Maar dat komt misschien nog, ja.
1: En hoe heet jouw zoon?
3: Mijn zoon noemt Joppe.
1: Joppe. En is hij de enige in jouw nest?
3: Nee, er is nog een kleine broer of een kleine broer van 8 jaar die Warren noemt.
0: Aha, de Warren, dat leuk. Zijn de beste. Ja, dat zijn leuk. Ja, dus je ziet met een communiefeest dat eraan komt. Wanneer is dat?
3: Ja, 23 mei.
0: Oké, okay. Ja. Wie weet, kunnen wij de catering een klein beetje sponsoren? Hoeveel zit er in onze pot, Rani?
1: 150 euro.
3: Altijd welkom.
0: 150 euro. Oeh, Liesje, daar kan je al wel wat... dat is genoeg voor de drank.
1: Ja.
3: Ja, dat is het feit.
0: Ja, het enige wat jij moet doen is 5 goede antwoorden geven. Zo simpel kan het leven zijn. Je krijgt daar 15 seconden voor. En die beginnen zo meteen. Concentratie, Liesje. Aan niks anders denken en meteen antwoorden. Ja. Hè. Hier komt...
3: Ja, ik doe mijn best.
0: Je eerste vraag.
1: Hoe heet je jongste kind?
3: Warren.
1: Welk geluid maakt een kip?
3: Tok.
1: Hoeveel is 15 maal 10?
3: 150.
1: Noem een land met een S.
3: Spanje.
1: Geduld is een schone...
3: Deugd.
0: Ja! Even spannend op tijd.
1: Ja, ik dacht van, oh, gaat het komen of gaat het niet komen?
0: Een halve seconde voor de gong was dit. Oh, Liesje!
1: Goed gedaan, Liesje.
0: Amai.
1: De kinderen zullen tevreden zijn.
3: Ja, dat heb ik waarschijnlijk wel gehoord.
0: Niet dat je Warren zijn naam nog wist, dat was wel een meevallertje. Ja.
3: Maar ja.
0: Oh, ja, je moet, als wij zoiets vragen in het gesprek dat we voor de quiz hebben, dan moet je altijd denken, dat is wel heel toevallig.
1: Ja.
0: Liesje, maak er een fantastisch communiefeest van. Vier het maar eens goed met de jongens daar.
3: Gaan we zeker doen.
0: Die 150 euro die komt eraan, die mag jij gaan opdoen in een Aldi. Dat is natuurlijk wel lastig en slecht nieuws voor ons, want ja...
1: Ja, nu moeten wij weer 50 euro gaan printen, hè.
0: Ja, voor maandag, wie het kleine niet begeert. Hela.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Van het weekend is echt begonnen zien met Bob Marley en The Wailers, Three Little Birds. Ook als je geen verlengd weekend hebt, is het natuurlijk een goed idee om gewoon altijd Joe te blijven luisteren. Morgen zijn wij er niet, want Rani en ik gaan op ons blootgat, elk apart, ergens gewoon ergens gaan liggen.
1: Niet per se op mijn blootgat.
0: En uitrusten, ik vind dat wel prettig. En Anne van Elzen die is hier morgen. En voor die tijd hebben we jou nog nodig.
2: Woensdag!
1: Ja. We staan aan een verlengd weekend. Allee, ik denk dat jij daar al volop in zit. Dus is het al helemaal reden om woehoe te gaan met de keuze van het nummer, hè?
0: Welke plaat geeft jou wat extra peper in de poep? Laat ons daar gerust van meegenieten. Dat mag in de Joe-app. Dan gaan we zo meteen helemaal woehoe. En Rani, jij mag kiezen.
1: Yes.
0: Ik houd mijn blote billen vast.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
10: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
9: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
10: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
9: Ah, mais oui, chérie.
11: Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

0: Sophie. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Nu wordt het toch wel echt tijd als ze ofwel echt trouwt en kinderen krijgt ofwel terug op tournee gaat. Hè? Eén
2: ja,
1: van die
2: maar
1: twee.
2: Ja, ze is haar huwelijk aan het voorbereiden. Hè?
1: Ja, just, dat is
2: ze weet beetje... zeker niet wat voor stress dat daar mee te
1: dat
2: komt
1: is just
2: kijken.
1: Niks, die is zo rijk, die heeft daar just niks nieuws stress. Die moet gewoon opdagen.
2: De wedding planner.
1: Op de dag zelf.
2: Een heel leger ongetwijfeld.
1: Het is dan allemaal gegund. Woensdag, het is aan jou, Rani.
2: Ja, en ik dacht, goh... Het is zo slecht weer hier. Het is helemaal geen woehoe weekend. Laat ik voor een zonnige plaat.
1: Iets exotisch.
2: Kiezen. Iets okay. exotisch. En als ik denk aan feest en... Dat soort dingen.
1: Waarom schud je zo suggestief met je bovenlichaam in mijn richting?
2: Wel ja, dan denk ik automatisch aan het thuisland van twee nichtjes van mij. Brazil. Voilà. Een suggestie van Loïc Pers. Samba. De Janeiro.
1: Goed gekozen. Je mag stoppen met schudden. Dank u.
2: Ja.
1: Het is goed.
2: Die kunnen dat in tegenovergestelde richting, hè. Ik weet niet hoe ze het doen, hè. Maar het lukt mij niet.
1: Dan moeten we eens op cursus daar.

0: Sonne.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Rani en ik hebben hier net met onze smartphones naast elkaar zitten knoeien.
2: Ja,
1: ja, het was niet om Candy Crush te spelen.
2: Mm-hmm.
1: Maar we waren op zoek naar de muziek die wij de afgelopen 20 jaar, want zo lang bestaat Spotify, het meest beluisterd hebben.
2: Echt raar.
1: De resultaten zijn... ja, disturbing. Ja, we geloven er eigenlijk niks van. Zometeen is dat jouw spotify.com/20. 2-0, daar moet je naartoe als je wil meedoen. Eerst even langs Céline Bruindonks met het echte nieuws uit de wereld. Het is 6:58. Céline, wat gebeurt er?
3: Goedenavond. Er zou dan toch geen norovirusuitbraak zijn op het Franse cruiseschip in Bordeaux. Meer dan 1700 passagiers en bemanningsleden zitten in quarantaine op dat schip nadat een passagier overleed en 50 anderen onwel werden. Uit de eerste testresultaten zou nu blijken dat het niet om het norovirus gaat. Bij komende testen in het ziekenhuis van Bordeaux moeten dat nog bevestigen. De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. Die wil via de centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio, maar die pakt wel de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer. Morgen vroeg ook wisselvallig weer. In de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden.
2: Nog 14 plaatsen waar we zeker een kwartier extra mogen rekenen onderweg richting Antwerpen op de E17. Alweer de langste file. 1:07 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 53 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever. Op de E313 51 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 25 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 17 op de E19 tussen Kontig en Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 26 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting kust op de E40 33 tussen Aalter en Brugge. Richting Brussel op de E19 21 tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring ook nog wat extra geduld tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo 19 Ook 19 tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarde 17 tussen Huizingen en Anderlecht-Zuid. Op de buitenring 19 tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem en ook 19 tussen Grimbergen en Jetten.
4: Je weekend begint bij...

0: Sinds een dag of twee, 32 jaar.
1: Ze is van mij.
0: Ze is van mij. Doe maar, die hadden precies nog allemaal iets verkeerd gegeten. Die van, ja, van Doe maar op de opnamedag. 32 jaar, zover zijn we nog niet, maar 20 jaar.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
3: Ja, Spotify wordt 20. Ze zijn gisteren met een verrassing gekomen in de app. Ze bestaan 20 jaar en ze hebben onze luistergeschiedenis van heel ver onder het stof gehaald.
0: Ja, ja, wij zijn allebei, we zijn nog even aan het bekomen van wat we net allemaal gezien hebben en ontdekt over elkaar. Ja. Dus wat moet je daarvoor doen? Je gaat naar spotify.com/20, dus 2-0. Ja. En dan word je vandaar, want in de meeste apps van Spotify verschijnt het blijkbaar niet vanzelf, die rap. Ja. Dus je moet het even via daar doen op je telefoon. Dus op je telefoon naar spotify.com/20. En dan leidt hij je automatisch naar jouw Spotify Wrapped van de afgelopen 20 jaar. Wat ontdek je dan zoal, Rani?
3: Ja, wie de meest gestreamde artiest is van de afgelopen 20 jaar.
0: Wat was... Wat was jouw meest gestreamde artiest?
3: Van mij?
0: Van de afgelopen 20 jaar.
3: Dat was...
0: Ik ben zo benieuwd.
3: Ludovico Einaudi.
0: Dat is dus deze muziek, dames en heren.
3: Ja, sorry, hè. Ja, ik zet dat op tijdens het koken, hè. Aangezien ik elke dag kook.
0: Het is wel prachtig, hè.
3: Ja.
0: Oh, dan zo in die mooie keuken van jou, met zitten op de boekjes en ik ben mee.
3: Ja, anders zou ik wel op tempo muziek, maar dan snij ik in mijn vingers, dus ik doe dat niet.
0: Dit is ook, dit soort muziek luister ik als ik aan het schrijven ben. Ik schrijf jeugdboeken, okay. Dat is fictie, en dan moet je concentreren. En dit neemt je zo echt mee naar... Oh,
3: leuk, hè?
0: Oh, ik heb al zin om te schrijven.
3: En wat is het bij jou dan? Ook zoiets?
0: Ja, ik heb een dochter opgevoed de afgelopen 12 jaar.
3: Ja?
0: En, ja, dus de meest gestreamde artiest bij mij is...
3: Och, nee.
0: Ja. Dit is Pommy, maar in haar Like Me-tijd.
3: Ah, ja.
0: Dus alles van Like Me is duizenden keren afgespeeld in mijn Spotify.
3: Oh.
0: En ik geef toe dat dat waarschijnlijk ook is, omdat wij luisteren daar dan samen naar. Dus je brengt je kind ergens naartoe.
3: Ja.
0: Je luistert onderweg Like Me. Dan zet je dat kind af en je rijdt verder.
3: Ja.
0: En hoe dikwijls je dan wel niet voor hebt, dat een half uur later... Ah, tja, nu ben ik nog naar Like Me aan het luisteren. Dus de helft van die plays zijn van mij.
3: Ah, ja, oké. Okay.
0: Wat je ook te weten kon komen, was wat je... allereerste liedje was dat je ooit in Spotify hebt aangeklikt.
3: Ja, wat was dat bij jou?
0: Ja, dat was ook heel raar. Dat was dit.
3: Oh, wat is dat voor iets?
0: Oh, ik kom hier zo slecht uit.
3: Oh, wat is dat?
0: Dat is de filmmuziek van Lincoln. Het is wel een, van, volgens mij van John Williams. De componist die ook Jurassic Park is ook geschreven. De grote componist. Dus waarschijnlijk was ik toen ook aan een boek bezig of zo. Ik heb geen flauw idee, maar ik heb dus naar Lincoln gezocht en dat dan aangeklikt. En ja, ben er fier op zo. Ik vind dat ook hutje van Babette kunt
3: zijn. Ja, het is waar. Het is mooi.
0: En wat was jouw allereerste gestreamde liedje ooit?
3: Blijkbaar heb ik voor het eerst iets gedaan op Spotify. 1 oktober 2017.
0: Ja?
3: En ik vermoed dat ik aan het zoeken was naar the original van iets.
0: Ja?
3: En dat kwam dan uit bij Frankie Valli en The Four Seasons.
0: Deze!
3: Voilà.
0: Oh, dat vind ik altijd dat is beter dan Lincoln.
3: Ja, dat was duidelijk niet tijdens het koken, hè.
0: Nee, pas op als je dat doet. Ja, zou het voor de radio geweest zijn misschien dat je op zoek was naar een liedje?
3: Ja, ik denk het.
0: Klinkt wel als iets dat wij ook draaien natuurlijk. Ja, ja, amai. Wat zegt dat nu over ons? Dat,
3: geen idee.
0: Dat ik mijn kinderen nooit meer mijn Spotify in handen mag geven. We willen heel graag weten hoe het bij jou zit. Dus check eens even spotify.com/20. Als je Spotify gebruikt, natuurlijk.
3: Ja,
0: of niet per se. Maar mocht je dat gebruiken, dan is het misschien wel interessant om eens te kijken. We willen vooral weten wat het allereerste is dat je daar ooit hebt aangeklikt.
3: Ja, eerlijk zijn, hè. Ook als het het smurfelied is.
0: Ook als het iets heel bijzonder is. Laat ons even weten. Zoek het even uit. Je hebt daar 5 minuutjes voor. En zoek het dan even. Laat het ons dan even weten, liever, in de Joe-app.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
7: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
8: generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie.
13: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
14: Auto 5.
15: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
19: Amai, dat wordt vlammen.
18: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
20: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
21: De Kok en de Koning.

0: goede nieuws is, dames en heren, het wachten is voorbij, want hij is er. Stijn Smets is net de studio binnenkomen.
1: Ik dacht Sinterklaas.
0: I promised myself Nick Kamen. Ja, Sinterklaas was eigenlijk bijna hetzelfde. Hè. Wat heb je weer, welke cadeaus heb je weer meegebracht voor de mensen straks?
1: Ik heb gewoon weer filmtickets. Ja, gewoon.
0: Dus
1: gewoon
0: filmtickets. Het is toch echt, af en toe groeit het toch een beetje boven zijn hoofd. Hè.
2: Ja, hè? Ja.
0: Voor sommige mensen is dat heel speciaal, hoor.
1: Ja, ik mag geen reizen weggeven, hè. Bij mij zijn het filmtickets.
2: Dat is ook al goed.
0: Harder je best doen.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.
0: Tanja had nog een vraag die vroeg. Rani, wat was dat, die zachte muziek die jij gebruikt tijdens het koken? Het was heel mooi, maar ik vind de naam nergens.
2: Dat is de muziek die we nu horen. Ludovico Einaudi.
0: Ja, E-I-N. En dan de Audi. Zo van de auto. Hè? Ja, dus ein Audi.
2: Ein Audi.
0: Niet zwei Audi.
2: Nein.
0: Niet zwei Audi's.
2: Nur
0: ein. En daar kwamen we bij, omdat we zijn weer vertrokken.
2: De absurditeit van deze week.
0: Het is gewoon tijd dat het weekend is voor iedereen. We zijn daarbij terechtgekomen omdat Rani en ik natuurlijk al bij onze Spotify Wrapped 2.0 hebben ingevuld. Dat vind je door spotify.com/20 in te typen in de browser van je telefoon. En dan leert Spotify je, omdat Spotify 20 wordt, wat je de afgelopen jaren zo al beluisterd hebt. Bijvoorbeeld wat je allereerste nummer is waar je ooit naar geluisterd hebt.
2: Mm-hmm.
0: Dat was bij ons, vreemd.
2: Ja, dat was vreemd.
0: Ja, bij veel luisteraars valt het beter mee. Wat is er al binnengekomen, Rani?
2: Peter, ik vermoed dat Peter een aanzoek wou doen op het moment dat hij Spotify begon te gebruiken.
0: Voor het eerst, zo shit.
2: Want dit was zijn eerste.
0: Ah, Clouseau was populair. Echt heel veel mensen gebruiken Spotify voor Clouseau.
2: Inderdaad.
0: Amelie uit Nijlen, die zegt, het was op 15-11-2016 bij mij mijn eerste keer. Haar Spotify-ontmaagding was ook met Koen Wouters.
4: Je heet de domino.
2: Ja?
0: Domino. Heb jij het al opgezocht, Stijn, ondertussen?
1: Well, ja, ik heb het opgezocht, maar ik heb geen idee wat het nummer is.
0: Oh, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ken het niet.
0: Wat hebben we nog binnengekregen?
2: Johanna uit Antwerpen, die stuurde Ozark Henry met...
5: I'm all in and still
2: I'm your sacrifice. Mooi wel.
0: Ah, mooi wel. Heel schoon.
2: Ja.
0: Een grote hit geweest. Oh. Vind ik leuk. Zullen we die anders... zwijgen? Nee. Dan heb je Sarah uit Zottegem, die zegt... The Backstreet Boys met As Long As You Love Me. Oké, Sarah, jij weet, die was waarschijnlijk ook 8 toen ze Spotify ontdekte.
2: Ja, en ze zegt er nog bij en heel vaak beluisterd.
0: Ja, schoon. En dan John uit Turnhout, die had...
2: Ja, die moest waarschijnlijk iemand reanimeren.
1: Stay
2: the life.
1: Wat
2: is dat
1: nummer? Was dat ook alweer?
2: Ik heb het nodig.
1: Ondertussen Schielijk overleden.
0: Dan had je ook de iets obscuurdere kant van Spotify. Die werd verkend door Tom uit Kortrijk. Ja, gevoelige luisteraars.
2: Kindjes, oortjes. Oortjes. Stop een smartie in uw
0: zwaar katholieke luisteraars of islamitische luisteraars. Joden. Ja. Gewoon even je oor dichtsteken, want het is... Dus dit was Tom zijn allereerste...
2: Ja.
0: Ga je meeluisteren, Stijn? Of mag je oren ook die steek? Dit was Tom zijn eerste liedje dat hij ooit heeft aangeklikt als kind, wellicht dan op Spotify.

0: genoemd, ja.
1: Maar dat nummertje gebruikt wordt.
2: Ah. Nee?
0: Nee, dat is een reclamefilmpje, een Nederlands reclamefilmpje. Dat gaat over cursussen, taalkursussen.
2: Och nee.
0: Dus je ziet een gezin in een auto zitten, zo twee moeder en vader van voor, ja? En twee kinderen in op de achterbank. Ja? En die zet de radio op en dan begint dit nummer te spelen. I wanna fuck you in the ass. En je ziet die moeder en die vader dat helemaal meezingen. En dat is bij jou is dan taalkursus volgen. Surf naar Bamela.
2: Oh, heerlijk.
3: Dit is al iets helemaal anders. Ja. Het zijn Nicole en Hugo. Dat was het allereerst afgespeelde liedje van Sien uit Gerardsbergen in december 2022. Zo, om maar te zeggen, Spotify, ja. Is echt van teen uit.
2: Het gaat breed, hè, de muzieksmaak van onze luisteraar.
3: Al zouden we Nicole even kunnen horen. Wachten. Kom aan, Nicole.
4: Liefst, ik wens je goeiemorgen.
3: Nee, ga niet. Hugo, wacht, we spoelen door.
4: Want mijn liefste...
3: Ja, nog altijd.
4: Allee. Ik voel het elke dag bij
3: mij. Daar zit ze. Ja.
4: Vooral die mooie dingen.
3: Oh, die klopt. Oh. En wat was nu de jouwe? Dan kunnen we daar eens naar luisteren.
0: Nee, ik kan er niet naar luisteren, want ik ken het. Het is Mel VF met Forever.
2: Mel VF.
3: Bijna IVF.
2: Mel VF.
0: Ik ken het niet. Ik heb geen idee wat mij op dat moment bezielde.
3: We gaan samen luisteren. We beginnen. Ja. Ah, Mel VF.
2: Oh.
3: Het was na een break-up.
2: Slow.
3: Het was na een break-up. Ja, het was tot
0: diep. Was tijdens het koken ook, denk ik. Ik had net in mijn vinger gesneden. Ik heb dit nummer oprecht nog nooit gehoord.
3: Spotify 66.
2: Het is wel nog mooi, eigenlijk.
0: Ja, kijk. Voilà. Ja? Je staat er aan de Backstreet
2: Boys. Jammer dat je die persoon vergeten bent, hè. Compleet, hè.
4: Oh, very sweet.
3: Allee.
4: On TV and every...
3: Ja, sorry, ik kan het echt niet aan. Doe de Backstreet Boys.
0: Lijkt me een beter plan. Dan kan ik tenminste meezingen. Dit nummer, wat mijn eerste nummer was, geen idee.
3: Vriendjes, leven Spotify, leven de radio ook vooral.
2: Ja, en leven de extra lange weekends. Geniet ervan.
3: We gaan een beetje uitrusten. Veel plezier met Stijn. En maandag zijn we er weer. Ja.

0: besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ricci, citroen, met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Amai, van dat zomergevoel van vorige week, daar blijft niks meer van over. Laat ik met de muziek dan maar voor goede vibes zorgen. Rembrandt, Lionel Richie en Toploader komen eraan. Maar eerst nog nieuws van 7, dat krijg je van Céline Bruinongs.
3: Goedenavond. Dan toch geen norovirusuitbraak op het schip in Bordeaux. Premier De Wever veegt het alternatief voor de centenindex van tafel. En Igor Arrieta wint de vijfde etappe in de Giro. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Volgens de eerste tests gaat het niet om het norovirus. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgrip is sowieso uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonissen.
4: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. Hè. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Omnius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na hun laatste symptomen.
3: Het ziekenhuis in Bordeaux voert nog extra onderzoek uit. Er zijn trouwens geen Belgen aan boord. De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. Die wil via de centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stilviel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakt wel de roze leiderstrui. De derde plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer. In de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maxima rond 13 graden.
2: Ola la la la la, het is feest daar buiten hoor. 21 files staan er op dit moment in ons land. 11 daarvan die duren langer dan 15 minuten. Het zijn die die je nu van mij krijgt. Ik begin eerst richting Antwerpen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 1 uur erbij. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 3 kwartier extra. E34 tussen Melzele en Sint-Anne-Linkeroever plus 40 minuten. En op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid, een kwartier erbij. Dan gaan we naar de Antwerpse ring zelf. Eerst richting Nederland. Tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West plus 25 minuten. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 35 minuten. Dan de Brusselse ring. Eerst de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette 18 minuten extra. En tussen Halle en Anderlecht 17 minuten erbij. En dan de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 17 minuten extra. En tussen Grimbergen en Jette een kwartier erbij. En de laatste die staat op de E19. Richting Brussel tussen Zemst en Machelen. Ook daar moet je er een kwartier bij rekenen. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
5: Dit is Joe.
6: Met Stijn Smits.

voilà, als dat de energie van de avond wordt, dan zit het wel snor, denk ik. The Rembrandts and I'll Be There For You. Filmliefhebbers, die trakteer ik zo meteen misschien op 4 filmtickets in Movie Match. In de One Hit Wonder Battle, 2 leuke 80's eendags vliegen tegenover elkaar. En we gaan naar de hitlijsten van 13 mei 1992 in het hitarchief. Dat is je avond bij Joe.

Songs waarvan je eigenlijk niet wist dat het covers zijn. Zo kun je een heel lang lijstje opstellen. En deze staat er ook tussen. Want deze hit van Toploader is origineel niet van Toploader, maar van Bofalongo uit begin jaren 70. Die versie kent echt niemand, die van Toploader natuurlijk wel. Zometeen stijgt de temperatuur met 20 graden dankzij Inner Circle en Sweat. Maar eerst nog deze van Joan Armor Trading en Drop the Pilot. Goedenavond, dit is Joe.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, €8 korting. Deze deal moet je hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Niks gaat boven Modeweek bij Giks.
10: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
9: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Giks.
10: Ah, maar dan gaan we naar Giks, hè?
9: Ah, mais oui, chérie. Giks merkt je op. Duik de lente in bij Giks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op giks.be. Giks merkt je op.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Alsof ik de weergoden onder hun voeten heb gekitteld met deze plaat. Want ineens begint de zon te schijnen hier in Vilvoorde. Inner Circle en Sweat. Push it, push it.
1: Movie match.
0: Het is een feestelijke movie match vandaag, want ik ga zo meteen een nummer draaien uit een film die deze week een verjaardag viert. Ik ga nog niet zeggen welke verjaardag, want dan wordt het nog gemakkelijker en het is sowieso al niet echt een moeilijke opgave vandaag. Dus ik verwacht veel goede antwoorden in de Joe-app, want als jij ook weet in welke film het nummer gebruikt is dat ik zo meteen ga spelen, stuur me dan de titel van de film, dus niet van het nummer, maar de titel van de film in de Joe-app. Dit is de poepsimpele opgave van vandaag.
1: Action! Movie match.

0: Berlin en Take My Breath Away. Ja, soms is Movie Match wat moeilijker en soms ja, is het gewoon echt poepsimpel. De film waar dit nummer voor geschreven is, viert deze week zijn 40ste verjaardag. Maar welke film is dat dan? Barbara uit Brugge die wist dat. Goedenavond, Barbara.
1: Goedenavond.
0: Wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Top Gun.
0: Ja, uiteraard Top Gun, de legendarische film uit 86 met Tom Cruise, Val Kilmer en Kelly McGinnis en een hele hoop F-14 straaljagers in de hoofdrol. Als ik zo naar je leeftijd kijk, dan heb je hem net gemist, denk ik, in de bioscoop, Barbara.
1: Ja, in de bioscoop heb ik hem niet gezien, maar wel al heel veel op tv.
0: Ah ja.
1: En de tweede Top Gun heb ik wel in de cinema gezien.
0: Ah ja,
1: gezien.
0: Dat vervolg. Wat vond je daarvan?
1: Ja, ja. Ja, ook mooi. Maar ja. Toch, ja, de eerste is prachtig. Ja.
0: Nothing beats the original. Zeg, als ze jou zo zouden voorstellen om zo eens in een straaljager te kruipen, zou je dat doen of ben je daarvoor een te grote scheidluis?
1: Nee, dat zou ik toch niet doen.
0: Nee, ik ook
1: nee,
0: niet.
1: Nee, dat is niet voor mij, denk
0: ze
1: ik.
0: Ze mogen hem hebben van mij ook, Barbara. Hey, ik stuur je 4 filmtickets op, Barbara. Veel plezier ermee.
1: Ja, dank u wel.
0: Dag.
1: Tot later, dag.
0: Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Hoeveel files heb ik nog? Ah, ik heb er nog 14 in totaal. 8 daarvan die duren langer dan 10 minuten. Ik begin op de Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 20 minuten extra. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 42 minuten. Dat is dus samen meer dan een uur. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West plus 37 minuten. En E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook 37 minuten. En dan nog eentje richting Antwerpen op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever, 26 minuten erbij. Dan verhuizen we naar de Brusselse binnenring tussen Neerpede en Jette plus 18 minuten en tussen Beersel en Neerpede plus 10 minuten. En de laatste die staat op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem, moet je er nog een kwartier bij rekenen. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

de opgave van Movie Match een beetje gemakkelijker is, dan ontploft onze mailbox altijd. Honderden en honderden en honderden berichten kwamen er binnen, maar Barbara werd er door de computer uitgepikt. En zij mag op kosten van Joe 4 keer naar de film. Mirjam die stuurt nog een foto door van haar collectie miniatuurstraaljagers. Ja, heel mooi, Mirjam. Maar mij krijg je er niet in. Niet in zo'n kleine en ook niet in zo'n grote. One Direction kreeg je What Makes You Beautiful. En het mag dan morgen een vrije dag zijn. Daar trekken we ons helemaal niks van aan. En dus is er morgen ook weer gewoon een nieuwe Movie Match. En dan zoeken we een muzikale film uit de 80's, waarvan de soundtrack succesvoller was dan de film zelf. Dat is voor morgen. Voor nu is het nog Leona Lewis, Pino Danjo en The Police. Roxanne.

0: mannetjes. Vader? Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Dave aan Madison Avenue de mosterd gingen halen van Don't Call Me Baby. Zeg, ik heb een jarige in mijn playlist vandaag. Een Noor die vandaag 55 jaar wordt. En als ik zijn naam zeg, dan ga je misschien denken, huh, wie? Maar als ik zijn grootste hit laat horen, dan ga je zeggen, ah, die. Espen Lind, vandaag 55.

George Harrison, Got My Mind Set On You, hierbij Joe op de woensdagavond. En je zou het zo niet zeggen als je naar buiten kijkt op dit moment, maar het zomerseizoen komt er wel degelijk aan. Dat betekent natuurlijk ook dat het winterseizoen officieel wordt afgesloten, ook in de skigebieden. In Ischl in Oostenrijk hebben ze dat gedaan met een concert van Christina Aguilera. En je zou dan denken, die kleedt zich in een skipak, lekker warm. Nee, niks van. Ze was er te zien in een soort van visnet body met veel bloot. Dus ja, dat meisje heeft koud geleden.

0: zometeen bij Joe.
1: Want het is kusjesdag, kusjesdag. Katy Perry krijg je nog met I Kissed a Girl. En ik gooi er ook nog eentje van Bryan Adams tegenaan.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code
4: Yellow! Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
1: Ik had er net al een jarige in mijn playlist en er komt er nog eentje aan. Eentje die een link heeft met het Eurovisie Songfestival. Wie, oh, wie zou dat zijn? Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Celine Bruinongs.
7: Goedenavond. Dan toch geen norovirus op het Franse cruiseschip in Bordeaux. Dat andere cruiseschip met het Hantavirus komt maandag aan in Rotterdam. En in Ukkel is een boom op een trein gevallen. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kuststad Bordeaux ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat wordt niet bevestigd door de eerste testresultaten. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is erg uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonisse.
8: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. Hè. We hebben die uitbraak gehad van het Hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na hun laatste symptomen.
7: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. En dat andere cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, komt normaal gezien volgende maand aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen ook om het leven. En in de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkel-Stallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Mogelijk werden de bovenleidingen wel geraakt. De brandweer heeft daarom de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder duurt. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer en in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maximaal rond 13 graden.
1: Het is een zware avondspits, want er staan op dit moment nog altijd 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost plus 41 minuten. Op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West plus 23 minuten. E34 richting Antwerpen tussen Meldzeelen en Sint-Anna-Linkeroever plus 13 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten extra. En aansluitend nog eens tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten. En de laatste die staat op de Brusselse binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jetten moet je er een kwartier bij rekenen. Als je op dit moment nog in een andere file staat, zo zijn er nog 2, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

WK voetbal komt eraan en ook heel wat artiesten zullen nauw betrokken zijn bij dat WK. Zo gaat Shakira opnieuw het officiële anthem maken. Dat deed ze ook al met Waka Waka toen het WK plaatsvond in Zuid-Afrika. En er komt ook een grote openingsceremonie voor dat WK voetbal. En weet je wie daar de headliner zal zijn? Wel, deze Katy Perry.

gebruik de verjaardagstaart tot hier. Want deze Johnny Logan is jarig vandaag. Mr. Eurovision, 72 jaar geleden werd hij geboren als Sean Sherrod. Die mens heet dus helemaal niet Johnny Logan, maar Sean Sherrod. Dat is iets waar je tong alles over kan struikelen. En dus maakte hij er maar gewoon Johnny Logan van. En dus is hij vandaag jarig. Hipper de piep, hoera, 72 wordt hier. Deze mens heet wel gewoon Bryan Adams. Can't stop this thing we saw.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Bij onze collega's van Joe Gold is mei vinylmaand. Je kunt elke week op hun Instagram en Facebookpagina een stapeltje met vinyls winnen van classic albums. En op het einde van de maand maak je zelfs kans op een volledige kast vol vinyl, inclusief een platenspeler. Zo'n coole prijs dat het is, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Of om met de woorden van Narada Michael Walden en Pasty Austin te zeggen: gimme, gimme, gimme!

0: That's the way I like it. Dat gaat waarschijnlijk ook het gevoel zijn als morgen vroeg de wekker eens een keertje niet afloopt. Want velen onder jullie moeten morgen waarschijnlijk niet opstaan om naar het werk te gaan. En de meesten mogen er door de brug misschien zelfs een lang weekend van maken. Wat ook je plannen zijn, ik hoop dat je geniet van je vrije tijd. Af en toe de stoom er eens aflaten, dat is belangrijk. Het is een drukke avondspits, want het is bijna 8:30 en er staan nog altijd 7 files in ons land. Ik begin op de E34 tussen Oelichem en Ranst, moet je er 5 minuten bij rekenen. En aansluitend op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost nog eens 30 minuten. E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West plus 9 minuten. Dan verhuizen we naar de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten erbij. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 20 minuten, dat is samen dus 40 minuten. Richting Gent, op de Antwerpse ring tussen Merksem en Borgerhout 6 minuten extra. En dan gaan we nog naar de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Moet je er nog 6 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Sabine uit Schepdaal die stuurt lang weekend. Nee, gewoon travakken. En ook Karen uit Werchter die zegt morgen gewoon werken. Ja, I feel your pain, want ik ben ook gewoon morgen hier. Maar ja, werken is natuurlijk wel net iets leuker als je gewoon wat leuke plaatjes moet draaien. En ik heb er weer zo eentje, namelijk deze van Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. En zo meteen ga je in de Joe-app weer een one-hit wonder battle zien verschijnen. Het zijn deze keer twee heerlijke 80s hits die je misschien zo al half vergeten was, maar die beide heel erg leuk zijn. Zo van die hits. En jullie mogen zo meteen kiezen welke ik nog eens voluit ga draaien. Dat is dus voor zo meteen.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Goeie schijven op Joe. Mijn verfrol krijgt ineens een hoger tempo, stuurt Wim uit Borsbeek. Blij dat we het werk wat vooruit kunnen laten gaan, Wim. Maar wel binnen de lijntjes blijven, hè. En ik ben zo echt een beetje de Cupido van Joe aan het worden, blijkbaar. Vorige week had ik al een huwelijksaanzoek hier in de avond. En nu krijg ik een anonieme boodschap van een eenzaam hart uit Tessenderlo. Dat eenzame hart is vandaag iets gaan ophalen bij ene Melissa. En toen ze de garagedeur opendeed, was ik op slag verliefd, stuurt dat eenzame hart. Misschien hoort ze het wel, want ze moest gaan werken deze avond. Wel eenzaam hart uit Tessenderlo. Als het ooit tot een huwelijk komt, dan wil ik het ook graag weten. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. En nu hebben jullie het weer voor het zeggen. De One Hit Wonder Battle. Het feest van de muzikale democratie. Waarbij we telkens twee eendagsvliegen de arena insturen. En jullie mogen net zoals Romeinse keizers de duim naar omhoog houden of naar beneden doen. Gisteren hadden we een heel duidelijke winnaar. Maar maandag scheelde het echt maar een paar stemmen. Om maar te zeggen, elke stem telt. En meestemmen is gewoon super easy. De Joe-app open doen en bovenaan zie je dan de twee kandidaten van vandaag waartussen je kunt kiezen. Gewoon eentje aantikken en dat was het dan al. Dus het is echt niet moeilijk. Dus laat je stem zeker gelden. Het vraagt geen enkele energie buiten dan die kleine beweging met je vinger. Je kunt vandaag stemmen tussen deze twee. Redbox, dat is een Britse band die begonnen was als covergroep van Deep Purple en Led Zeppelin, maar dan overschakelde naar eigen werk. Ze bestaan nog altijd, al hebben ze wel een break van 20 jaar gehad. En dit was hun grote hit, ook meteen hun enige hit, maar wel een hele leuke. For America, kun je voor stemmen of je gaat voor deze. En dat is een beetje een raar verhaal. Deze Robbie Neville die schreef dit nummer samen met iemand anders, maar nam het eerst niet zelf op. Hij gaf het aan een gospelartiest en dat werd geen hit. En dus maakte hij het dan toch maar een eigen versie van. En dat werd wel een hit, deze C'est la vie van Robbie Neville beter. Welke van de twee wil je horen? Het is aan jullie in de Joe-app.

Golden Earring hier bij Joe, When the Lady Smiles. Ja, die kunnen we niet echt meteen One Hit Wonders noemen, die van Golden Earring. Maar de twee platen die in de One Hit Wonder Battle zaten, dan weer wel. Het ging vandaag tussen Redbox en For America en Robbie Neville met C'est la vie. Vooral die laatste, die hoor je zo vaak niet meer. Dus ik dacht, die gaat veel stemmen krijgen. Dat is ook zo, maar was het de plaat met het hoogste aantal stemmen? Het was 67% tegenover 33%. Dat zie je niet zo vaak. Dat is echt mooi. 1/3, 2/3 van de stemmen. Maar er is dus wel één duidelijke winnaar. Is dat die Redbox met For America? Of is dat toch die Robbie Neville en C'est la vie? Wie heeft het gehaald in de One Hit Wonder Battle van vandaag? We gaan eens luisteren. Oh, dit klinkt niet als Robbie Neville. Logischerwijs betekent dat dus dat dit Redbox is met For America. De winnaar van de One Hit Wonder Battle van vandaag. Mooie keuze met 67% van de stemmen.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Altijd een leuke deze Owl City en Fireflies. Morgen 14 mei dan komt er een nieuw boek uit over het leven van Olivia Newton-John, de schrijver van de biografie. Die ging daarvoor praten met vrienden en collega's van Olivia om een zo eerlijk mogelijk beeld te schetsen van de superster. A Little More Love, The Life and Legacy of Olivia Newton-John, zo heet dat boek. Dit is er nog eens met...

0: zometeen bij Joe.
1: Doen van hoppla met de beentjes zometeen, want Sister Sledge komt eraan. En je krijgt ook nog een portie vrolijkheid van Ronan.

0: En wat was er exact 34 jaar geleden populair in ons land? Wel, straks overlopen we de hitlijsten van 13 mei 1992 nog eens. Maar eerst nieuws van 9, dat krijg je van Céline Bruindonks.
1: Goedenavond. Er ligt opnieuw besmette babymelk in de rekken. In Ukkel is een boom op een trein gevallen. En het Nederlandse Hanta cruiseschip komt maandag aan in Rotterdam. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat. Om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkel-Stallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de bovenleiding werd wel geraakt. Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Linkebeek is stilgelegd. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang. Er zijn wel vervangbussen en omleidingen voorzien. En het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus was uitgebroken komt volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar ze zullen wel in quarantaine moeten. In totaal sterven 3 mensen aan het virus op dat schip. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden. En de rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maxima rond 13 graden.
0: Het was een zware avondspits vandaag, maar hij is bijna eindelijk helemaal opgelost. Ik heb nog maar 1 file en die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum moet je er op dit moment nog 6 minuten bij rekenen.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Toto Cotugno en L'Italiano. Zeggen Ronan Keating die heeft de geruchten over zijn gezondheid moeten rechtzetten. Er kwam onlangs een oude vriend naar hem toe met de vraag of alles wel oké was en of hij niet te veel schrik had voor de zware operatie die hij binnenkort moest ondergaan. Nu, Ronan die viel compleet uit de lucht, want er mankeert helemaal niks met hem en er stond al zeker geen operatie gepland. Bleek dus dat er online berichten de ronde deden dat er iets ernstig aan de hand zou zijn met Ronan Keating, wat dus helemaal niet waar is. En dus heeft hij dat moeten rechtzetten. Hij komt eraan zo meteen, die Ronan Keating, met Lovin' Each Day. Maar eerst nog hier bij Joe, deze van Sister Sledge.

Zo gezond als een visje dus, deze Ronan Keating. Zometeen draaien we de wijzers van de klok terug naar 1992. Dan gaan we nog eens grasduinen in de hits van toen. 92 was het jaar waarin je op VTM voor het eerst kon kijken naar een namiddagvullend programma op zondag, met daarin mensen met rare hobby's of verzamelingen. En regelmatig kwam er ook al eens een beest langs in de studio. Quizvraag van de dag: hoe heette dat programma ook alweer? Het antwoord krijg je bij Leven en Welzijn over 8 dagen. Over 2 songs. Eerst

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time. En mijn favoriete tijdverlies is zo af en toe eens in het hitverleden duiken.
1: Het hitarchief.
0: Want dat gaan we nu weer doen. We gaan even in de muzikale geschiedenisboeken bladeren. Vandaag zijn we toe aan hoofdstuk 1992. Dat was dat jaar dat in ons land de laatste steenkoolmijn dichtging. Dat was die van Zolder. En daarmee kwam er een definitief einde aan het graven naar het zwarte goud in ons land. En 1992 was ook het jaar dat we op VTM voor het eerst konden kijken naar Zondag Josdag met Jos Gijssen.
2: Dat kan toch niet, dat is nog nooit gebeurd?
0: Ja.
2: Wist je dat echt niet?
0: Ja, wie het zeker wel wist. Waren Bram, Ruben, Karen, die stuurden het juiste antwoord in de Joe-app. En Jos Gijssen, ja, die sloot natuurlijk altijd op deze bekende manier af.
2: We leven er wel zijn tot vandaag over 8 dagen.
0: Tot vandaag over 8 dagen. Het programma kreeg een paar jaar later trouwens een prachtige parodie bij Alles Kan Beter van Mark Uiterhoeven. Als je dat nooit gezien hebt, dan moet je dat maar eens intikken op YouTube. Het is hilarisch hoe ze dat toen gedaan hebben. En de muziek, hoe zat het daarmee? Wel, dit was de top 3 van 13 mei 1992.
1: Nummer 3. I just want something to hold on.
0: Bruce Springsteen en Human Touch, de originele drummer van Toto, die drumde nog mee op dit nummer. Iets later in 92 zou hij overlijden. Stond op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Begin jaren 90, dat waren ze ook de jaren dat van die hard rock bands met lange haren en blote basten hits scoorden met gevoelige ballades. Zoals deze Amerikaanse band Mr. Big and To Be With You. Die stonden op 2 en dan hebben we natuurlijk nog de...
1: Nummer 1.
0: En die beschrijving, rockers met lange haren die met een ballad een hit scoren, was eigenlijk ook van toepassing op deze Red Hot Chili Peppers. Alleen hadden die niet alleen blote basten, die stonden een paar jaar eerder nog gewoon helemaal in hun bloten op het podium met alleen een sok over hun edele delen. Ten tijde van deze hit waren ze echter al wel geëvolueerd naar het dragen van echte kleding. Stond op nummer 1 in 92, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: Exact 34 jaar geleden stonden deze helemaal bovenaan bij ons in de hitlijsten. De Red Hot Chili Peppers en het geweldige Under the Bridge. Ik heb nog één file voor je. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en Antwerpen Centrum moet je er op dit moment nog 12 minuten bij rekenen.
1: De lessen zijn de beste.
0: Gisteren had ik voor de lessen zijn de beste de opdracht gegeven om een nummer voor te stellen dat een link had met het Eurovisie Songfestival. En kijk, het heeft geholpen, want tegen alle verwachtingen in gaan we door naar de finale met onze Belgische inzendingen. Al hebben niet heel veel mensen dat gezien, want ik las er straks nog dat de kijkcijfers bedroevend laag waren. Vorig jaar waren er nog meer dan 900.000 kijkers, dit jaar nog niet eens een 500.000. Dus heel die affaire rond Israël heeft duidelijk toch wel een impact gehad op de kijkcijfers. Enfin, vandaag moeten jullie suggesties voor het programma straks mee af te sluiten geen link hebben met het Songfestival. Je mag dus gewoon weer echt all the way gaan. Iets van Simple Minds bijvoorbeeld, of iets van New Kids on the Block, of iets van U2, of iets van The Supremes, of iets van Coldplay. Het mag allemaal. En om dan toch een klein beetje in deze Songfestivalweek toch wat Eurovision muziek te hebben, heb ik zo meteen nog een winnaar.
1: De lessen zijn de beste.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Geert uit buurt Sint-Amans wilt graag nog een Sinead O'Connor met Troy als Lester zijn de beste. Ja, die staat ook altijd heel hoog in de top 2000, maar we draaien meestal Nothing Compares to You. Dus ja, waarom niet nog eens een keertje deze Troy? Johan uit Deinze die wil graag gaan voor Seven Horses in the Sky van onze eigen Pebbles. Dat is ook al lang geleden. Dus die zet ik bij op de lijst, Johan. The day before you came. We draaien van alles en nog wat van ABBA, maar deze niet zo heel vaak. Nathalie uit Koolskamp stelde die voor. The Day Before You Came van ABBA. En nu even een waarschuwing voor de hartpatiënten. Even de oren dicht doen. Rune uit Vosselaar, die wil graag iets van Sabaton. Deze Yamato zou dan bijvoorbeeld kunnen. Ja, ik pak hem mee, Rune, maar ik hoop dat ik nog luisteraars over heb dan straks. Als je nog andere suggesties hebt, dan mag je die altijd doorsturen via de Joe-app. En ondertussen vieren we nog een verjaardag, want deze Stevie Wonder die wordt vandaag 76 jaar. I just called to say I love you.

nu heb ik de Sabaton fanclub wakker gemaakt natuurlijk. Krijg ineens heel veel berichten binnen. Onder andere van Sien en Britt. En die sturen, ja, Sabaton! Ja, ik heb iets anders gekozen, maar ook iets wat veel gitaren heeft en heel wat lawaai maakt. Wat dat dan precies is, voor de lessen zijn de beste, dat verneem je zo meteen. Lady Antebellum kreeg je en Need You Now. Feest ondertussen bij Melanie C. Zij heeft namelijk een nieuw album uit, Sweat, zo heet dat. En in de UK is die nieuwe plaat meteen op 3 terechtgekomen in de albumcharts. Geen slecht resultaat na zoveel jaren afwezigheid. Dit is ze nog eens samen met die andere Spicy Girls. Say You'll Be There.

0: Huey Lewis and the News and the Power of Love. Je kunt dat bezwaarlijk een slecht nummer noemen. Het is zelfs een heel goed nummer, maar het is niet het beste nummer van de avond. Want je weet hoe dat gaat rond dit tijdstip. Het beste nummer, dat moet nog komen.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: En daarvoor moet ik deze avond naar Arke. Goedenavond, Arke.
2: Goedenavond.
0: Zeg, voor we eraan beginnen, eerst nog even dit.
3: Happy birthday, happy birthday. Ik wens je een gelukkige verjaardag.
0: Want het is jarig vandaag, hè, Arke?
2: Yay!
0: Hoeveel gezegende jaren staan er op de teller?
2: 35.
0: Oh, nog helemaal pril, 35. Zeg, Arke, de prijs voor de meest originele voornaam van de hele avond, die gaat ook meteen naar jou. En dan wil ik toch wel weten,
2: dankie.
0: Hoe zijn jouw ouders daarbij gekomen? Of hebben die gewoon zo wat letters door elkaar gehusteld?
2: Wel. Mijn mama heeft dat ooit verzonnen en heeft toen gezegd, ik ga mijn dochter later zo noemen. En nu zit ik daar dus mee. Maar ik ben de enige en iedereen onthoudt mij, dus dat is wel een voordeel.
0: Ja, dat is natuurlijk wel het voordeel. Dan ben je wel heel uniek in je voornaamheid.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Arke, ik vind dat wel mooi eigenlijk. Dus ik kan je moeder alleen maar complimenteren.
2: Allee, mama, heb je het gehoord?
0: Ah, ze zit erbij.
2: Nee, die is aan het luisteren.
0: Ah, ze is aan het luisteren, oké. Oef, dacht al bijna dat ik parental control kreeg. Zeg, Arke. ik wilde nog iets vragen. Ah, heb je al iets gedaan voor je verjaardag? Dat wou ik nog weten.
2: Ja, ik heb vanochtend goed gefeest met mijn kleuters. Ik ben kleuterjuf. We hebben een feestje gebouwd.
0: In de kleuterklas?
2: Ja, in de kleuterklas.
0: Oké, met
2: de
0: kiddiebol.
2: Kleuters hebben eenhoorntaart.
0: Eenhoorntaart.
2: Dat hoort erbij.
0: Ja,
2: ze hebben
0: zeker?
2: Een mooie kroon voor mij gemaakt. En
0: oh.
2: Dan hebben ze mij heel mooi geschminkt.
0: Oh.
2: Zij heeft er niet lang op gezeten, want ik moest daarna nog weg.
0: Ja.
2: Maar ze hebben hun best gedaan.
0: Ja, en nu net ben je ook nog gaan eten, hè? Was dat voor de verjaardag ook?
2: Ja,
0: wat heb je gegeten?
2: Zeker. We zijn in een all-you-can-eat wereldkeuken gaan eten.
0: Oh,
2: dus ik heb alles
0: van
2: gegeten.
0: Het hele buffet binnengeschrokt.
2: Bijna.
0: Ja, oké. Dan mag je zo meteen een boerke laten, want ik heb daar het ideale nummer voor. Enfin, jij had daar
2: zeker
0: het ideale
2: wel
0: nummer voor, want wat wilde je horen?
2: Hard Rock Hallelujah van Lordi.
0: Ja, want het moest niet per se een Songfestival link hebben, maar je hebt er toch één gevonden. Dat is natuurlijk ideaal in de Songfestivalweek. Heb je iets met dat nummer of dacht je gewoon, ik wil die grellige mannen nog eens bovenhalen?
2: Ja, dat is gewoon het beste Songfestival nummer ooit geweest.
0: Ja, dat zeg jij.
2: En ja, veel ik was mensen daar net aan het opzoeken hoe oud ik was, allee, hoe lang dat geleden was.
0: Ja?
2: En toen kreeg ik een midlife crisis shock dat dat al 20 jaar geleden is.
0: Arke, je bent amper 35 en er komt nu al een midlife crisis shock aan.
2: Ja,
0: okay.
2: Maar 20 jaar en ik herinner mij dat nog zo levendig,
0: ja,
2: dat die
0: het heeft indruk
2: mijn papa
0: gemaakt.
2: Zei, er komt iets op het Songfestival, dit moet je zien. En hij heeft dat toen opgezet op YouTube. En ik dacht, deze is zo cool, maar die gaat nooit winnen. En het onmogelijk is gebeurd. Hè?
0: Ah, voilà. Hè. Ik draai hem heel graag voor jouw verjaardag. Maak er nog een hele leuke avond van. Dag, Arke.
2: Dankjewel.
0: Dag,
1: joh. Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen mag het tempo weer een paar versnellingen lager en duiken we samen de nacht in met Joe Easy, met onder andere Bengals, John Legend, Clouseau en Bonnie Tyler. Maar eerst nog een nieuws van 10 en dat krijg je van Céline.
1: Goedenavond. Het is oppassen voor besmette babymelk. Ketamine achter het stuur wordt officieel strafbaar. En dan toch een norovirusuitbraak op het cruiseschip in Bordeaux. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat. Om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. En er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Ook vanavond en vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag dan wel droger, maximaal tot 12 graden. En de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Take it easy.
1: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer en moeten er ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust stellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michel Martens van Westtour.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Vannacht wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger. Maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we zowat hetzelfde weer.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur vandaag. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de Israëlische instellingen betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. En 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar. Omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani een concert zal geven in Brussel, dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival. Omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie. Zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won vanavond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo met nog 1 speeldag te gaan, 9 punten meer dan Lens. En werd dus automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaren zichzelf opvolgen als winnaar. Vannacht wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kansen op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger. Maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.

country club either.